NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, Voices van Hans-Werner Henze. Het 40 jaar oude meesterwerk krijgt een eigentijdse lading met gloednieuwe protestsongs van geëngageerde componisten. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister vanmiddag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: En voorbij! Ja!
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
4: 1-0!
3: Vanavond, Nederland-Zweden.
4: Met links in de goal!
3: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
5: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Vanavond, Nederland-Zweden.
5: Op NPO Radio 1.
6: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groot filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Musis Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
8: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de Orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen het conflict naar een onaanvaardbaar niveau laat escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noordoosten trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden en morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Huh? Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
11: Een raam dat rammelt in de wind. Regen die tegen de ruiten slaat. Bomen die kreunen onder de stormvlagen. De donder die rollend van links naar rechts en terug over de einde rolt. En een kat die gestrest achter de gesloten deur miauwt. Volgens mij heb ik vannacht niet in mijn bed, maar in een hoorspel geslapen.

0: Mitsuko Uchida met derde van de zes Moment Musico van Franz Schubert. Goedemorgen, het is zaterdag 20 juni vandaag. Ja, het wereldnieuws heeft vandaag de weg naar de voorpagina's niet weten te vinden. Nou, dat Nederland meebouwt aan drones in Oekraïne, dat dan weer wel, waar NRC over schrijft. Verder veel achtergrondverhalen. Een boek over jeugdzorg wordt aangeprezen op Trouw. Of aangekondigd eigenlijk. En de Volkskrant opent met de onverwachte en geniepige manieren waarop de alcoholindustrie de wetenschap beïnvloedt. De beste vraag misschien wordt wel gesteld op NRC door Ernie uit de Sesamstraat. Beert, ik vroeg me af of het midden in de nacht is nadat wij naar bed zijn gegaan, of midden in de nacht voordat we moeten opstaan. Een vraag bedacht door Wim T. Schippers die verderop in de krant wordt gememoreerd. Meer uit de kranten straks met Jeroen. Ben je al mooie verhalen tegengekomen?
1: Ja. Ik dacht, tijdgeest van Trouw. Ik dacht, ja, boeken schrijven met AI.
0: Oh nee.
1: Oh ja, precies. Ik dacht exact dat.
0: Ben zo klaar,
1: ik dacht, ga ik dan lezen of niet? En nee. Nou ben ik het aan het lezen. En het krijgt een totaal onverwachte wending. Ja.
0: Ja, is het artikel ook geschreven door AI? Of?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, dat en
0: ik heb die aarzeling.
1: Ja, precies.
0: Nee, ik ben benieuwd. Het muzikaal geweten van de ochtend is Karel. Straks de soundtrack van de muziek. En natuurlijk heb je iets leuks om mee te beginnen. Hoor.
2: Nou, gisteren was het al groot in het nieuws. Die nieuwe muziek van Mozart.
0: Ja, nieuwe Mozart.
2: Een stuk voor fluit en harp. Nu is dat niet mijn meest favoriete combinatie. maar wat ik nog leuk vond eigenlijk, is dat... Het is op een gegeven moment ontdekt, maar het is heel lang geheim gehouden. Mm-hmm. Twee muzici hebben een week lang mogen studeren, maar die hebben die partij ook niet eerder gekregen. En het mooie vind ik, er is een soort wereldprimeur op de Franse radio.
0: Ja, Frans muziek.
2: Dus dat je dat in het geheim instudeert en dat je dan echt zo'n uitvoering plant. Dus dat vind ik mooi, de magie van radio maar weer eens onderstreept.
0: Ja, zo is het.
2: Dus maandag allemaal eventjes naar Radio France luisteren.
0: Is niet vandaag?
2: Ik dacht dat het maandag...
0: Maandag.
2: Nou, zoeken we nog uit.
0: Dat zoeken we even
2: uit. Zoek het uit.
0: Maar sowieso is het een leuke zender. Oh, dat mag ik niet zeggen.
2: Nee, bijna net zo leuk als NPO Klassiek. Blijf lekker luisteren.
0: Okay, ja. Fijn dat je er bent. Welkom bij de ochtend.

0: Het Aurora Orchestra onder leiding van Nicholas Cullen was dat met even de pièce de clavecin van François Couperin. Les Barricades Mystérieuses. Mensje van Keulen die was een tijdje geleden te gast in Panorama Zondag. Had dit als een van haar kunstwerken meegenomen. En Maarten het Hart, die sprak ik er ooit over dit stuk. Dat hij heel goed kan spelen op het orgel trouwens. En die had bij deze muziek het beeld van plastic bekertjes die ronddwarrelen in een windvlaag. Mooi beeld, hè?
1: Poëtisch. Hij zou er iets mee moeten doen.
0: Ja, zou er iets over moeten schrijven. Op zijn minst.

0: Leven over Ansnes met een deeltje uit Liliki van Sibelius was dat. Ach, Karel, stop je eventjes de stekker van het orgeltje in het stopcontact?
1: Ja.
2: De soundtrack van je weekend.
0: Ja, de soundtrack van het weekend. Het is morgen vaderdag, maar daar wilde je nooit niet iets mee doen, toch?
1: Nee. Nee. Goeie, eigenlijk ook. Maar nee, wij hadden iets anders bedacht. Ja. Het is vandaag namelijk de dag van de componist.
0: Right,
1: zeker. De Nederlandse componist in het zonnetje.
0: Mm-hmm. Er rijdt ook een trein, hè, speciaal.
1: Dus het festival lijkt ieder jaar wel weer groter te worden. Zijn in heel veel steden zijn er heel veel concerten. Het wordt live gestreamd op dagvandecomponist.nl. Mm-hmm. Dus het is een feestje van de Nederlandse muziek. En daar willen wij graag bij aansluiten.
0: Ja.
1: Want de luisteraar die heeft daar vast ook wel iets over te zeggen. Nederlands muziek vragen wij. Dus soundtrack van het weekend. En niet, kijk, de dag van de componist gaat over levende componisten.
0: Ja.
1: We trekken het iets breder.
0: Ja.
1: Gewoon Nederlands muziek, Nederlands componisten. Kom maar door met al jullie mooie suggesties.
0: Zweling mag ook.
1: Precies. En ik heb ook gekozen voor een componist die al een tijdje niet meer is. Dat is namelijk Alexander Voormolen.
0: Oh ja.
1: Mooie pastorale.

0: Philippe Graffin op de viool, Jelger Blanke piano en de pastorale voor viool en piano van Alexander Voormolen uit Rotterdam. Nederlandse componist in het kader van de Dag van de Componist vandaag. Muziek van Nederlandse componisten, gewoon door de eeuwen heen. Dus het mag ook Sveling zijn en andere componisten die er niet meer zijn. En ook hedendaagse. Alle suggesties zijn welkom in de NPO Luister-app. Dan strooien wij ze door de uitzending heen. Overigens, vanmiddag is podium op zaterdag ook gewijd aan de Dag van de Componist. Met gasten Jan-Peter de Graaf, Anthony Fuyomara en Bianca Bongers in de studio. Sascha deed nog een suggestie in de app. Die zegt, ja, Kobus Jansen is dit jaar de kindercomponist der Nederlanden. Ik was in Utrecht bij de middag waarop Anne-Maartje Lemerijs hem voorstelde. Samen met de violistes van het Ragazza Quartet speelde hij een deel uit zijn pianotrio. Kobus is een jaar of 16. Die komt er wel. Dat hoop ik ook. Maar we hebben geen opnames daarvan. Dus dat kunnen we niet laten horen. Andere suggesties, allemaal welkom via de app. Wat gaan we nu doen? Even kijken.
1: Ja, jij had ook een suggestie.
0: Ja, ik heb een... Ja, oh, ja. Want oh, die ik mag ben nog
1: even,
0: al...
1: Ja, want dan kan ik ondertussen even... Want nu komen er een paar suggesties binnen, maar ik moet ze altijd even opzoeken. Hè?
0: Ja.
1: Dat duurt altijd even 10 seconden.
0: Goed. Dat doen we weer. Ja, ik dacht aan Louis Andriessen uit Georges Sans en de Un beau baiser. Vind ik even een heel mooi
1: stuk. Ben je toch een romanticus?

Capelle Amsterdam, onder leiding van Daniel Royes met Un Beau Baiser uit de Georges Sand van Louis Andriessen. Ja, dat vond ik echt heel mooi, heel fijn. Dank voor deze suggestie. Oh, die heb ik zelf gedaan. Oh. Maar ja, nu beginnen jullie reacties wel binnen te stromen. Dat is heel leuk, veel namen die genoemd worden. Henk Badings zie ik, Unico van Wassenaar. Even kijken, wat hadden wij nog meer? Jurian Andriessen ook nog genoemd. Joyce die schrijft, ja, goedemorgen Karel en Hans. Lekker is een onrustige nacht. Ja, hou op. Over Nederlandse componisten gesproken. Ik moet wel weer eens even een lans breken voor mijn oom Dick Kattenburg. Niet al zijn muziek kan mij bekoren. Maar ik vind zijn Lied ohne Worte wel heel mooi. Dat schreef hij voor de 50ste verjaardag van zijn moeder in 1940. De enige van mijn grootouders die ik heb leren kennen. Een lieve vrouw. We draaien het voor je.

0: Lied onder woorden van Dick Kattenburg was dat. Uit zijn stukken voor piano vierhandig. Het waren hier de handen van Marcel Worms en Lodewijk Krommelin. We gaan straks verder met suggesties die jullie doen voor muziek van Nederlandse componisten. Laten we eerst bijna 7:30 het nieuws doen. Noodweer heeft afgelopen nacht tot overlast geleid. Op tal van plekken sloeg de bliksem in en ontstond soms brand. Bomen kwamen op de weg en op het spoor terecht. In Flevoland werd gisteravond laat een NL-alert verstuurd, waarin de veiligheidsregio aanraadde om binnen te blijven. In Drenthe raakte een bestuurder zwaar gewond toen een boom op zijn auto viel. Verder zijn er geen meldingen van gewonden. Het ziet er nu toch naar uit dat de Verenigde Staten en Iran elkaar vandaag spreken over een vredesovereenkomst. Volgens Amerikaanse media is speciaal gezant Steve Witkoff onderweg naar Zwitserland. Hetzelfde geldt voor de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi. Oorspronkelijk zouden de gesprekken gisteren plaatsvinden, maar die afspraak werd door de Verenigde Staten afgeblazen. Cuba voert drastische hervormingen door. Voor het eerst sinds de jaren 50 van de vorige eeuw mogen particulieren weer bedrijven beginnen en komen er particuliere banken. De communistische regering van het eiland staat onder zware druk om iets te doen. Cuba lijdt onder Amerikaanse sancties en is de steun van oude bondgenoten als Venezuela en Rusland vrijwel kwijt. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot bijna 1000. Ongeveer een kwart van deze 1000 is overleden, meldt de minister van Volksgezondheid. Tegen de zeer besmettelijke Bunibungio-variant van het virus bestaat geen remedie. Dan nog het weer. Ja, de buien trekken via het noordoosten het land uit. Verder is het zonnig vandaag, maar bij een naar west tot noordwest gedraaide wind, vooral in het noorden en westen, minder warm dan gisteren. Het is een graad of 20 tot 25. In het binnenland kan het 30 graden worden.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: deel uit. Het concert voor viool en strijkorkest van Bach met Janine Jansen, Boris Proftzien en anderen. Mooi. Terug naar de Nederlandse componisten, omdat het de dag van de componist is. Suggesties die jullie doen via de NPO Luister app proberen wij te honoreren. Jan Lepping die zegt, ja, Kaknas is het nieuwe werk van Huba de Graaf. Hebben jullie daar opnames van? Dat is in het Holland Festival. Dat is net geweest, volgens mij.
1: Ja, dus we hebben nog even geen...
0: Dat hebben we volgens mij
1: nog niet geknipt en geschoren.
0: Niet paraat. Met Naas is dat, inderdaad. Maar dan, van een heel andere tijdsorde is de suggestie van Tony Termeulen. Die zegt, de Nederlandse componist uit Friesland, die leefde tussen 1692 en ongeveer 1782, is Reinoldus Popma van Oevering. Hij schreef 6 suites voor klavier. Blijkbaar ook een psalmboek in het album uit 1955 staat dat hij meer niet heeft geschreven. En dit dan ook nog als late tiener. We hebben helemaal niets van hem in de catalogus.
1: Nee, we hebben het onszelf een beetje lastig gemaakt. Er is heel veel, maar niet alles is opgenomen of mooi opgenomen.
0: Nee, maar wat er wel is, dat is de suggestie van Marguerite. Marguerite zegt, bij Nederlandse componisten denk ik meteen aan Simeon ten Holt met zijn Canto Ostinato. Klein stukje maar, Karel. Nou, dat zou misschien kunnen. Maar waar het niet dat Raymond Rose uit Duitsland een suggestie doet, ook van Simeon ten Holt. Hij zegt, ik heb een heel bijzondere band met ten Holt. Ik heb al vaker persoonlijk in levende lijven in zijn voetsporen gewandeld, in Bergen, Noord-Holland. Ik wil graag een wat minder bekende kant van hem belichten. Aforisme 2 bijvoorbeeld. Dat gaan we doen.

0: Aforisme nummer 2, een oude melodie van Simeon ten Holt op verzoek van Raymond Rozen. Je hoorde Gwyneth Wentink, die overigens ook een hele mooie versie van de Canto Ostinato heeft opgenomen. Met allerlei geluidseffecten erbij, prachtig. Veel componisten worden er genoemd. Wat hebben we? Veel componisten, jongens, in Nederland. Unico Graaf van Wassenaar, Dopper is ook nog genoemd. Andriessen natuurlijk, Albert de Klerk, Rogier van Otterlo niet te vergeten. Heel veel dus. Harmke die zegt, oh jongens, het is heel erg, maar ik vind jullie orgeltje op zaterdagochtend zo'n fijn momentje dat ik gewoon de live-uitzending terugspoel als ik het gemist heb. Tja, ik doe verder geen mededelingen over wat dit over mij zegt, maar blijven jullie vooral doorgaan. I love deze rubriek. Zullen we voor Harmke speciaal nog even het orgeltje doen? Lekker.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Het is een lekker orgeltje, zonder meer. Ja. Vind ik Korda volgens mij. En dan een opmerking van Jeannette. Die zegt, ja, goedemorgen. Tot nu toe heb ik alleen namen van mannelijke componisten gehoord. Graag breek ik een lans voor de vrouwen. Zoals bijvoorbeeld Tera Damaris Oyens.

0: Kees Wieringa met een deel, nee, een sonatine voor piano uit 1963 van Tira de Maris Oyens. Dankjewel voor deze suggestie, Janet. Straks meer Nederlandse componisten. Eerst nu om bijna 7:15 het krantoverzicht. Jeroen las de magazines en hij begint ook met het voorlezen van zijn eigen overzicht. Voorlezen uit eigen werk, Jeroen.
1: Ja, dat ga ik eens een keertje doen. Het zijn er maar enkele tientallen, maar ook vrouwen worden soms behandeld in tbs-klinieken. En dat vergt behoorlijk wat van de behandelaars. Terwijl mannen zichzelf opblazen en intimiderend zijn, zijn vrouwen vooral manipulatief, zegt een onderzoekster in Volkskrant Magazine.
0: Zij vertelt over een vrouw die in de kliniek een handeltje had opgezet, maar de boel liet opknappen door mannelijke medepatiënten, waardoor zij gepakt werden. Dat moet je dus doorzien als behandelaar, benadrukt de onderzoekster. Sowieso mislukt een TBS-behandeling bij vrouwen vaker dan bij mannen, omdat alles afgestemd is op mannelijke patiënten. Van medicijnen tot instrumenten om risico's in te schatten.
1: Het is een boeiend fotoproject waar AD Metza over schrijft. Baba Mi, in dit geval te vertalen als de taal van mijn vader. Biculturele vaders en dochters in Nederland vertellen over hun band. Zo aan de vooravond van Vaderdag. En ze staan ook samen op de foto. De 26-jarige Jodie verlangde vroeger vaak naar meer emotioneel contact met haar 56-jarige vader Chi, vertelt ze.
0: Maar gaandeweg leerde ze dat zijn liefde vooral in daden zit. Gevoelens hardop uitspreken blijft voor beide een zoektocht, diep verweven met hun Chinese achtergrond. Maar dat heeft ook iets, zegt Jodie. Ik heb daardoor juist geleerd om zelf emotioneel te navigeren.
1: Niets is wat het lijkt in de wereld van AI. Zo ging een trouwredacteur ervan uit dat schrijver I, of ja, het is een Grieks I eigenlijk, H. S. Boon helemaal niet bestond. Sinds 2020 schreef mevrouw of meneer Boon maar liefst 250 boeken. Variërend van een boek over Winnie de Pooh tot een stel pubquizboeken. En veel verwacht hij er niet van, maar de trouwredacteur vraagt de uitgever of hij in contact kan komen met die IHS Boon.
0: Ja, en wat denk je? Dan gaat de telefoon. IJsbrand Heim van der Sanden Boon aan de lijn. Hij bestaat. Hij heeft krullen, draagt badslippers en blijkt in Den Haag te wonen met zijn vrouw Laura en twee honden. En het is ook niet zo dat hij in een handomdraai boekjes bestelt bij ChatGPT en die doorplaatst op bol.com. Nee, beweert Boon. Eerst bouw ik een verhaal in mijn hoofd, dan laat ik ChatGPT schrijven. Ook de boekomslag ontwerpt hij zelf met AI.
1: Ja. En de meesten zijn gelukkig alweer veilig terug in Nederland. Maar de reisjes die scholieren na hun eindexamen en voor het bekendmaken van de uitslag maken, ja, die betekenen voor hun ouders vaak slapeloze nachten. Daar gaan ze, naar Mallorca, Creta of Albufera, en maar wachten tot je het eerste appje krijgt hoe het gaat.
0: Ja, ja, kan erover meepraten. Ja, ja, zo ging het vaak, want vrijheid blijkt anno 2026 vooral als het goed georganiseerd, zo schrijft de Telegraaf. Zo gaan veel scholieren niet op de Bonnefoy naar Albufeira. Nee, ze boeken een strak georganiseerde examenreis met platina feestpakket, vluchthotel, shuttlebus, strippenkaart voor drank.

op verzoek van Maaike was dat een deel uit de cellosonate van Henriette Bosmans. Gespeeld door Doris Hochscheid op de cello en Frans van Rut op de piano. Dank, ja mooi. Ik hoor jullie denken, wat is het stil? Horen we niks uit Anna Paulowna? Gerard Bos, onze vaste hofleverancier van gitaarmuziek. Is hij stil als het gaat om Nederlandse componisten? Nee, integendeel, maar we hebben hem eventjes uitgesteld. Hier is hij dan. Gerard schrijft vanochtend: Hans Karel, wellicht kunnen jullie iets laten horen van de Nederlandse flamenco-gitarist-componist Erik Fasson Morel. Met vriendelijke groeten, Gerard Bos uit Anna Paulowna. Nou zeker.

op uno momento dado komt hij toch voorbij, Gerard Bos. Dit was Erik van Zomorel met Marea, eigen compositie, gespeeld door hemzelf. Ja, zo dadelijk na het nieuws gaan we nog even verder over de dag van de componist. Ook met jullie suggesties natuurlijk. Want van Groningen tot Maastricht en van Tilburg tot Den Haag in een hele serie steden klinkt vandaag moderne klassieke muziek. De dag van de componist, dus daarover straks met stadscomponist Chris Oelbrand uit Zwolle. Laatste muziek is nog even een Nederlandse componist, Unico Graaf van Wassenaar. Daarover schrijft Ellie. Unico Graaf van Wassenaar schreef prachtige blokfluitmuziek. Ik lig nog in bed, dus kan zo gauw niet een specifiek stuk noemen. Hoewel ik die stukken zelf gespeeld heb. Daarover zegt Marlies het volgende. Wat denken jullie van een blokfluitsonate? Ik ben op dit moment er eentje aan het instuderen en zou het leuk vinden te horen hoe die muziek klinkt. Gespeeld door een niet-amateur. En met Basso Continuo. Ja, dan moet de presentator er niet doorheen gaan praten natuurlijk. Maar goed, nog 3 kwart minuut. Gespeeld door Erik Bosgraaf. Tot straks.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een optreden van meesterpianist Alfred Brendel uit 1983. Hij toerde de wereld rond met alle pianosonates van Beethoven en deed daarbij ook het Concertgebouw in Amsterdam aan. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag... Leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Huh? Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
8: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
9: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bachconcert.nl.
10: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer, zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer, ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden en morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
3: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Woensdag 24 juni. Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
8: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
9: Ik ben niet zo van de wedstrijden zelf, maar in de slipstream levert zo'n WK toch leuke nieuwsberichten op. Zo lees ik dat Japanse fans als een malle altijd alle troep opruimen na de wedstrijd, tot het kleinste propje aan toe. En nu klagen hun Japanse vrouwen of ze dat misschien voortaan thuis ook willen gaan doen.

0: Liszt Concert onder leiding van Trevor Pinnock met een jig uit de 7e symfonie van William Boyce. Ja, veel Nederlandse componisten zijn de revue gepasseerd in het eerste uur. Want omdat het vandaag de dag van de componist is, hadden we jullie in de soundtrack van het weekend gevraagd om met suggesties te komen. Voor muziek die we kunnen draaien. Nou ja, de namen die strooien we door de uitzendingen heen en jullie ideeën. Die nog genoemd werden, ook Jurre Haanstra, Ruud Bos, Nederlandse componisten met prachtige muziek in hun repertoire, schrijft Albert nog. Nou, misschien straks. Julius Röntgen, Pijper wordt ook nog genoemd. Even kijken. Michel die schrijft, ja, we waren vorige week op het Oerolfestival. Daar heb ik afgelopen week 2 keer de voorstelling bijgewoond. Hellstone in het Pand der Goden. Prachtige voorstelling. Graag muziek van deze Surinaamse componist, Johannes Nicolaas Hellstone. Unico Graaf van Waslaar. Ja, die hebben we net gedaan. Dat is voorbij. Van Groningen tot Maastricht, van Tilburg tot Den Haag in een hele serie steden klinkt vandaag sowieso ook moderne klassieke muziek van Nederlandse componisten. Omdat het dag, dus de dag van de componist is. Daarover straks een gesprek met stadscomponist Chris Oelbrand uit Zwolle. En we hebben ook een boek van de week. Dat heeft dan weer niets met Nederlandse componisten te maken, maar wel met een reis door het land van het haperende geheugen. Dat is de ondertitel van het boek Waar je ook gaat. Een graphic novel van de Franse tekenaar Etienne Davodeau. Een boek dat hij zelf schreef samen met zijn vrouw Françoise. Die mensen met Alzheimer bezoekt en verzorgt af en toe. Dus dat is het boek van de week. Daarover meer rond 9:50. Gaan we door met Nederlandse componist? Of,
1: Even kijken. Damaso Perez Prado. Nee, klinkt niet heel Nederlands.
0: Nee, die kunnen we afvinken. Dat is hem niet. Welkom terug bij de ochtend.

Sarah Willis op de hoorn in haar Havana horns met Que Rico el Mambo van Damaso Pérez Prado. Inderdaad, geen Nederlandse componist. Daarentegen Ruud Bos wel. Ik vond die suggestie van Albert eigenlijk wel goed. Die zegt van, vergeten jullie ook Jurre Haanstra en Ruud Bos niet, Nederlandse componisten met prachtige muziek in hun repertoire. Ja, bijvoorbeeld de herkenningsmelodie die Ruud Bos schreef voor de serie De Fabriek. Suiker.

0: Muziek voor Ruud Bos. Ja, dank Albert voor deze suggestie. Ik vind het fijn. Het is bijna 7:15. En het is dus de vijfde inmiddels dag van de componist vandaag. Bedoeld om de moderne klassieke muziek in de schijnwerpers te zetten. En dat gebeurt kriskras door heel Nederland. Zo klinkt de muziek in concertzalen en theaters. Maar ook in de trein en buiten op in straat. Jawel, op straat. In onder meer Zwolle is een stationsconcert waar een speciaal stadslied ten gehore wordt gebracht van stadscomponist Chris Olbrand. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat doe je als stadscomponist? Ben je dan voortdurend bezig met wat er in de gemeenteraad gebeurt? Of?
1: Nee. Als stadscomponist heb ik eigenlijk een dubbele opdracht. Ik ben die dag het gezicht, kan ik wel zeggen, van componeren Zwolle. Leidt dan ook de mensen door de stadsroute heen, die dus loopt in Zwolle langs heel veel verschillende concerten doorheen heel de stad. En daarnaast heb ik de opdracht om een stadslied te schrijven, hè, zoals je zei. Ja,
0: ja, ja. U heeft ook echt een Zwolse tongval, valt mij op.
1: Ik kom van een heel andere streek, hoor. Ik kom helemaal uit België vandaan.
0: Ja, maar leuk dat je dan stadscomponist... Ja, waarom niet? Stadscomponist van Zwolle kunt zijn, natuurlijk. Componist
1: ja,
0: van...
1: ik woon al 5 jaar in Zwolle.
0: Ja, u bent componist van stiltemuziek, hè, van spirituele, religieuze, hedendaagse muziek. Hoe verhoudt die muziek zich toch zo, tot zo'n drukke plek als een station midden in de stad? Want daar gaat die muziek dus klinken.
1: Ja, ik heb geprobeerd om... de opdracht was niet echt helemaal mijn comfortzone, zal ik maar zeggen. Maar ik heb me toch geprobeerd om daar een compromis in te maken. Dus ik schrijf normaal heel spirituele muziek, muziek met inhoud. En dat heb ik geprobeerd ook in dit stadslied te doen door na te denken van wat betekent Zwolle nu eigenlijk voor Nederland? En dan denk ik dat het echt een stad van verbinding is. Uh-huh. Zowel geografisch als religieus bijvoorbeeld, de protestanten en de katholieken ontmoeten elkaar hier op velerlei manieren. En dat heb ik dus geprobeerd in dat lied tot uiting te brengen.
0: Ja, en ook inderdaad een knooppunt als het gaat om de trein. Dus dan mooi om op het station ook te laten horen. U heeft behalve muzikale ook zelf een religieuze achtergrond. Want u heeft een verleden als monnik, toch?
1: Ja, ik ben 19 jaar monnik geweest in de Abdij van Zundert.
0: Ja, ja. En welke rol speelt muziek dan bij zingeving voor u?
1: Dus dat staat altijd op gespannen voet. Ja? Zo kan ik het eigenlijk wel zeggen. Ja, toch wel bij mij. Maar het komt ook, het valt ook voor mij samen. Maar het in de praktijk is het altijd een spanning tussen de stilte waar ik eigenlijk naar verlang en altijd naar op zoek ben. En de muziek die toch in mij zit en die er toch ook uit moet komen. Ja, dat is altijd een levenslang gevecht, zal ik maar zeggen.
0: Dat is mooi, ja. Ja. Op dat snijpunt om dan te opereren. Het lied wat u gaat laten horen op het station, dat heet Mijn thuis maakt me zacht. Ja. Dat klinkt prachtig. Dat is een tekst die uw vrouw heeft geschreven, hè?
1: Inderdaad, klopt. Ja, we werken al vaker samen. Zij schrijft dan de teksten en ik de muziek. Ja, ja, het werkt heel goed samen. Zij is ook Zwollenaar. En die tekst, wij hebben ons dus geconcentreerd op Zwolle als stad van verbinding. Mm-hmm. En hoe kom je tot verbinding hier in Zwolle dan? Ik denk dat toch mede komt dankzij de milde uitstraling van de stad. Dus ze heeft echt iets verzoenends, iets verzachtends.
0: Ja.
1: En dus is het refrein eigenlijk een bede dat we dat altijd mogen ervaren.
0: Dat lijkt me prachtig om dat vast te houden. We gaan een andere muziek van u laten horen tot slot. Een deeltje uit Catharsis. Mm. Kunt u daar nog iets over zeggen?
1: Oh ja. Oh ja, dat is een mooie ook. Ja. als ik dat zelf mag zeggen.
0: Ja, dat mag u zeggen.
1: Catharsis heb ik geschreven als monnik en gaat over de 12 trappen van nederigheid. Ja, dat is een tekst die de monniken heel dierbaar is. En die gaat over allerlei manieren waarop we nederig kunnen zijn. En een van die trappen daarin is het verlangen kan ik wel zeggen om alles wat ons op het hart ligt uit te spreken. Mm-hmm. Dus de biecht als het ware. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Dus om dat uit te spreken voor een ander, om op die manier tot verzoening en waar mogelijk zelfs verbinding te komen.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ik wens u een prachtige dag van de componist daar in Zwolle, Chris Olbrand.
1: Ja, en jullie nog een fijne dag.
0: Dank u wel.

Jean-Michel Daillé was de pianist in dit Confess uit Catharsis van de Zwolse stadscomponist Chris Ulbrand. Mooi was dat. Wij hebben nog de CD van de week, de NPO Klassiek album van de week, waar we wat van wilden draaien. Dus een album van de Gesualdo Six onder leiding van Owen Park. Met volksmuziek, Poulenc staat erop. Maar ook bijvoorbeeld dit Silver Swan van Orlando Gibbons.

0: Twee zwanen achter elkaar. Dat was de Silver Swan van Orlando Gibbons door de Gesualdo Six onder leiding van Owen Park. Te vinden dus op dat album van de week. Meer informatie daarover op de site van NPO Klassiek. En dit was Le Cygne de Zwaan uit Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns met Jean-Pierre Carras en Alexandre Tarot. Geen zwanen, maar eendjes die zwemmen in de Reflecting Pool. Dat is een vijver, een rechthoekige vijver bij het Washington Monument in Washington. Daar zijn momenteel veel beelden van in de media te vinden, want hij is helemaal groen uitgeslagen nadat er was een verflaag aangebracht op de bodem van de vijver. Om hem voortaan, om dat een soort blauwe laag op verzoek van de president. Daar is iets misgegaan en nu zijn de algen tot ontwikkeling gekomen. Een citaat uit een stukje uit de Volkskrant wat erover gaat. Eén omgeven door groen water. Groen water met fel zonlicht erin. Zodat het nog giftiger wordt. Werklui die tevergeefs proberen het groene water met een soort algenbezem naar één kant te duwen. En tenslotte ook de pogingen om de algen te verdrijven door flessen waterstofperoxide vanaf de kant in het water te gieten. Dit veranderde de vijver tijdelijk in wat door veel commentatoren meteen als een nieuw schilderij van de schilder Mark Rothko werd uitgeroepen. Een rechthoekig vlak met blauwe randen en een hallucinerend stuk groen in het midden. En het hielp geen bal. Ach, wat een narigheid. Is het al? Ja, het is 8:30. Ik kan meteen wel doorgaan met het nieuwsoverzicht. Noodweer heeft afgelopen nacht tot overlast geleid. Vooral in het midden van het land. Op tal van plekken sloeg de bliksem in woningen en ontstond er soms brand. Bomen kwamen op verschillende plekken op het spoor terecht. En daarom rijden er nu nauwelijks of helemaal geen treinen tussen Geldermalsen en Den Bosch, tussen Hogeveen en Bijlen en tussen Zuidbroek en Veendam. In Drenthe raakte een bestuurder zwaar gewond toen een boom op zijn auto viel. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen door Israëlische aanvallen. Er zouden onder meer huizen onder vuur zijn genomen. De aanvallen zijn opmerkelijk, want gisteren maakten Israël en Hezbollah in Libanon nog bekend dat ze hadden ingestemd met een nieuw staakt het vuren. Voor de tweede nacht op rij was er vannacht voldoende plek in Ter Apel. Dat is ook al nieuws, ja. Ruim een maand lang moesten elke nacht weer asielzoekers in allerijl worden overgebracht naar een noodopvang elders, omdat het te druk was in het aanmeldcentrum. Maar afgelopen nacht bleef de noodopvang leeg, net als gisternacht. Het Rode Kruis heeft geen directe verklaring voor de afname van het aantal mensen dat zich meldt. Het aantal woninginbraken is de afgelopen maanden flink gestegen. In de maand maart lag het aantal woninginbraken en pogingen daartoe 20% hoger dan in de maand maart vorig jaar. Volgens de Telegraaf heeft dat te maken met de hoge goudprijs. Werd vroeger vooral elektronica gestolen. Nu zijn dat gouden kettingen en sieraden. Dan nog het weer. Het is zonnig. Bij een westelijke wind wordt het in een brede kuststrook 20 tot 25 graden. In het binnenland 30 graden. Morgenochtend een bui, daarna opnieuw zonnig. En in het binnenland warm. De wind waait morgen uit het noordoosten.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

De passe-pied uit de suite bergamasque van Claude Debussy, door de collectief Neuf hier. Ja, dan ga ik een stukje voorlezen uit het boek van de week, maar dat is een graphic novel. Dus een veel tekeningen, waardoor het wat lastig is als ik alleen maar de tekst... Ik moet eigenlijk het beeld beschrijven en de tekst doen. Weet je wat, ik doe eerst de tekst. Dat is wat ik zoek. Dat is wat mij fascineert. Verhalen die het alledaagse overstijgen. Mensenlevens die mij het vertellen waard lijken. Verhalen die over ons gaan, over ons tijdperk. Onze manier van leven, over wat ons maakt en wat ons breekt. En van zulke verhalen voorziet Françoise me al jarenlang, dankzij haar werk, te midden van personen die lijden aan Alzheimer of verwante ziektes. Dat zegt die Françoise dan. Want we zien hen in een landschap met een mooie vijver. Ze zijn aan het strand, kennelijk een soort klein strandje. En ze zitten onder een parasol en zijn met elkaar in gesprek. Meer beelden kunnen wij misschien laten beschrijven straks door Ad Quist, die dit boek heeft aanbevolen als ons boek van de week. Dat doen we na deze muziek. Nog een Nederlandse componist. Ja, Karel en ik hebben binnenkort functioneringsgesprekken, dus deze mocht niet ontbreken. De echtgenoot van onze eindredacteur. Muziek van Willem Wander van Nieuwkerk.

0: Scherzo uit de sonate voor viool en piano Deep River van Willem van der van Nieuwkerk, gespeeld door zijn zoon Juri van Nieuwkerk en Rosanne Philippens op de viool. Het is 9:10, het is tijd voor ons boek van de week. Ad Quist van boekhandel Quist in Bergen op Zoom. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen Hans.
0: Je wil het graag hebben over Waar je ook gaat van Etienne Davodeau. Een reis door het land van het haperende geheugen. Een tijdje geleden lovend beschreven door Steven Nieuwhuis in NRC met 4 ballen. Waar gaat dit boek over?
1: Dit is een verhaal over dementie, over hoe we daarmee omgaan. En het idee voor dit boek is gekomen van de auteur, Davodeau. Mm-hmm. Die zijn vrouw die werkt met dementerende mensen, die Françoise dus. En hij kwam met het idee van ik wil graag een boek schrijven over jouw werk, wat jij doet met die mensen.
0: Ja.
1: En zij is daar aanvankelijk heel terughoudend in van het heeft te doen met privacy en wat ze vandaag toezeggen, dat weten ze morgen niet meer. Mm-hmm. Dat gaan we dus niet doen. En dan uiteindelijk spreken ze af dat hij gaat aan de hand van de verhalen die zij vertelt, de vragen die hij stelt, gaat hij een boek maken, tekst en beeld. En dat is dit boek dus geworden. Die Françoise dus, die begeleidt die mensen in het dagelijks leven. Maar ze heeft natuurlijk ook contact met die naasten. En dat is een heel mooi boek geworden. Ja. Want je krijgt dan die verhalen dus van meerdere mensen. Mensen, mannen, vrouwen, opstandig zijn ze, verward. En zij doet daar allerlei dingen mee. Ze gaat ermee wandelen, ze doet er boodschappen mee. En dat wordt op een hele invoelbare manier getekend en beschreven.
0: Ja, het is vooral in het begin is het heel erg de zoektocht naar van wat zij niet wil en wat hij wel wil.
1: Ja,
0: klopt. Het gaat af en toe wel, niet hard tegen hard, maar wel duidelijk dat zij grenzen wil aangeven van wat zij wil. Dat is heel mooi om dat ook onderwerp te maken van zijn werk, met veel gewassen inkt en ook lichte lijnen die zijn werk kenmerken. Ja. Het is prachtig, zwart-wit dus uitgevoerd. Welk gevoel roept dit boek bij jou op als je het leest?
1: Nou, het leuke met zo'n graphic novel is natuurlijk, het is een andere ervaring. Ja. Ik bedoel, als je enkel tekst hebt, dan maak je de beelden zelf. En hier worden de beelden als het ware ingevuld. En is de tekst en beeld, dat maakt het dan weer een totaal andere ervaring. En dat vind ik wel heel, vind ik wel bijzonder. Ik doe het niet heel vaak, maar af en toe, die keer dat ik het doe, dan geniet ik er heel erg van. En bij haar, bij die Françoise, staat natuurlijk heel erg ook voorop, en dat vind ik er ook heel goed uitkomen, dat de menselijkheid van mensen met dementie, dat die dus intact blijft.
0: Ja.
1: En ook over hoe we over ze praten. En ik denk dat dat tussen die twee en die discussies die die voeren, dat dat ook heel erg goed tot uitdrukking komt in het boek.
0: Ja, waar je ook gaat, reis door het land van het haperende geheugen. Wie zou jij dit boek aanraden?
1: Ik heb dat nog even na zitten zoeken. Maar bijna iedereen heeft wel te maken in zijn of haar omgeving met dementie. Ik bedoel, 1 op de 5 mensen krijgt dementie. En nu zijn er 320.000 mensen in Nederland die daar aan lijden. En in 2050 zijn dat er meer dan 600.000.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ja, ik bedoel, het is voor iedereen in feite. Dit is gewoon geeft een heel goed beeld van wat daar speelt.
0: Ja, precies.
1: En hoe we daarmee omgaan.
0: Zo is het. Ook in de toekomst kun je ermee te maken hebben. En dat weet je misschien nog niet. Dus ons boek van de week. Waar je ook gaat, van Etienne Davodeau en zijn vrouw. Eigenlijk hebben ze het samengemaakt. Concerto gaf het uit. Ik heb 1 boek liggen om weg te geven. Stuur een berichtje als je interesse hebt. Dat kan via de gratis NPO Luister app. Of de mail. Dat mag ook. deochtend@kro-ncrv.nl. Waarom je dit boek graag zou willen ontvangen. En daar hebben we 1 minuut of 8 voor gereserveerd. Om je daarvoor de gelegenheid te geven. Dankjewel, Ad.
1: Graag gedaan.

0: zou jij dit, of wie zou jij dit boek aanraden?
1: Nou, ik heb dat nog even na zitten zoeken. Maar bijna iedereen heeft wel te maken in zijn of haar omgeving met dementie. Ik bedoel, 1 op de 5 mensen krijgt dementie. En nu zijn er 320.000 mensen in Nederland die daar aan lijden. En in 2050 zijn dat er meer dan 600.000.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ja, ik bedoel, het is voor iedereen in feite. Mm. Dit is gewoon geeft een heel goed beeld van wat daar speelt.
0: Ja, precies.
1: En hoe we daarmee omgaan.
0: Zo is het. Ook in de toekomst kun je ermee te maken hebben. En dat weet je misschien nog niet. Dus, ons boek van de week. Waar je ook gaat, van Etienne Davodeau en zijn vrouw. Eigenlijk hebben ze het samengemaakt. Concerto gaf het uit. Ik heb 1 boek liggen om weg te geven. Stuur een berichtje als je interesse hebt. Dat kan via de gratis NPO Luister app. Of de mail. Dat mag ook, de ochtend@kro-ncrv.nl. Waarom je dit boek graag zou willen ontvangen. En daar hebben we 1 minuut of 8 voor gereserveerd om je daarvoor de gelegenheid te geven. Dankjewel, Ad.
1: Graag gedaan.

0: Lothlórien uit de Lord of the Rings symfonie van Johan de Meij. Dat is een componist die ook nog veel genoemd werd als voorbeeld van een Nederlandse componist. Joris bijvoorbeeld, Joris Schoelman zegt, de componist die eigenlijk niet mag ontbreken in het rijtje vanochtend is Johan de Meij. Nou, dat hebben we bij deze dan geregeld. Er is veel gereageerd op het boek Waar je ook gaat van Etienne Davoudot, ons boek van de week. Wij hebben een gelukkige uitgekozen die het boek binnenkort mag ontvangen. Dat is Gabi, die schrijft: goedemorgen. Wat een bijzonder moment. Terwijl ik ontbijt aan het maken ben, denk ik aan een gesprek eerder deze week met mijn goede vriend Paul over zijn vader die recent opgenomen is met dementie in een verpleeghuis. Hij vertelt mij dat er veel misinterpretatie is in het gedrag van zijn vader. Mijn vriend begrijpt dus al heel goed wat er in dit boek beschreven staat. Ik zou hem dit boek graag geven als steun dat hij op de goede weg is. Mooi. Wij sturen het boek, dat is uitgegeven door Concerto Books, naar je op. Gaan we een beetje richting het einde van de uitzending. Kunnen we nog net even melden dat zo dadelijk Gea Wolf verder gaat met Musica Religiosa. En dat vanmiddag er dus in podium op zaterdag ook aandacht is voor de dag van de componist met een aantal gasten. En de laatste muziek is ook van een Nederlandse componist.
1: Ja? Zeker?
0: Ja.
1: Rogier van Otterloo.
0: Zo is het. Muziek uit Turks Fruit. Ik wens jullie een fijne zaterdag. Graag tot een volgende gelegenheid. Mooi weekend. MUZIEK

0: Muziek uit Turks Fruit van Rogier van Otterloo. Nog even de site van Dag van de Componist. dagvandecomponist.nl
1: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, Voices van Hans-Werner Henze. Het 40 jaar oude meesterwerk krijgt een eigentijdse lading met gloednieuwe protestsongs van geëngageerde componisten. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister vanmiddag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee, live op NPO Klassiek.
2: Ster. Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd. Live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
3: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Woensdag 24 juni. Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.
3: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Musis Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël zei ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het land Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zouden houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorde is een vrouw van 25 uit Joure overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. En blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Ul. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het festival is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal komt vandaag geregeld de zon tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Human neemt je mee naar de strijd van een moeder die uitzichtloos lijkt. 10 jaar geleden werd de dochter van Nadia Rashid ontvoerd door haar ex naar India. Zij heeft het recht aan haar kant, maar hij weigert het meisje terug te brengen. Kijk vanavond naar Overleven, over hoe een droomleven veranderde in een nachtmerrie. Human, radicaal menselijk.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
0: NPO Klassiek. EO. Musica religiosa. Met Gerja Wolf.

0: Een heerlijk rustgevend stukje muziek uit de lyrische stukken van Edvard Grieg. Een hele succesvolle reeks pianostukken uit de 19e eeuw. En de leuk detail, de uitgeverij die hing de vlag uit elke keer als Grieg langskwam, als er weer een setje lyrische stukken klaar waren. Leuk om te weten. Fijn dat je luistert naar Musica Religiosa op deze nu al warme zaterdagochtend. En ik ben hier niet alleen, ik ben hier samen met Frank. Fijn dat jij er ook bij bent, Frank.
1: Heerlijk.
0: Ja, en dat je even je licht laat schijnen op sommige van de muziekstukken die vanochtend langskomen.
1: Ja. Weet je? Alleen al de airconditioning hier.
0: Heerlijk, hè?
1: Bij het besluit, dan met zulke muziek erbij.
0: Nou, fijn. We maken er een mooi uur van het komende uur.
1: Zeker.
0: Psalm 69, dat is de psalm die morgen in veel kerken gelezen wordt. De psalm is geschreven vanuit een diep gevoel van verdriet, van eenzaamheid en onrecht. David voelt zich overspoeld door moeilijkheden. Een lied dat begint in de diepte, maar waarin de hoop nooit helemaal verloren gaat.

Maar waar ik nog kon ademen, was ook u. Uw naam, die warmde mij de lippen boven alle stromen, buiten de kreten om.

0: Het tweede deel uit de sonatine voor viool en piano van Franz Schubert. Tedere muziek. En de muziek die werd gespeeld door Julia Fischer op de viool en Martin Helmchen achter de vleugel. En Frank, ik noemde jou net al even en we krijgen een appje binnen van Alexander die zegt Frank wie?
1: Frank wie? wie is niet mijn achternaam? Het is Frank de Munnik. En ik ben muzieksamensteller voor dit programma.
0: Ja.
1: Voor een aantal andere dingen bij NPO Klassiek, maar
0: voor
1: onder
0: dit,
1: andere
0: en,
1: dit.
0: En ook morgenochtend, tussen hemel en aarde.
1: Morgenochtend ook tussen hemel en aarde.
0: Ja. Dus, ja. Ja, en daar zijn wij heel blij mee. Want,
1: dat is mooi om te horen, Gerja.
0: Ja.
1: Ik ben er zelf ook blij mee.
0: Ja, nee.
1: Ik had net nog bij die Schubert. Ik hoorde vanochtend het gesprek met die alleraardigste stadscomponist uit Zwolle.
0: Ja.
1: En die noemde het componeren, het muziek maken, een gevecht. Omdat hij eigenlijk liever stilte wil. En toen, ik zat in de auto, ik denk, maar straks krijgt die sonatine van Schubert. Dat vind ik een hele tedere stilte. De stilte bestaat bij de gratie van geluid en muziek. En op het moment dat zo'n Schubert ophoudt, dan zingt het nog een hele tijd na in mijn hoofd. En dan voel ik iets van, ja, een tedere stilte, denk ik.
0: Mooi.
1: Is helemaal geen gevecht.
0: Nee.
1: Ja.
0: Voor jou niet in elk geval.
1: Voor mij niet.
0: Nee. Mooi, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: We gaan naar de Spaanse componist Ramón Jaumet. De grote en grootse cyclus Lumen, en dat is licht. De titel Camina Endis betekent letterlijk loop naar binnen of ga naar je innerlijk. Een soort van muzikale pelgrimstocht naar binnen.

0: prachtige muziek. Een mooie pelgrimstocht naar binnen. Frank, zeg ik iets geks als ik in de verte toch ook iets van Morten Lauritsen of Arvo Pärt hoor?
1: Nee,
0: dat
1: is helemaal niet gek. Okay. Ik hoor het zelf ook.
0: Ja. Die gelaagdheid.
1: Ja, en ik hoor ook dat het hele begeesterde muziek is.
0: Ja.
1: Dat is echt
0: En boventoon,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Oh, geweldig.
1: Ja, dat is een aparte techniek. En dan krijg je dus, je zingt de ene toon en je hoort daarnaast ook nog een soort hoge, mysterieuze fluittoon. Knap gedaan. Maar ook gewoon echt heel erg mooi.
0: Heel mooi gezongen.
1: Als ik jou maar
0: onderbreken.
1: Ja, ik ga je onderbreken, Gerja. Want er wordt wel eens gezegd, zaterdagochtend, dan willen de luisteraars kwikke muziek. Dan zijn ze bezig. Bij deze muziek ben ik helemaal niet bezig. Dit is inderdaad een eerlijke pelgrimstocht. Ik doe eigenlijk een oproep aan de luisteraar. Wat vind je daar dan van op de zaterdagochtend?
0: Ja.
1: Deze muziek van zo'n humet. En van die pelgrim, van die verstilde pelgrimsmuziek. Dus reageer vooral.
0: Doe, en heb je dus liever muziek die je op gang brengt? Of heb je liever muziek die je misschien een beetje verstilt?
1: Ja.
0: Kijk maar eens even wat het is. Dan gaan wij door met Debussy. Ook mooie muziek over licht. Licht dat dwarrelt door deze muziek heen van Claude Debussy.

0: pianist Stephen Osborne met een étude retrouvée van Claude Debussy. En ja, er wordt gereageerd op de NPO Luister-app van NPO Klassiek. Heerlijk, zegt Marijke, die verstilling. Ik kijk elke week uit naar het programma, juist omdat het anders is. En Carina zegt, persoonlijk hou ik van vocale composities. Het vorige stuk, dan bedoelt ze inderdaad van Ramon Huet, dat vond ze prachtig. En even kijken, wat zeggen we nog meer? Neeltje, een beter begin van het weekend is er niet. Verstilling om te verstillen na alle drukte van de afgelopen week. Nou Frank, je ziet waar mensen van houden, dus goed gekozen. We gaan naar Bach. En daar ben ik ook blij dat jij er bent. Ja. Je hebt natuurlijk je podcast Bach voor elke dag een Bach gehad.
1: Een Bach van de dag.
0: Ja, en kun jij je Bach-licht laten schijnen over deze cantate 21?
1: Ja, nou, dit was een van de eerste cantates waar ik mijn kennis maakte. En ik vind het nog steeds, hoort in de top 3 thuis. Het gekke is dat ik soms een beetje moeite heb met die teksten in die cantates. Dat zijn zo ouderwets en van vroeger. Maar in de muziek heb ik dan het idee, voel ik precies wat hij bedoelt. En in deze cantate is, neemt mij zo mee in het verhaal van, ik heb zorgen, ik ben aan het piekeren. Bach, die herhaalt dat ook voortdurend. Ja. Hè? Ik had er veel bekommernis. Zelden als je aan het piekeren bent, dat gaat maar door. En halverwege die cantate komt er zo'n omslagpunt. En dan ga je helemaal richting oplossing, verlossing, rust. Hè? Mijn hoofd is eindelijk eens een keer stil. Zo hoor ik deze kantaten. En de wijze waarop hij dat doet, vind ik echt adembenemend.

0: De tekst van dit koraal is Psalm 94, vers 19. Steeds als ik wanhopig was, troostte u mij en gaf u mij weer hoop. En op de momenten dat alle gedachten de psalmist dreigen te overspoelen, is het de aanwezigheid van God die troost, die zijn ziel troost en verkwikt en die hem weer hoop geeft. Echt dat moment waar jij het net over had, Frank. Het dreigt allemaal donker en duister te zijn en toch is daar dan op enig moment het gevoel van en toch, en toch.
1: En weet je wat ik ook zo mooi vond, Gerja?
0: Nou?
1: Jij was aan het dansen.
0: Ja, ja, dat laatste stuk.
1: En je zei erbij van, dit zingt zo lekker.
0: Ja, ja. Dat doet het.
1: Je voelt het gewoon, ja. Hè? Gewoon ook lichamelijk van deze muziek. Heerlijk. Ja. Ik had zelf nog van, Bach heeft meestal zo'n slotakkoord. En je weet dat hij komt. Dat er dan, marge, dat het dan open gaat, het licht. Je weet dat hij eraan komt. En als hij komt, denk ik, toch weer onverwacht.
0: Heerlijk.
1: Doet hij dat.
0: Zometeen meer uit deze Bach-kantaten.
2: Musica Religiosa met Gerja Wolf op NPO Klassiek.

eerste deel uit het strijkkwartet van Maurice Ravel. Ja, vergeleken met componisten als Bach of Mozart schreef Maurice Ravel maar weinig muziek. Hij stond bekend als een perfectionist. En hij werkte liever wat langer aan een paar stukken dan dat hij heel veel muziek achter elkaar doorschreef. En zo is er maar één strijkkwartet van zijn hand, deze. Maar die is dan ook volledig raak. Terug naar Bach. Ik laat je nog twee delen horen uit Kantate 21. Twee delen waarin de ziel troost en kracht ontmoet.

0: Cantate 21 van Johann Sebastian Bach door het Rietje Kaarconsort, Collegium Vocale Gent en solisten. En allemaal onder leiding van Philippe Pialo. En we zijn ermee aan het einde gekomen van deze Musica Religiosa.
1: Ja.
0: Dankjewel Frank.
1: Heel graag gedaan.
0: Voor het licht wat je hebt laten schijnen. Ik hoorde hier trouwens wel ook het omslagpunt in de muziek.
1: Ja.
0: Van diepe wanhoop naar...
1: Ja, van het gepieken naar...
0: Troost voor de ziel.
1: Innerlijke rust.
0: Ja, zeker. Mooi. Zometeen na het nieuws van 10 uur gaat een Goedemorgen Met verder. En dat is vanochtend met mezzosopraan Nina van Essen. Ja, wij wensen jou nog een heel fijn weekend. En hou je hoofd koel. Tot volgende week.
2: NPO Klassiek. Panorama Zondag. Met Hans Smit.
3: Ga mee op reis met een bekende gast.
4: Het is zo betoverend.
3: 4 kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
5: Ja, ik krijg tranen in mijn ogen als ik dat weer voor me zie.
3: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
6: Oh, daar kan ik nu nog van vol schieten. Dat vond ik zoiets. Echt, dan komt het uit je teen.
3: Deze week is mijn gast oud-concertmeester en presentator van Discotabo, Cécile Huynen.
2: Panorama Zondag. Morgenavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Ster. En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
12: Mart, wat ga je doen?
13: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag... Leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
14: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich volgens hen niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van de comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon en wat stapelwolken bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Ik ben Letizia Gerards en met Maestro Jewett the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

0: Een goedemorgen met
1: Nina van Essen. Overtuigend, onderscheidend, de beste van de avond. Een greep uit de internationale pers over mezzosopraan Nina van Essen en haar debuut in de Scala van Milaan vorig jaar. Nina van Essen wordt in 1994 geboren en zingt als kind al meer dan dat ze praat. Ze gaat op harples, maar als ze voor het eerst naar de Stopera in Amsterdam gaat, wordt ze verliefd op de opera en besluit ze zich volledig te focussen op klassieke zang. Na de middelbare school gaat ze naar het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en studeert daar af met de hoogste onderscheiding. Ze vervolgt haar studie aan de Dutch National Opera Academy. En in het slotjaar daarvan wint ze bij het internationaal vocalistenconcours in Den Bosch maar liefst 4 prijzen. En zo krijgt haar carrière een vliegende start. Van 2019 tot 2024 is Van Essen lid van het ensemble van de Staatsoper in Hannover, waar ze grote rollen speelt in opera's als Il Barbiere di Siviglia en Hänsel und Gretel. In 2024 volgen rollen bij onder andere de Nationale Opera en de Danish Opera House. Eind 2025 maakt ze haar debuut als Dorabella in Così fan tutte in Teatro alla Scala in Milaan, waarmee Van Essen internationaal furore maakt. Komend seizoen is ze te zien in Hänsel und Gretel bij de Komische Oper van Berlijn en in Cherrytown bij de Nationale Opera. Vanochtend presenteert ze haar favoriete klassieke muziek in een Goedemorgen met Nina van Essen.

Hallo allemaal, welkom. Wat leuk dat jullie met mij op mijn muzikale reis zijn gestapt. U hoorde zojuist No Other Love, gezongen door Joe Stafford. Een klassiek getrainde stem die later de filmcultuur is ingegaan. Haar carrière speelde zich af in een fascinerend muzikaal tijdperk in Hollywood. Net na de grootheden zoals Grace Kelly, Frank Sinatra, Bing Crosby, die mij eindeloos inspireerden in films zoals High Society. Dit lied is voor mij fascinerend, omdat het een melodie is uit Chopin's Etude nummer 3, Opus 10 voor de echte liefhebber. En daarmee komen mijn liefde voor de klassieke muziek en de klassieke film bij elkaar. Ik neem jullie vandaag graag mee op een reis door mijn grootste inspiraties, maar ook speciale persoonlijke muzikale herinneringen. Daar heb ik er natuurlijk heel veel van, dus het was best wel lastig om er een paar uit te lichten. Maar ik heb mijn best gedaan om vanaf mijn jeugd tot nu een gevarieerde lijst samen te stellen. Mijn muzikale reis begon als jong meisje achter de harp. Deels door mijn Ierse opa, maar voornamelijk door het imposante klassieke uiterlijk en de dromerige klank. Ik heb al mijn basis gelegd op de harp. En ik heb daar tot vandaag de dag altijd nog voordelen van. Heel veel componisten hebben zich gewaagd aan de prachtige tekst van Paul Verlaine, Clair de Lune. Maar omdat we later nog heel veel vocale muziek gaan horen, wil ik nu graag een versie op de harp met jullie delen. Jullie gaan horen van Claude Debussy, Clair de Lune, uitgevoerd door Nederlandse grootheid Lavinia Meijer op de harp.

Dat was dus Claire de Lune van Claude Debussy, gespeeld door Lavinia Meijer. Nou, ik kan daar de hele dag naar luisteren. En nu we toch in de Franse sferen zijn, ga ik graag door op die lijn. Je zult in mijn grootste inspiraties van deze Goeiemorgen met mij wel merken dat volksmuziek naast de klassieke muziek een heel groot onderdeel is van wat mij raakt en beweegt. Een van mijn eerste liefdes voor het verhalen vertellen op muziek was voor mij Charles Aznavour. Ik luisterde toen nog op mijn iPod eindeloos naar Edith Piaf, Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Barbara. En ik heb ook het geluk gehad om Charles Aznavour's laatste tour in de Arena van Amsterdam te mogen bijwonen. Dat was een fantastisch verjaardagscadeau van mijn ouders. Dus hierbij een minder bekend, maar prachtig lied gezongen door Charles Aznavour. Viens pleurer au creux de mon épaule.

Dat was Charles Aznavour met Viens pleurer au creux de mon épaule. Als we het hebben over Frankrijk, voel ik me geroepen om een ode te brengen aan bariton Meinhard Kraak. Meinhard is helaas in 2022 overleden, maar heeft ongelooflijk veel bijdrage geleverd aan vele zangers hun carrières, waaronder die van mij. Hij was ongelooflijk trots op zijn studenten en ook heel selectief met het uitnodigen van zangers naar zijn huis in Frankrijk, waar jonge zangers een zomermasterclass van hem konden volgen. Meinhard was een enorme francofiel en heeft mijn grote liefde voor de Franse poëzie en de muziek verder gestimuleerd. We zaten soms uren in zijn tuin Franse gedichten voor te dragen, om simpelweg te leren hoe je zonder de muziek de kracht van de woorden kunt overbrengen. Hij had een vrij directe lijn met Francis Poulenc, omdat hij als jonge zanger zelf met Pierre Bernac studeerde in Parijs, voor wie Poulenc heel veel liederen heeft geschreven. Hij blijft voor mij altijd dicht aan mijn hart. Gelukkig heeft hij een vrij uitgebreide discografie achtergelaten, waaronder uiteraard een cd met liederen van Poulenc, waar wij er nu een van gaan luisteren. Namelijk het lied C, op een tekst van Louis Aragon, gezongen door Meinhard Kraak, begeleid op de piano door Erna de Bruin.

Dat was Meinert Kraak met Erna de Bruin met het lied C van Francis Poulenc. Het volgende fragment is een aria van Gluck, oorspronkelijk uit de opera Paride ed Elena, maar ik ken het uit het fameuze Aria Antica boek. Dit boek is voor jonge zangers een soort bijbel om je basis mee te leggen. Deze korte, kleine aria's zijn ogenschijnlijk makkelijk, maar niet te onderschatten in hun complexiteit. Ze hebben alle componenten van grote opera-aria's in het kort. Meinert Kraak, die we zo net gehoord hebben met Poulenc, liet mij deze aria eindeloos herhalen toen ik net begon op het conservatorium. Hij zei, je kunt nooit groter repertoire zingen tot je deze aria perfect kunt fraseren. En begin niet te vroeg aan repertoire wat je later op de bühne zult zingen, omdat spiergeheugen heel sterk is. Dingen afleren is moeilijker dan aanleren. Dat was toen de tijd een ongelooflijk belangrijke les. Dus we gaan horen O del mio dolce ardor, hier gezongen door de geweldige Teresa Berganza, begeleid door het Royal Opera House Covent Garden Orchestra, onder leiding van Alexander Gibson.

0: Ja, kippenvel. Dat was mezzosopraan Teresa Berganza onder leiding van Alexander Gibson en het Royal Opera House Covent Garden Orchestra.
1: Dit is een goedemorgen met mezzosopraan Nina van Essen.
0: Om in de Gluck-sfeer te blijven, maken we een sprong door mijn tijdslijn naar 2 jaar geleden. Toen ik de rol van Orfeo vertolkte als afscheids van staatsoper Hannover in Duitsland. Daar heb ik 5 jaar in het ensemble gewerkt en dit was mijn laatste productie als ensemblelid. Iedereen kent het verhaal van Orfeo uit Euridice. Een pijnlijk liefdesverhaal vol van hoop, verlies, verdriet en verlangen. Onze productie was een samenwerking met het balletgezelschap, waardoor ik mijn huidige vriend, een balletdanser uit het ensemble, heb ontmoet. Het waren super speciale maanden waar ik zoveel geleerd heb, ook met name van de dansers. Ik kijk ongelooflijk warm en liefdevol terug naar die tijd in Hannover, maar daarover ga ik later meer vertellen. Nu eerst de overture van Orfeo ad Euridice van Willibald Gluck, uitgevoerd door het Freiburger Barokorkester onder leiding van René Jacobs.

Dat was de ouverture van Orfeo Adoridice van Willibald Gluck, uitgevoerd door het Freiburger Barokorkester onder leiding van René Jacobs. Ja, de lijst van fantastische docenten waar ik mee samen heb gewerkt is lang. En ik kan ze hier helaas niet allemaal eren. En ja, ze hebben ook niet allemaal zo'n grote hoeveelheid aan opnames uitgebracht als mijn docente Françoise Paulet. Zij heeft zowel als operazangeres als liedzangeres een hele grote discografie opgebouwd. Ik heb een jaar met haar mogen samenwerken in mijn Erasmus-uitwisseling naar Lyon aan het CNSMD. Ik was 20 toen ik daar begon en totaal groen. En ik ging weg met een heleboel nieuwe inzichten en een bak nieuwe inspiratie. Zij zong dit lied voor mij op haar laatste lesdag voordat ze met pensioen ging. Ik zal haar iconische lessen en dit lied nooit meer vergeten. Françoise Paulet met Savitsche Ode van Johannes Brahms, onder begeleiding van Roger Vignol op de piano.

Dat waren sopraan Françoise Paulet en pianist Roger Vignol met de Die Tsavische Ode van Johannes Brahms. Ja, we hadden het zojuist al even over mijn ensembletijd in Hannover. En als ik aan die tijd terugdenk, is het volgende stuk muziek het stuk waar ik het meest warme en vrolijke herinneringen aan heb. Vlak voor de pauze en net na het beroemde avondzegen brengt het zandmannetje Hänsel en Gretel in slaap. En dan mogen wij, uitgeput van de eerste helft, al liggend op de grond genieten van dit stuk muziek. In totaal heb ik inmiddels meer dan 40 Hänsel en Gretel voorstellingen mogen zingen. Meestal samen met, als Gretel, collega en vriendin Nikki Treurniet. En nu, na 2 jaar geen Hänsel, mag ik de komende kerst gelukkig opnieuw in de Komische Oper in Berlijn Hänsel zingen. Daar kijk ik natuurlijk nu al ongelooflijk veel naar uit. U gaat horen de droompantomiem uit de opera Hänsel und Gretel van Engelbert Humperdinck, gespeeld door het Bavarian Radio Symphony Orchestra onder leiding van Donald Ronicles.

Dat was de droompantomime uit de opera Hänsel und Gretel van Engelbert Humperdinck. Hier gespeeld door het Bavarian Radio Symphony Orchestra onder leiding van Donald Ronicles. Ja, als we het dan toch hebben over die tijd in Hannover, dan wil ik graag nog één moment belichten. Namelijk de rol van Romeo in I Capuleti e di Montecchi van Bellini. Dit was een van de grootste vocale uitdagingen tot nu toe. En het volgende fragment komt uit het eerste duet tussen Romeo en Giulietta. En het is een van mijn favoriete stukken uit de hele opera. En ja, het is nog altijd een hele mooie herinnering uit Hannover. Mijn Giulietta Meredith Wolgemuth en ik hebben ongelooflijk veel plezier en ook angst gehad voor deze roldebuus. Ik herinner me de vermoeidheid, elke avond stomen, thee drinken en absolute stemrust houden. De generale repetitie hebben we allebei gemarkeerd en dan op de première geknald. En natuurlijk met heel veel controle. Na Romeo en Orfeo voelde ik me vrij om de freelancewereld in te stappen en aan een nieuwe pad te beginnen. Komend seizoen mag ik mijn borst nat maken aan mijn eerste Adalgisa uit Norma, ook van Bellini. Hopelijk volgt daarna ook een tweede Romeo. Hier hoort u een gedeelte uit het duet Romeo en Giulietta, A Crudel d'Onor Ragioni, gezongen door een van mijn idolen, fantastische mezzo-sopraan Elina Garancia,

nieuwe pad te beginnen. Komend seizoen mag ik mijn borst nat maken aan mijn eerste Adalgisa uit Norma, ook van Bellini. Hopelijk volgt daarna ook een tweede Romeo. Hier hoort u een gedeelte uit het duet Romeo en Giulietta, A Crudel d'Onor Ragioni, gezongen door een van mijn idolen, fantastische mezzo-sopraan Elina Garancia en sopraan Anna Netrebko, begeleid door het Wiener Symphoniker onder leiding van Fabio Luisi.

Dat waren Elina Garancia en Anne Trepko, begeleid door het Wiener Symphoniker onder leiding van Fabio Luigi, met een duet uit Romeo e Giulietta, I Capuletti e di Montecchi. Twee zomers geleden had ik het genoegen om op festival Muziek et Vin op te treden en een Young Artist Beurs te mogen ontvangen. Dit is een wijn- en muziekfestival in Bonn, midden in het meest bekende wijngebied van Frankrijk, de Bourgogne. Wereldberoemde artiesten komen daar optreden en vervolgens worden dus meestal in wijn uitbetaald. En mocht je de wijnen willen bewaren, dan stijgen deze natuurlijk alleen maar in waarde. Daar zat ik tijdens het diner, wellicht na een aantal glazen wijn, naast Andras Schiff. Hij vertelde ons ronduit over zijn liefde voor Haydn en hoe iedereen hem ten onrechte als een mindere Mozart afschildert. En na het diner speelde hij uit zijn hoofd, zonder voorbereiding en in alle perfectie, een aantal van zijn favoriete Haydn-sonates voor dit kleine intieme groepje mensen. Dit diner en dit concert zal ik nooit vergeten. U hoort hier Andras Schiff met Haydn Pianosonata in E minor, het Adagio.

0: Dat was Andras Schiff met Haydn pianosonata in E minor.
1: Dit is een goedemorgen met mezzosopraan Nina van Essen. Alle muziek die ze vanochtend laat horen is terug te vinden op onze site nplklassiek.nl/een goedemorgen met.
0: Ja, de klassieke muziekwereld is een wereld van perfectie. En soms kan het daarom wel eens aanvoelen als een soort corset. Maar goed, uiteindelijk zijn de beste artiesten degene die het verhaal echt weten over te brengen en gewaagde muzikale keuzes maken. Ook als het niet altijd, zogezegd, het mooist is. En toch hebben vele klassieke muzikanten constant te maken met het gevoel dat ze zich technisch altijd moeten verbeteren. En omdat er altijd wel iemand beter heeft gespeeld in hetzelfde repertoire. En dat kan soms wel eens verlammend werken op je creativiteit, authenticiteit en zelfvertrouwen. Het is inmiddels wel duidelijk dat ik een redelijk melancholische ziel heb en graag naar diepe teksten en kwetsbare stemmen luister. En als ik even te strak in dat corset zit van de operawereld en misschien even vergeet waarom ik het ook weer doe, dan luister ik naar Mercedes Sosa. Haar perfecte imperfectie is altijd een voorbeeld voor mij geweest. En ze raakt me daarmee keer op keer en ik geloof ieder woord. Dit lied is een soort lijflied voor me geworden en kan ik eindeloos afspelen. Je gaat luisteren naar Gracias a la Vida van Mercedes Sosa onder begeleiding van Nicolás Brizuela op gitaar.

Dat was Gracias a la Vida, gezongen door Mercedes Sosa en begeleid op gitaar door Nicolas Brizuela. Op het festival waar we het zojuist over hadden, zong ik ook een concert samen met Gauthier Capuçon, die mij het advies gaf om altijd plezier te blijven houden, nooit bevestiging buiten mezelf te zoeken en mijn geluk niet uit te stellen tot ik een zogenaamd doel bereikt heb. Er is altijd een nieuw doel. Als je je geluk niet voorop zet, schiet je leven aan je voorbij, omdat we ook vaak weg zijn van onze dierbaren. De wereld zal altijd veel van je willen, maar blijf dicht bij jezelf en blijf alert op de essentie van jouw leven. Ik moet vaak aan zijn woorden terugdenken, als ik net tijdelijk afscheid heb genomen van een dierbare en op de luchthaven op adem zit te komen, met af en toe toch wel een traan in mijn ogen. Dan luister ik naar mijn favoriete celloconcerto. Hier uiteraard gespeeld door de fantastische Gauthier Capuçon. U gaat luisteren naar het adagio uit Edward Elgar's celloconcerto in E minor, met Gauthier Capuçon, het London Symphony Orchestra en Antonio Pappano.

Ja, dat was het adagio uit Elgar's Cello Concerto in E minor, gespeeld door Gauthier Capuçon, het London Symphony Orchestra onder leiding van Antonio Pappano. Toen ik gisteren met mijn huidige docent Niels Siemer aan een Rossini-aria werkte voor mijn aanstaande auditie op maandag, zei hij: vergeet niet dat deze muziek 50% emoties overbrengen en 50% circus is. En wie kunnen we anders hiervoor als voorbeeld nemen dan Cecilia Bartoli? Zij heeft met haar kleurenpalet, haar stage presence, haar techniek, vocale flexibiliteit en persoonlijkheid zo'n ongelooflijk niet te evenaren invloed gehad op de klassieke vocale muziek. Het repertoire wat ze zingt is precies mijn repertoire en is daarom ook altijd een van mijn eerste inspiratiebronnen. Non più mesta is een van de moeilijkste en daarom ook leukste, vrolijkste, meest beroemde Rossini-aria's. En er is nog nooit iemand zo dicht bij de essentie van Rossini gekomen als Cecilia Bartoli, in mijn mening. Toen ik Cecilia live in het Concertgebouw hoorde, wist ik het zeker. Ze is in dit repertoire ongeëvenaard. Rosina is een van mijn meest gezongen Rossini-rollen en ik wacht nog op de dag dat ik Cenerentola mag debuteren. Hier luistert u naar Non più mesta uit de opera La Cenerentola, oftewel Assenpoester, van Gioachino Rossini, gezongen door Cecilia Bartoli, begeleid door het Orchestra de Wiener Volksopera en gedirigeerd door Giuseppe Patané.

Dat was Non più mesta uit de opera La Cenerentola van Rossini, gezongen door Cecilia Bartoli en begeleid door het Orkest de Wiener Volksoper, gedirigeerd door Giuseppe Patané. De Roemeense pianist Radu Lupu gaf in 2016 een concert als hommage aan violist Philippe Hirschhorn, waar ik nog altijd aan terugdenk. Hij speelde onder andere deze vierhandige fantasia van Schubert samen met pianiste Elisabeth Leonskaya. Ik werd uitgenodigd als gast zonder dan ook maar ooit van Radu Lupu te hebben gehoord. Ik zat op de tweede rij in Tivoli-Vredenburg en werd totaal in zijn wereld gezogen als jonge beginnende zangeres. Daarna was ik instant fan en krijg ik nog altijd een brok in mijn keel van deze opname. U hoort Radu Lupu en Murray Pereira in deze vierhandige fantasia van Franz Schubert.

0: Dat was de vierhandige Fantasia van Franz Schubert, gespeeld door Radu Lupu en Murray Paraya.
1: Dit is een Goedemorgen met mezzosopraan Nina van Essen. Reageer op deze uitzending dan via de NPO Luister-app of met een mail naar goedemorgen@avrotros.nl.
0: Een groot onderdeel van mijn repertoire is Handel. Hij heeft nou eenmaal veel geschreven voor wat goed past bij mijn kleur en klank van mijn stem. De barok- en oratoriummuziek is heel populair in Nederland en ik ben daar dan ook mee begonnen. Het leuke aan barok is dat je super gevarieerd kan zijn en altijd je eigen versie van heel beroemde stukken kunt creëren door de ornamenten aan te passen.

Ook is er zo ongelooflijk veel barokmuziek geschreven dat je van je leven lang niet uitgezongen raakt. Mijn absolute favoriete barokaria, gezongen door een andere grote heldin die helaas te jong het leven heeft gelaten, is As With Rosy Steps uit de Handel's Theodora. Hier gezongen door Lorraine Hunt, begeleid door het Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Harry Pickett.

Dat was mezzosopraan Lorraine Hunt Lieberson met As With Rosy Steps uit Handel's Theodora, begeleid door Orchestra of the Age of Enlightenment, onder leiding van Harry Bickett. Het allermooiste aan mijn beroep is toch wel dat je soms in de coulissen staat te luisteren naar je collega's, zangers en orkestleden en met bewondering de magie van het moment mag beleven. De tijd staat stil, niemand zit op zijn telefoon. De avond voltrekt zich als een soort mis in de kerk, waar iedereen tegelijkertijd gezamenlijk voor dat moment aandacht heeft. Mijn laatste contract tot aan eind mei was Romeo en Juliet. Nog een keer Romeo en Juliet, maar dan ditmaal van Gounod, waar ik de rol van de page Stefano vertolkte. Het is een relatief kleine rol waar ik met heel veel plezier aan terugdenk, omdat ik ook eindelijk meer tijd had om uitgebreid backstage te luisteren en stil te staan bij alle mooie momenten van mijn toch al bloeiende carrière. We willen altijd meer, sneller, beter, maar soms vergeet ik te zien waar ik vandaan ben gekomen en hoe ver de weg is die ik al heb afgelegd. Aan het begin van de tweede acte van Romeo en Juliet is er muzikaal rustpunt om even stil te staan bij alles wat er aan heftigheid is gebeurd in de opera en wat er nog aan bombastische momenten gaan komen. En dat stuk muziek symboliseert altijd voor mij hetzelfde in mijn leven. Het reflectiemoment gaf me inzichten en diepe inspiratie, waardering en ontroering. U gaat luisteren naar het begin van de tweede acte uit Gounod's Romeo en Juliet door Orchestre National de Lille onder leiding van Jean-Marie Zettoni.

dat was het begin van de tweede acte uit Gounod's Roméo en Juliette door Orchestre National de Lille onder leiding van Jean-Marie Zettoni. Voor het nieuwjaarsconcert in Hannover in 2023 werd ik gevraagd om het beroemde Rozenkavalier-trio te vertolken. Of dan wel de rol van Octavian. Mijn hart was net in stukken gebroken en ik ging Hannover dat jaar verlaten. Dus het was een intens emotionele avond. En deze muziek draagt denk ik iedere mezzo in haar hart mee. Het kan bijna niet anders. Ik had mijn roldebuut voor Octavian het jaar daarna geweigerd om een Mozartrol in een groter huis aan te kunnen nemen. En ik zei tegen de casting director: mijn Octavian-debuut komt vast op het allerbeste moment, maar het is niet nu. Inmiddels begint de Octavian-droom alweer een beetje te prikkelen en hoop ik toch stiekem dat ik de komende jaren de kans krijg om deze iconische rol te mogen vertolken. Octavian is een enorme rol, een groot orkest met allerlei vocale en theatrale uitdagingen. Alles wat je maar kunt bedenken. Accenten, verkleedpartijen, intieme scènes, lange legato-lijnen, maar ook heel veel hele diepe poëtische teksten. Frederica von Stade is voor mij de aller favoriet als Octavian. En ook een iconisch voorbeeld voor mij. Ik heb het laatste gedeelte van het trio gekozen tussen Sophie en Octavian, omdat ik dat het allermooist en het kwetsbaarst vind. Hier dus uit het Rozenkavalier trio het laatste gedeelte, gezongen door Kathleen Battle en Frederica von Stade, onder leiding van het Berliner Philharmoniker en gedirigeerd door Claudio Abbado.

Dat was het laatste gedeelte uit het iconische Rozenkavalier trio, gezongen door Kathleen Battle en Frederica von Stade, met het Berliner Philharmoniker, gedirigeerd door Claudio Abbado. Ja, nu volgt mijn laatste gekozen stuk. En ik wil de luisteraars dan ook bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat jullie er net zo van genoten hebben als ik. En ja, ik hoop jullie in de concertzalen en de operahuizen terug te zien. Ja, ik vond het leuk om nu dat we zoveel performers van vroegere generaties hebben aangestipt, ook iemand van het huidige operaklimaat te benoemen. Een jonge, slimme, sterke vrouw met een fantastische stem, half Deens, half Frans. Ze was mijn Fiordiligi in Teatro alla Scala afgelopen november en ik heb ongelooflijk veel van haar geleerd. Ze heeft zojuist in Napoli de rol van Mimi in La Bohème doorgezongen tot 8 maanden zwanger en is net bevallen van haar eerste zoontje. Ze heeft een nieuwe cd uitgebracht genaamd Invocation, waarvan ik graag een track afspeel, wat volgens haar haar favoriete stuk van de hele cd is. Solveig Song, hier gezongen door Elsa Dreisig, onder leiding van het Orchestra dell'Opera Carlo Felice Genova, gedirigeerd door Massimo Zanetti.

met Solveig's lied uit Peer Gynt van Grieg door Elsa Dreisig en het Orchestra dell'Opera Carlo Felice Genova eindigt een goedemorgen met mezzosopraan Nina van Essen. Reageer op deze uitzending kan via de NPO Luister-app. En alle muziek die ze vanochtend liet horen kun je vinden op onze site. npoklassiek.nl/een goedemorgen met. En daar zijn deze en eerdere afleveringen ook terug te luisteren. En te downloaden als podcast. Volgende week een goedemorgen met Botte Jellema. En blijf luisteren, want zometeen hier op NPO Klassiek, de muziekfabriek.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, Voices van Hans-Werner Henze. Het 40 jaar oude meesterwerk krijgt een eigentijdse lading met gloednieuwe protestsongs van geëngageerde componisten. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister vanmiddag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: Ster. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
6: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
9: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde dat ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zouden houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
8: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minna, het Nederlands Bachconsort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het NederlandsBachconsort.nl.
7: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens.
9: Goedemiddag.

Een stralend deel uit Holbergs tijd, een suite voor strijkorkest van Edvard Grieg, gespeeld door het Orpheus Chamber Orchestra. Van harte welkom op deze zonovergoten zaterdagmiddag. Heel fijn dat je luistert. Vanmiddag in de muziekfabriek, we gaan naar Maastricht, waar de dag van de componist wordt gevierd. We horen het verslag van Henny, NPO Klassiek luisteraar, die maandag aanwezig was bij een première op het Holland Festival. En we vieren midzomer mee met de Noren. Maar nu eerst muziek van Wolfgang Amadeus Mozart.

Het zou zomaar eens de oorworm van de dag kunnen zijn, het lied dat de hele dag in je hoofd zal zitten. Het rondo uit het concert voor twee piano's en orkest van Wolfgang Amadeus Mozart, gespeeld door Lucas Jusse en Arthur Jusse, de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner. Amerika kent een heel leuke traditie. Op bepaalde feestdagen krijgen bezoekers gratis toegang tot de Amerikaanse nationale parken. Totdat het Witte Huis onlangs de lijst met gratis dagen wijzigde. Er kwamen nieuwe dagen bij, waaronder 14 juni, Flag Day. De dag die, toevallig of niet, samenvalt met de verjaardag van president Trump. En tegelijkertijd verdwenen andere dagen van de lijst. Zoals Juneteenth, de feestdag die gisteren in Amerika werd gevierd. Op deze dag herdenken Amerikanen het einde van de slavernij. Op deze dag arriveerde een legerofficier in Texas met één duidelijke boodschap. Alle tot slaaf gemaakte mensen zijn vrij. En dat moment werd het symbool van Juneteenth. Niet de dag waarop de wet werd getekend, maar de dag waarop de vrijheid daadwerkelijk werd doorgegeven. En de spiritual die we nu gaan horen is diep geworteld in die Afro-Amerikaanse geschiedenis. Het heet Deep River. En het verwijst symbolisch naar een rivier die tegelijkertijd grens en doorgang is. Een beeld van de weg naar vrijheid. Ontstaan in de tijd van de slavernij en gedragen door de hoop op bevrijding.

prachtige spiritual waarin die hunkering naar bevrijding, nou ja, van alle kanten gutst. Het is een lied dat ontstaan is in de tijden van slavernij in het diepe zuiden van Amerika. En het werd hier gezongen door Reginald Mobley en hij werd begeleid aan de piano door Baptiste Trottignon. Als je nou niet alleen geraakt wordt door het lied, maar ook door de stem van Reginald Mobley, rep je dan naar het Concertgebouw van Amsterdam later vandaag. Want vanavond staat deze contratenor in het Concertgebouw op het festival Mind the Gap. Een gloednieuw festival dat focust op muziek van Afro-componisten. En er zijn nog kaartjes, zag ik net, voor vanavond. Dus als je de hitte even wilt ontwijken, ga dan naar Reginald Mobley vanavond in het Concertgebouw.

Een wals uit de jazzsuite van Dmitri Shostakovich, gespeeld aan de piano door Timothy Ant met het Vireo Saxophone Quartet. Cultuur gaat de wereld niet redden, maar cultuur kan de wereld wel zachter maken, warmer en menselijker. Daarom ga ik op zoek naar initiatieven die mensen dichter bij elkaar brengen, met cultuur als verbindende kracht. Zometeen hoor je een prachtig voorbeeld. Vandaag is het de dag van de componist. Kriskras door het hele land wordt die gevierd. In Maastricht bijvoorbeeld staat componist Hans Leenders midden in de festiviteiten. Zometeen hoor je hoe hij deze dag beleeft. Maar nu eerst muziek van Robert Schumann.

0: Het trage deel uit een pianokwartet van Robert Schumann, gespeeld door Isabelle Faust, Antoine Tamesti, Jean-Guyen Kiras en Alexander Melnikov.
1: Het cultureel kompas.
0: Van Leeuwarden tot Maastricht en van Groningen tot Dordrecht staat vandaag de muziek van levende componisten centraal tijdens de Dag van de Componist. Op stations, pleinen en andere verrassende plekken zijn optredens en muzikale ontmoetingen te beleven. In Maastricht speelt stadscomponist Hans Leenders daarbij een belangrijke rol. Hans, goedemiddag. Als ik vandaag door Maastricht loop, wat kom ik dan tegen?
2: Ja, Maastricht kom je heel veel tegen, want zoals dat vaak in steden is, zijn er allerlei dingen altijd gaande. Maar als je naar Maastricht gaat en je komt met de trein, dan zul je dus dat stationsconcert in ieder geval meemaken. En dan heb je een feest in het stadsgedeelte Wiek. Daar zijn ze bezig met een soort Frans zomerfeest. En vervolgens zijn er heel veel mensen op de terrassen. En al lopende kom je dan terecht bij het conservatorium in Maastricht, waar mijn concert om 1 uur plaatsvindt.
0: Wat betekent de dag van de componist voor jou persoonlijk?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het gewoon heel mooi. De componist die altijd een beetje, ja, zal ik maar zeggen, thuis werkt. Achter een computer, achter een piano, achter, ik weet het niet allemaal. Maar nu zien ze ook componisten in levende lijven. Dus dat vind ik echt heel bijzonder, dat dat dan helemaal in Nederland op al deze plekken gebeurt.
0: Wat maakt nou de dag van de componist anders dan een regulier concert?
2: Je zou het overdrachtelijk ook kunnen zeggen, het is een ontdekkingstocht, hè, van nieuwe muziek. Maar het is ook letterlijk een ontdekkingstocht, want mensen gaan lopen. Vandaag is het veel meer nog de beleving van nieuwe muziek. Het gewoon dat je loopt door de stad, je gaat van de ene plek naar de andere. En het zijn weer steeds andere dingen. Het gaat van amateurkunst naar professionele kunst, van bekende naar minder bekende componisten, van studentencompositie. Nou, het is echt een feest van, ja, de componist.
0: Hans, jij bent stadscomponist van Maastricht. Ik kan me niemand voorstellen die de klank van de stad beter kent dan jij. Hoe klinkt Maastricht?
2: Dat is best een moeilijke vraag, hè? Maastricht, kijk, als ik het puur vanuit mijn achtergrond als muzikus zou moeten beschrijven, dan is eigenlijk altijd Maastricht, daar komen zowel de Duitse als de Franse invloeden bij elkaar. Dat hoor je in onze taal, maar dat hoor je ook in de composities. Dus Maastricht heeft iets cosmopolitisch. En dat hoor je zeker. Inmiddels hebben wij natuurlijk ook door die heerlijke universiteit, ons eigen conservatorium, een ongelooflijk aanbod aan buitenlandse studenten, maar ook bezoekers, toeristen, iedereen die Maastricht aandoet. En ik zeg altijd, als je over de Servaasbrug loopt, dan hoor je inderdaad heel veel talen. Dat is allemaal ook Maastricht. Dat is voor mij ook wel een beetje de taal. Veelkleurig en veeltalig.
0: Hans, wat hoop je dat mensen meenemen na zo'n dag?
2: Nou, ik hoop dat ze vooral meenemen dat de componist benaderbaar is. Dat ze zien dat er mensen zijn die de muziek uitvoeren, maar dat er ook mensen zijn die dus gewoon en passant dit meekrijgen. En dat daarmee in ieder geval muziek tussen de mensen gaat staan en dat het een onderdeel is van het leven. Dus niet alleen maar Spotify of niet alleen maar een popconcert of niet alleen een mooie concert. Het is allemaal onderdeel van muziek. En de nieuwe muziek is ook een onderdeel van ons hier en nu. Voor mensen en door mensen.
0: Dankjewel, Hans Leenders. En ik wens je nog een heel fijne dag van de componist. Morgen vindt het slotconcert plaats met het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg. En daar zal onder meer een nieuw stuk te horen zijn van componist Maxime Chaligin, stadscomponist van Den Haag. Ik laat je nu nog een klein stukje van het slot horen van zijn lullaby.

0: De Lullaby van Maxim Chaligin, uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Morgen dus te horen in Tivoli Vredenburg op het slotconcert van de Dag van de Componist. Ken jij ook zo'n mooi initiatief dat mensen dichter bij elkaar brengt met cultuur als verbindende kracht? Laat het mij dan vooral weten via de NPO Luister-app of via een mail naar demuziekfabriek@avrotros.nl. En wie weet lichten we het hier dan uit.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.

Het trage deel uit de derde symfonie van Max Bruch, gespeeld door London Symphony Orchestra onder leiding van Richard Hickox. Zometeen duiken we in de wereld van mijn tweede moedertaal. Maar nu eerst

Luisteraar in de NPO Luister app. Nou, die Vlaamse woorden die je ons laat horen, die komen wel heel vaak van bij je oma en opa. Nou, dat klopt. Ze zijn een bron van inspiratie voor mij en niet alleen op het vlak van taal. Als kind was ik altijd bang voor oekedoelekes. Maar wat is een oekedoeleke? Wat komt er bij jou op als je dit woord hoort? Deel je eerste ingeving met mij via de NPO Luister app. Zoek het niet op, maar laat je fantasie erop los. Ik ben heel benieuwd of jij weet wat het is, een oekedoeleke.

0: Een Engelse traditional, The Tailor and the Mouse, gezongen hier door Malena Ernman en L'Arpeggiata onder leiding van Christina Pluhar.
1: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen, de klank van de stad mocht mijn ziel amoureus. Al heb ik je geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouw heel net en genereus.
0: Ik hoop dat je goesting hebt, want laat ons een kat en kat noemen. Zonder al te veel zout op de platen te leggen, eens kijken wat er in de bovenste schuif ligt, voordat dat hier in tonderd loopt. Vlaams beschouw ik als mijn tweede moedertaal, en in de Vlaamse wereld neem ik je elke zaterdag mee. Vorige week schreef een

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, Voices van Hans-Werner Henze. Het 40 jaar oude meesterwerk krijgt een eigen tijdse lading met gloednieuwe protestsongs van geëngageerde componisten. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister straks vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
2: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
7: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
11: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van ruim 200 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen, al zeggen ook die meestal dat ze zich uiteindelijk aan de wet zullen houden. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Ju at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Musis Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
8: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens.
9: Goedemiddag. En ben je er al achter gekomen wat een oekedoeleke is?

eerste deel uit het concert voor cello en orkest van Giovanni Benedetto Plati, gespeeld door Edgard Moreau en Il Pomodoro onder leiding van Riccardo Minasi. Vlaams beschouw ik als mijn tweede moedertaal en in de Vlaamse wereld neem ik je elke zaterdag mee. Ik vroeg je net of je wist wat het Vlaamse woord oekedoeleke betekent en ik zei er net bij dat ik er als kind bang voor was. En dat heeft sommigen geïnspireerd en sommige NPO-klassiek luisteraars op het verkeerde been gezet. Marij die zegt, het zou iets kunnen zijn als nachtsprookjes. Daar heb je als kind wel vaker de bibbers van. Charlotte die zegt, ik denk een draai om de oren, een oorveeg. Petra die zegt, ah wel, een oekedoeleke zal iemand zijn die iets onhandigs heeft gedaan. Ja en nee. Ik was erbij vergeten te zeggen dat ik er wel eens bang voor was toen ik ging zwemmen. Maar het is ook een synoniem. En bepaalde luisteraars komen wel heel dicht in de buurt. Die denken aan iets positievers. John die zegt het is een koosnaampje voor wat stevige, weldoorvoede kinderen. Johan die zegt een koosnaampje voor een kind, iets zoals lievelingetje. Elsbeth die denkt als aan schattenboutje. En ze zegt ik geloof dat ik met je meevoel. Ik was ook bang. Want vroeger kwamen er allerlei tantes en ooms op me af en die moest ik dan een zoen geven. Brrr. En Petra die zegt tot slot een oekedoeleke dat zal liefdevol bedoeld zijn voor iemand. Ook als die iets onhandigs heeft gedaan. Ja, Elsbeth, Petra, Johan en John die zaten echt wel in de buurt. Oekedoeleke betekent kikkervisje. Bij het zwemmen in een meer vond ik dat maar hele enge beestjes. Zo'n soort van mini slangetje dat dan bij jou in de buurt zwemt, die dan ooit een kikker wordt. Maar gelukkig is oekedoeleke een synoniem. Het is ook een troetelnaam. Je kan dus gerust zeggen, jij bent mijn allerliefste oekedoeleke.

twee liederen van André-Ernest Modeste Gretry, gezongen door de tenor Marc Moyon met op mandoline Anna Skivatsappa, Pizzicar Galante. Vorige week zaterdag gaf ik twee kaartjes weg voor een concert op het grootste internationale podiumkunstenfestival van Nederland, het Holland Festival. Twee luisteraars van NPO Klassiek zaten maandagavond op die première in de zaal en ik vroeg hen, naar goede gewoonte op zaterdag, om een verslag van de avond. Is het de moeite waard om die muziek te luisteren voor jou en mij? Je hoort het zo meteen na Summerland.

0: Summerland met Nino Gvedatze aan de piano, muziek van Cyril Scott. Het grootste internationale podiumkunstenfestival van Nederland is volop aan de gang, al voor de 79ste keer, het Holland Festival. Afgelopen maandag speelde het IJslands Symfonieorkest met muziek van een landgenoot Hildur Gudnadóttir. En ik mocht daar twee kaarten voor weggeven. Twee NPO Klassiek luisteraars, Henny en Agnes, gingen erheen. En ik vroeg hen hoe hun avond was.
1: Ik wist niet zo goed wat me te wachten stond, maar het was echt een hele fantastische verrassing. Onverwachte verrassing. Ik kende haar muziek, ja, achteraf wel. Het waren allemaal korte stukken, hè? En de eerste twee met name speelden ze zelf ook mee op cello. En ja, het zette in met een soort lage strijkers en daarbij dan kwamen de blazers. Ik vond het een soort van reis. Ze schilderden echt vergezichten voor onze ogen, om het even zo te zeggen. Met name in die eerste twee stukken, dat vond ik echt heel verrassend. Agnes zag Schotse hooglanden in de mist. En ik zag meer dat ik liep op een soort toendra-tapijt. Maar in elk geval, de overeenkomst was natuurlijk leegte en die enorme, ja, bijna meditatieve vergezichten die ze voor onze ogen toverden. Dat was heel leuk. En ik vond het ook heel leuk, een stuk wat erna kwam met een triangel. Dat was van Alvy Lucier, geloof ik, als ik me goed herinner. Ja, dat was alleen een triangel. En wat er vervolgens gebeurde, is dat er iets in die zaal, het was best vol, dat er iets in die zaal mee ging resoneren. En dat was echt, ja, fantastisch. Echt heel mooi vond ik dat. Heel verrassend. Maartje Stokker gaf er 3, maar ik zou zeker 4 sterren geven.
0: Wat een heerlijk verslag van luisteraar Henny, die samen met Agnes naar de muziek ging luisteren, gespeeld door het IJslands Symfonieorkest van hun landgenoot Hildur Gudnadóttir. Het Holland Festival loopt nog de hele maand door, maar gisteren viel een opera in open lucht, in het water, letterlijk, doordat de regen met bakken uit de lucht viel, in combinatie met het onweer. Dus, voor de mensen die het gemist hebben gisteravond, hier alsnog een deel uit een opera van Giuseppe Verdi.

Een heilige dans uit de opera Aida van Giuseppe Verdi, gespeeld door het Metropolitan Opera Orchestra and Chorus onder leiding van James Levine.

Het middendeel uit de symfonie van César Franck, uitgevoerd door het HR Symfonieorkest van Frankfurt onder leiding van Alain Altinoglu. Zometeen neem ik je mee op mijn zoektocht naar een gedeelde Europese cultuur. Nu eerst O Sacrum Convivium van Lucy Walker.

Maurice André op trompet met het Orchestra di Ponti di Laurentiis Cinematografica onder leiding van François Robert, met een deel uit de suite van La Strada van Nino Rota.

0: Europa telt 44 landen, elk met hun eigenheid, authenticiteit en culturele identiteit. Maar is er zoiets als een gemeenschappelijke cultuur? Nou, om dat te ontdekken duik ik elke week in een van de Europese landen op zoek naar die Europese cultuur.
1: Ja,
0: dit weekend is het de astronomische zonnewende. En in Noorwegen betekent dat feest. De langste dag van het jaar is daar de officieuze start van de zomer. En van de vakantie. Langs het water steken mensen grote vreugdevuren aan. En boven de Poolcirkel gaat de zon niet eens onder. 24 uur daglicht. Dit is het Noorse volkslied met titel Ja, wij houden van dit land.
2: Hey.

Een van de oudste levende zangvormen van Europa. Ze werd zelfs toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO. Je hoort hier Kirsten Breitenberg met Hejemo ook Nikjen. Ze zingt een verhaal van een jonge vrouw die door een watergeest wordt verleid. Via muziek leidt hij haar het water in. Dit is de onbetwiste koning van de Noorse volksinstrumenten al meer dan 300 jaar. Ik heb het over de Hardanger viool. Dit instrument lijkt op een gewone viool, maar heeft extra resonantiesnaren onder de toets. Die snaren worden dus niet rechtstreeks bespeeld, maar trillen mee en zorgen voor die betoverende, lang aanhoudende klank. Je hoort hier een springar, een Noorse dans met een hypnotiserend ritme. En dat allemaal dankzij die resonantiesnaren.

En hierop wordt in Noorwegen al eeuwenlang gedanst. Dit is de gamledans, waarbij de partners met een specifieke draaitechniek elkaar in de ogen kijken en de rechtervoet tussen die van hun partner plaatsen. Iedereen beweegt mee op dezelfde puls, begeleid door viool en accordeon. Zo, heerlijk hè? Tot slot wil ik je deze muziek nog laten horen, uitgevoerd door Trio Medieval. Ze zingen hier een verhaal dat oorspronkelijk Frans is, maar in Noorwegen enorm populair werd. Het gaat over een ridder uit de middeleeuwen die op het punt staat overmeesterd te worden, totdat hij op een hoorn blaast met zo'n kracht dat er bloed uit zijn mond komt. Het geluid zou kilometers ver te horen zijn geweest. En in deze muziek krijgt dit verhaal een mythische toon. Het bloed verduistert de zon, de aarde lijkt open te scheuren en de ridder wordt bijna een legendarische held. Een Frans verhaal met Noorse mystiek.

Een Noorse traditional gezongen door Trio Medieval, gebaseerd op een Franse ridderlegende. Wie weet zijn we zo een stapje dichterbij gekomen bij het vinden van die gedeelde Europese cultuur. En nu een lied van George Gershwin dat vandaag op deze bloedhete dag absoluut niet mag ontbreken.

Fantastisch toch? Ik weet niet of er een mooiere versie is van Summertime van George Gershwin dan de versie van Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Misschien is dit wel gewoon de allermooiste. Dit was de muziek van de rubriek... Wow, ik ben er helemaal van slag. Door van slag. Dit was de muziekfabriek van deze zaterdag. Zometeen in de NTR zaterdagmatinée. Protestliederen uit de jaren 70. Een concert in samenwerking met het Holland Festival. Geniet ervan. Hans Hafmans die vertelt je er zometeen alles over. Ik wens je een fijn weekend. Bedankt voor het luisteren. En houd het hoofd koel. Cool.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
2: Ga mee op reis met een bekende gast.
3: Het is zo betoverend.
2: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
4: Ja, ik krijg tranen in mijn ogen als ik dat weer voor me zie.
2: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
5: Oh, daar kan ik nu nog van volschieten. Dat vond ik zoiets. Echt, dan komt het uit je teen.
2: Deze week is mijn gast oud-concertmeester en presentator van Discotabo, Cecile Huynen.
1: Panorama Zondag. Morgenavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Ster. Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in zwembad De Broeneugten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn, dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond, de brandweer onderzoekt waar het lek zit en het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeu de Boules-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan. Die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minna, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
3: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
5: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
0: NPO Klassiek. NTR. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam, de NTR Zaterdagmatinée. Met Hans Hafmans.
9: Goedemiddag, van harte welkom bij de allerlaatste NTR Zaterdagmatinée van dit seizoen. Met op bezoek London Sinfonietta, geleid door Christian Carlsen, met solisten in een programma dat heet Voices. En dat is ook het eerste werk dat gaat klinken. Voices van Hans-Werner Henze. Duits componist die in Italië woonde zijn leven lang. Hij schreef die protestliederen, want dat zijn het, in begin jaren 70. En na de pauze dan reacties van componisten van nu. Drie vrouwelijke componisten. Klein uit Engeland. Camille Fadel uit Nederland. Nathalie Georgim uit Amerika. Protestliederen van nu. Het zijn drie wereldpremières straks na de pauze. Hans-Werner Henze, vooraanstaand componist van de tweede helft van de 20e eeuw. Dit is een werk uit zijn jeugd, 1947, vlak na de oorlog geschreven. Toen hij al plannen had om Duitsland te verlaten, richting Italië te gaan. Het is een drieluikje, carillon, recitatief et masque.

Carillon en Mask uit een drieluikje, tokkelend drieluikje van Hans-Werner Henze als jong componist. Vlak na de Tweede Wereldoorlog componerend mandolinespeler Avi Avital, gitarist John Schiebe en Anneleen Leenaerts harp. Hans-Werner Henze voor de pauze, zijn protestliederen uit 1973, Voices, en straks na de pauze drie componistes van nu. Klein, zo noemt ze zichzelf, ze is Brits-Nigeriaans. Carmit Fadael, Nederlands-Israëlisch. En Nathalie Georgium, Amerikaans-Haïtiaans. Voices uit 1973 van Hans-Werner Henze, die toen al 20 jaar in Italië woonde en ten zuiden van Rome een prachtige plek vond. Marino heet het, een olijfgaard waar hij componeerde. Het zijn protestliederen die opgedragen zijn aan dichters, aan schrijvers met wie hij het eens was. Politiek geëngageerd, dat was hij absoluut, zeg maar gerust aan de linkerkant van het spectrum. Hij bezocht ook Cuba. Communistische sympathieën, absoluut. Dat werd in Duitsland zeker niet gewaardeerd. Maar hij keerde zich er wel van af, latere leeftijd. Dat komt ook terug in die gedichten, in een van de gedichten die we gaan horen. Er zijn in totaal 22. Om te beginnen een Cubaanse. De Cubaanse dichters dromen niet meer. Van de tweede is een gevangenislied van Ho Chi Minh. Met hongerige mond als van een boosaardig monster vreet elke nacht het ijzer aan de benen van mensen. Het is te veel om alles op te noemen. Op npoklassiek.nl bij de gids even aanklikken. Dan kunt u doorklikken naar het programmaboekje en alles volgen, de teksten. De stijlen zijn ook heel verschillend, want die dichters komen van Verenigde Staten, Cuba, Afrika of Azië. En hij past zijn stijl ook steeds aan. Hans-Werner Henze. Dus het kan van modernistisch naar klassiek, naar lyrisch, naar experimenteel of naar ronduit jazzy of folklore. Het is een bonte verzameling van uiteindelijk 22 liederen, eindigen met een bloemenfeest. Dat is geen protestlied, maar een viering van de liefde, van de vrije liefde, om het zo maar te zeggen. London Sinfonietta, geleid door Christian Carlsen met mezzosopraan Carina Vinke en tenor Christopher Gillett als soliste. Christopher Gillett vervangt de eerder aangekondigde tenor Benjamin Hewlett, die afgelopen week wegens ziekte heeft moeten afzeggen. London Sinfonietta gaat ver terug als het gaat om Hans-Werner Henze, want hij dirigeerde zelf in 1974 de première in Londen. Straks na de pauze dus de reactie van drie componistenvrouwen op het fenomeen van het politieke protestlied. Ze zijn allemaal tamelijk jong. Klein uit 1990, Carmit Fadael 1996 en Nathalie Georgium uit 1980. Er wordt gezongen, er wordt gespeeld, er wordt gesproken. Nora Fischer draagt het gedicht van Carmit Fadael voor van een Palestijnse arts. Maar eerst het rijke kleurenpalet van Hans-Werner Henze in Voices. Hij verzette zich tegen atonaliteit. Hij verzette zich tegen het modernisme van die vuurhaarden Darmstadt en Donau-Eschingen. Hij moest er niets van hebben. En na de oorlog lag Duitsland aan puin. En hij zocht schoonheid, heeft hij altijd gedaan in zijn muziek. In zijn opera's, in zijn balletten, in zijn kamermuziek. En hij zocht die schoonheid en hij vond die schoonheid in het Italië. En hij zei erover, het land is mooi, de zon is mooi, de mensen zijn mooi, de taal is mooi, het eten is mooi. Het was voor hem een vlucht, maar hij vond wel het paradijs. London Sinfonietta zit. De deur gaat open, Christian Carlsen en de twee vocale solisten komen binnen. Carina Vinke, mezzosopraan, Christopher Gillett, tenor. Voices, 22 protestliederen uit 1973. Van gedichten, liederen, teksten van over de hele wereld. Verzameld en op muziek gezet door Hans-Werner Henze.

Voices, protestliederen die de Duitse componist Hans Werner Henze schreef in 1973. Protestteksten van Cuba tot Vietnam, van de Verenigde Staten tot zijn geboorteland Duitsland. Mezzosopraan Carina Finken, tenor Christopher Gillett en London Sinfonietta. Op bezoek vandaag in de NTR Zaterdagmatinee, Concertgebouw Amsterdam, geleid door Christian Carlsen. En met ditzelfde orkest, dit ensemble, London Sinfonietta, voerde Hans Werner Henze in 1974 de wereldpremière uit. In totaal zijn het 22 liederen, daarvan klonk een selectie. En het eindigde met, na al die protestliederen, met het ronduit sensuele bloemenfeest. Alles met bloemen. Van liefde tot geweld. Daar staan Carina Finken en Christopher Gillett. En Christian Carlsen laat London Sinfonietta staan. Maar een paar jaar na de grote studentenopstanden in Parijs, New York, trouwens ook in Amsterdam, de protesten tegen de Vietnamoorlog, onrecht op het continent Afrika, apartheid, een beetje flower power nog, zei Hans Werner Henze. Maar achter was ook al over het hoogtepunt heen, begin jaren 70. Hij was zelf geëngageerd tegen het communistische aan qua zijn politieke visie. Daar kwam hij later van terug. De Duitse componist die in 1953 naar Italië trok en zich vestigde net ten zuiden van Rome, waar hij en zijn partner een paradijselijke olijfgaarde kochten. En daar heeft hij gewerkt en gewoond en zijn muziek geschreven. Vaak opera's, vaak lyrische opera's, die zijn ook hier gegaan in de zaterdagmatinee. Begin 2000 klonk hier The Bazarids van Hans Werner Henze onder leiding van Marco Stenz. De componist was er toen nog zelf bij, dat is indrukwekkend. Marco Stenz heeft een paar jaar geleden dat is Flos de Medusa, gedirigeerd hier. Ook dat was zeer indrukwekkend. Hans Werner Henze, componist van opera's, van symfonieën ook, van kamermuziek en van balletten. Ja, de bedoeling is dat Carina Finke even naar de loge komt, maar ze loopt nu weer helemaal terug naar het podium. Misschien even om, ja, dat is het, haar partituur te halen. Ik ga niet weg zonder de partituur. We kunnen misschien even iets laten horen van een klein kamermuziekwerk van Hans Werner Henze uit zijn Carillon, Recitatief en Masque.

0: recitatief uit een drieluikje carillon-recitatief mask van een jonge Hans-Werner Henze. Hij schreef dit vlak na de oorlog, tokkelend. Mandolinespeler Avi Avital, gitarist John Schiebe en harpist Anneleen Leenaerts. Carina Vinken, gefeliciteerd, dankjewel. Wat fantastisch. Wat een chameleon zeg, ben je geweest. Je moest schakelen van links naar rechts, muzikaal verschieten van kleuren, van taal, van tekst, van genre. Well done.
1: Dank u wel.
0: Hoe doe je het? Zo snel schakelen?
1: Ja.
0: Wat gebeurt er in je hoofd?
1: Ik zing deze muziek al best wel een tijd. En ik weet nog dat ik afstudeerde en dat een van de juryleden toen zei van ja, maar je hebt veel te veel kleuren op je palet. En het grappige is dat ik nu, ik ben 2007 inderdaad afgestudeerd, dus bijna 20 jaar geleden. Ik heb nog steeds al die kleuren op mijn palet en ik gebruik ze ook allemaal. Dus het is een groot plezier en ik vind het heel erg leuk om enorm in deze muziek te duiken. En juist de veelzijdigheid trekt me heel erg aan.
0: Ja. Ga je dan uit van tekst dat jou van kleur doet verschieten?
1: Ja, het is hier heel duidelijk, omdat de muziek van Henze zo overduidelijk ook van kleur verschiet, elke keer weer. Is natuurlijk af en toe is het 12 toons, dan is het weer Kurt Weill-achtig Brechtiaans. Natuurlijk teksten ook van Brecht.
0: We moesten denken aan Marlene Dietrich ook.
1: Ja, precies.

0: Precies, precies. Ja. Dat ene stuk, die nummer 12 is dat inderdaad. Over het revue-meisje wat inderdaad haar kleren uittrekt en ondertussen helemaal nergens aan denkt. Ja, dat is prachtig. Ik weet niet, ik vind dat enorm, enorm leuk om te zingen. En je hebt natuurlijk ook echt stukken waar je eigenlijk vol bijna opera-achtig mag uitpakken. Nummer 18, ook een stuk over vrouwen.
1: En, dat past je ook goed, hè? Dat uitpakken.
0: Ja, ik vind het dus heel erg fijn. Ik zing veel alt-repertoire. En in hedendaags muziek heb je natuurlijk dat je wat meer uitgedaagd wordt als alt ook. Dus dat je niet alleen maar die prachtige mooie lange lijnen mag zingen. Maar dat je af en toe ook in de feeststemming met coloratuur helemaal uit mag pakken van hoog naar laag. Want wij hebben natuurlijk net zo goed hoogte in die stem als de mezzo's en de sopranen. Maar daar wordt niet zo vaak in ieder geval voor geschreven. Maar wel dus door de hedendaagse en de moderne componisten. Dus ik kom daar toch elke keer weer terecht.
1: Ja, wat leuk. Ja. Daar kom je aan je trekken.
0: Ja, ja. Absoluut.
1: Nog
0: ja.
1: Even, wat luisteraars niet gezien hebben, was de mooie rode sjaal.
0: Ja.
1: Een theatraal element. Leg uit, wat was dat?
0: Nou, inderdaad, nummer 12 gaat over een dame die dus in een revue staat en haar kleren uittrekt. En ik dacht, ik trek een iets extra's aan, zodat ik het aan het einde van het lied daadwerkelijk uit kan trekken. Maar ook om de sfeer weer te geven. Het is een beetje een kroeg, het ensemble, wat fantastisch is. Ik bedoel, ik ben zo blij met Londen Sinfonietta te spelen. Hele fijne mensen, maar fantastische muzikanten, allemaal stuk voor stuk. En heel lief. En zij moesten eigenlijk, de dirigent zei van, kunnen jullie spelen alsof je helemaal, als je denkt van, dit is mijn miljoenste keer dat ik dit aan het spelen ben. Eigenlijk wil ik dit helemaal niet. Dus een soort luiheid en een soort van, ik heb hier geen zin in.
1: Verveling.
0: Verveling, inderdaad. En dat geldt ook voor haar. En terwijl ze haar kleren uittrekt, denkt ze alleen maar van, waar denkt ze eigenlijk aan? Ze denkt aan de kaas die ze moet halen bij de kaasboer. En dat het al bijna 12 uur is. En dat er mensen zijn die een mes bij zich hebben. En uiteindelijk is het wel zo dat het eindigt met een thema van Bach. En dat vind ik dan toch ook nog heel mooi eraan, want daar zit nog een hoop in. En de hoop van, misschien is er toch nog iets beters.
1: Ja, de hele cyclus eindigt na al het protest.
0: Met enorme hoop.
1: Veel hoop en liefde. En ja. Erotiserend, ongelooflijk, sensueel dat lied.
0: Absoluut.
1: Wat zegt dat dan? Zit daar protest in? Zit daar?
0: Ja, ik denk dat er zeker protest in zit. En ik denk dat we dat ook straks gaan horen bij de zeer jonge componisten. Dat protest ook kan zijn dat het juist gaat over liefde geven en lief zijn. En dat daar ook een soort van protest in zit van, je kan heel hard schreeuwen altijd maar. En je kan heel hard gillen, wat ook belangrijk is. Maar je kan ook denken van, nee, ik leef op de manier waarvan ik denk dat het beste is. En ik probeer in ieder geval dat te doen waar andere mensen ook gelukkig van worden. Waar ik zelf gelukkig van word, maar anderen ook gelukkig, zonder iemand te kwetsen of wat dan ook.
1: Ja. Ja. Net toen je ging zitten, de microfoon was nog niet open. Toen zei je even schakelen van zingen naar spreken.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Moet dat dus?
0: Ja, voor mij is dat wel belangrijk. En zeker als ik op de radio kom. Ik heb natuurlijk net bijvoorbeeld Screams gezongen. Waar je echt behoorlijk hard en hoog de hele tijd moet schreeuwen. Voor je gevoel. Dat doe ik natuurlijk niet, want ik heb een techniek waar ik aan vasthoud. Maar toch is het zo dat als je veel in het hoog hebt gezongen. Dat je dan soms, ik heb daar niet heel veel last van trouwens, maar dat je dan even moet omschakelen weer naar spreekstem.
1: Ja.
0: En ik wil natuurlijk mijn mooiste stem op de radio laten horen.
1: Dankjewel, ja. Heerlijk. En nu, over schakelen gesproken, vanavond ben je hier weer.
0: Ja, ja. Met Ed Spanjaard op de bok. We gaan Mahler 2 uitvoeren met een orkest uit Groningen. Van der A en Aileen Cezen zingt sopraan. Ik mag de alt-solo zingen. Ook fantastische muziek. Dat zing ik dolgraag. Mahler, alles van Mahler. Ik heb ook veel gedaan. Net als dit stuk. Eigenlijk zijn Mahler en Hentzen zijn de stukken waar ik het meest mee rondreis over de wereld.
1: Nou, een prachtige dag voor jou. Een prachtige dag voor ons.
0: Nou, super. Ontzettend bedankt.
1: Dankjewel, Carina Vinken. En zet hem op vanavond. En
0: doe
1: de hartelijke groeten aan Ed Spanjaard.
0: Dat zal ik zeker doen.
1: Dit is muziek van Kurt Weill. We hadden het al even over die sfeer van de jaren 20. De muziek uit 1928. Kleine Drei Groschen muziek van Kurt Weill. De tekst even Bertolt Brecht, maar die laten we even terzijde.

0: Ouverture uit de kleine Dreigroschenmuziek van Kurt Weill door die Atlantic Sinfonietta. Zometeen na de pauze, ja, reacties, echo's, nieuwe protestliederen. Op die voices van Hans-Werner Henze, van drie jonge componistes. Klein, geboren 1990, Brits-Nigeriaans. Daarna Karmit Fadael, Nederlands-Israëlisch. En als laatste Nathalie Joachim, Amerikaans-Haïtiaans. Drie wereldpremières, drie opdrachten van de Zaterdagmatinée en het Holland Festival. Karmit Fadael, we hadden elkaar deze week al even aan het woord in het programma Podium. Maar voor degenen die dat niet gehoord hebben. Je krijgt een uitnodiging tot een protestlied. Hoe ga je aan de gang en waar zoek je?
1: Daar heb ik best wel lang over nagedacht eigenlijk. Maar op het moment dat ik een beetje een idee had van wat ik wilde doen, toen heb ik heel snel eigenlijk Nora Fischer erbij getrokken. En toen we samen zaten, werd het eigenlijk wel duidelijk. Want zij heeft een Joodse achtergrond, ik een Israëlische. En dan is er toch wel eigenlijk één onderwerp wat er op dit moment best wel gaande is, eigenlijk de roze olifant in de kamer, waarvan we dachten, die moeten we adresseren. Daar willen we het over hebben, want dan gaat het toch wel over geweld, waar vaak onze namen aan wordt geconnoteerd, zowel Joden als Israëliërs. En wij vinden ook dat dat geweld niet in onze naam voortwoedt en dat we daar geen onderdeel van zijn.
0: Dus je zocht een stem?
1: Ja. Of nou ja, wij willen er geen onderdeel van zijn. Want Als Nederlands belastingbetalend burger ben je er natuurlijk op een bepaalde manier onderdeel van. Mm-hmm. Maar ja, ik zocht een stem. En toen ben ik met Nora gaan zitten. En toen dachten we, wat willen we? En we hadden al heel snel zoiets van, onze stemmen zijn best wel vaak te horen. Ze willen graag het podium geven aan iemand die niet vaak op dat podium te horen is. Namelijk Ezzedine Shahab, een dokter uit Gaza. En hij plaatst elke dag ook gedichten op X of teksten over zijn situatie daar. Die reflecteren zo mooi hoe het is om in een genocide te leven. Dat we ervoor gekozen hebben om een van zijn teksten te gebruiken voor ons stuk.
0: Nora Fischer gaat zometeen die tekst van jou voordragen. Ze gaat niet zingen, maar spreken.
1: Ja.
0: Er staat een plexiglazen opbouw.
1: Ja.
0: Daar gaat ze achter staan.
1: Ja.
0: Wat gaat er gebeuren voor de luisteraar? Leg eens uit.
1: Wat er gaat gebeuren is dat wij natuurlijk heel erg aan het zoeken waren van op wat voor manier kunnen wij nog wel onszelf een beetje in deze performance leggen. Of in dit stuk. En dat werd dus uiteindelijk een schildermoment van haar met rode, bijna bloedende letters, waarin het eerst lijkt alsof ze aan het turven is van doden. En uiteindelijk wordt het dan not in our name. Dat is wat er gaat staan. Dus om eigenlijk te protesteren tegen het feit dat, ondanks dat wij het echt niet willen, dit geweld blijft voortvoeren.
0: Goed, dus een gedeelte van dat grote gedicht of gedichten van hem Die gaat zij voordragen.
1: Ja.
0: Maar jij bent er ook nog als componist. Wat heb jij gedaan? Wat gaat London Sinfonietta doen?
1: In mijn stuk hoor je eigenlijk de hele tijd, de volle 10 minuten, een dreigende oorlogsdrum. Daarnaast hoor je eigenlijk een soort duet tussen een celesta en een elektrische gitaar. Wat eigenlijk een slaapwiegeliedje moet worden voor kinderen, maar eigenlijk niet tot stand komt. En daartussen heb je verschillende soorten wolken die een beetje hemels klinken, maar ook heel donker en verlaten.
0: En Nora Fischer zit al
1: Achter plexiglas
0: op het podium.
1: Ja, op een hele intieme wijze de tekst voor te dragen.
0: Carmi, dank je wel. Ik wens je een mooie tweede helft.
1: Dank je wel.
0: Om in voetbaltermen te spreken.
1: Ja.
0: Want zometeen gaan al die stukken van Klein, Siren heet het, en Karmit Fadael, My Memories Are Louder Than Your Missiles, over in een werk van Nathalie Joachim, Man Vi Chante Peyim. Alle drie de stukken zijn wereldpremières. Even proeven aan het oeuvre van Karmit Fadael, jong componist die al veel geschreven heeft. Ruach Tova, Hebreeuws voor goede geest.

Uit Ruach Tova van Carmiet van der El, leden van het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Drumado Wijnhamer. Het is 4:10. Dit is de NTR Zaterdagmatinée vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Met protestliederen voor de pauze Voices van Hans-Werner Henze uit de jaren 70. En nu 3 protestliederen van hedendaagse componisten. 3 vrouwen. Om te beginnen de Brits-Nigeriaanse artiest Klein. Haar artiestennaam. Ze is bekend om haar experimentele manier van componeren, waarbij ze door haar zelf opgenomen materiaal combineert met humoristische elementen, improvisatie, observaties, hedendaagse kijk ook op de klassieke muziek, de kunstmuziek. Haar nieuwe werk Siren werd geïnspireerd

protestliederen. Voor de pauze Voices van Hans-Werner Henze uit de jaren 70. En nu drie protestliederen van hedendaagse componisten. Drie vrouwen. Om te beginnen de Brits-Nigeriaanse artiest Klein, haar artiestennaam. Ze is bekend om haar experimentele manier van componeren, waarbij ze door haar zelf opgenomen materiaal combineert met humoristische elementen, improvisatie, observaties, hedendaagse kijk ook op de klassieke muziek, de kunstmuziek. Haar nieuwe werk Siren werd geïnspireerd door het geluid van de Britse politie-sirene. En dan niet als een teken van een veilige samenleving, maar juist als een agressieve staat. En dan Carmiet Fadael, My Memories Are Louder Than Your Missiles. Nora Fischer draagt de tekst voor. De tekst van de arts in Gaza, Ezzedine Shehab. En aansluitend een werk van Nathalie Joachim. Ze is Amerikaans-Haïtiaans. Als ik mijn mond open, zal dat niet zijn om onzin te verkondigen. Als ik mijn mond open, wil ik zingen over mijn land. Land Haiti, nog steeds in grote nood. London Sinfonietta heeft hier plaatsgenomen. Klein zal ook optreden zelf op het podium. Altviool spelend. Prepared altviool. Versterkt ook. Nora Fischer zal dus die teksten voordragen. En daar weer op plexiglas ook gaan tekenen, schilderen. En Nathalie Joachim zal zingen in haar lied.

no longer war. It is appetite. No longer war. Appetite.

Als ik mijn mond open, zal dat niet zijn om onzin te verkondigen. Als ik mijn mond open, wil ik zingen over mijn land. Als ik mijn mond open, zullen alle bomen bloeien en zal de bloesem op alle wegen neerdalen als regen op de dag dat mijn land eindelijk ontwaakt. Als ik mijn mond open, ik zeg dat ik op een dag mijn mond zal openen, dan mogen zij de onzin verkondigen. Van en door Nathalie Zojean, Amerikaans-Haïtiaans componist en performer. Daarvoor My Memories Are Louder than Your Missiles van Karmit Fadael, voorgedragen door Nora Fischer. En als eerste na de pauze Siren van en door Klein, haar artiestennaam. En ze staan nu alle vier, de drie componisten en Nora Fischer, voor op het podium. En Christian Carlsen, gebaard London Sinfonietta, sta op en ontvang de dank van het publiek. Een middag met protestliederen van toen, jaren 70, Hans-Werner Henze, de cyclus Voices. En van nu, Klein, Karmit Fadael en Nathalie Zojean. En Christian Carlsen schuttelt handen en dankt het orkest voor deze middag.

En daar komen zij terug. Klein, Carmit Farael, Nora Fischer en Nathalie Jojim. En Christian Carlsen nodigt uit tot buigen.

En nog een keer. Ja, hij is ook een goede gastheer. Hij behandelt zijn solisten en zijn orkest met stijl en charme. Christian Carlsen, we kennen hem goed in Nederland. Hij heeft gestudeerd directie in Den Haag. Hij heeft heel veel gewerkt met Asko Schoenberg, tegenwoordig Het Muziek. Is internationaal veel gevraagd als het gaat om hedendaagse muziek. En doet dat met verve en met passie. Ze zijn beneden afgegaan, dus hij maakt even een ommetje naar de loge. Ik ga zo met hem napraten. Dit is nog even kleine muziek van Hans-Werner Henze uit een quintet voor fluit, hobo, klarinet, fagot en horen. Geschreven in 1952 als een relatief jong componist, nog net wonend in Duitsland voordat hij emigreerde naar Italië.

Die Zaubernacht van Kurt Weill door het Radio Kamerorkest geleid door Ernest Boer. Oktober 1982 in de zaterdagmatinee. De matinee gaat dus op zomerreces. 12 september beginnen we weer hier in het Concertgebouw met Korngold's opera Die Tote Stad. Door het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor. Dirigent is Oksana Liniev. Maar eerst nog 2 maanden lang, van begin juli tot begin september, 10 zomerzaterdagen. Met hoogtepunten uit het afgelopen seizoen, vooruitblikken op het nieuwe seizoen. En als rode draad keuzes uit recitals en kamermuziekconcerten uit het archief van de zaterdagmatinee. En volgende week klinkt de laatste archiefuitzending rond concerten met sterallure uit ons 65-jarig bestaan. Met aandacht voor blokfluitist Erik Bosgraaf. Tot 5 uur is dit, om maar zo'n recital te noemen, of een kamermuziekmiddag. Het Osiris Trio met het pianotrio nummer 1, opus 1 van Erich Wolfgang Korngold in 2005 in de zaterdagmatinee. En zometeen na 5, podium op zaterdag in het kader van de Dag van de Componist met Hans Smit.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Het is zo betoverend.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Ja, ik krijg tranen in mijn ogen als ik dat weer voor me zie.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Oh, daar kan ik nu nog van volschieten. Dat vond ik zoiets. Echt, dan komt het uit je teen.
1: Deze week is mijn gast oud-concertmeester en presentator van Discotabo, Cecile Huijnen.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Huh? Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten, omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met de verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waaiden er om of raakten zwaar beschadigd. Op de provinciale weg bij Hoge Zand zijn meer dan 40 bomen omgevallen. Gisteravond, maar ook vanochtend nog. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in de provincie weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. De wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm. 'S Avonds in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Op zaterdag met Hans Smit.
10: Ja, welkom bij Podium op zaterdag. Leuk dat je luistert. We hebben vandaag een speciale uitzending voor je die in het teken staat van de Dag van de Componist. Dat is een jaarlijks festival waarop in heel Nederland componisten en hun muziek gevierd worden. Vandaag is de vijfde editie. De componisten Anthony Fujiwara, Bianca Bongers en Jan-Peter de Graaf die zijn in de komende twee uur te gast hier. We gaan het hebben over hun vak. We bellen ook straks nog even met de componist der Nederlanden, Camille Jansen. Die reisde vandaag op en neer tussen Arnhem en Groningen in de speciale festivaltrein, want die is er ook. Op stations onderweg klonk een compositie die hij speciaal voor vandaag schreef. En vanuit mijn ooghoek zie ik een accordeon. Ik zie een altviool, een verzameling slagwerk en een variëteit aan blokfluiten en panfluiten. Dat kan maar één ding betekenen. Black Pencil is in de house. Op hun site las ik net dat ze zichzelf vandaag het NPO Klassiek Huisensemble noemen. Er is geen ensemble dat zoveel samenwerkt met componisten als zij. Meer dan 450 nieuwe composities leverden dat al op. En de teller blijft maar doorgaan. Vandaag laten ze live een hele kleine selectie horen van al die werken. En daar beginnen ze nu ook mee met de compositie Shard van Renske Vrolijk. Black Pencil.

0: Shard was dat van Renske Vrolijk, gespeeld op Black Pencil, hier live in de studio van de NPO Klassiek. Ik stel ze even aan je voor, Jorge Isaac blokfluit, Matthijs Koenen op de panfluiten, Erik Monfort op de percussie, Ezra Pellivanli op de altviool, Marco Kassel op de accordeon en je hoort ze straks nog meer. Trouwens, je kunt ze ook zien, want de uitzending van Podium is te volgen op de site. Straks dus meer Black Pencil. Onder meer met muziek van Anthony Fiomara. En die zit bij mij aan tafel. Fijn dat je er bent.
1: Ja,
0: dat
1: vind ik ook.
0: Ja. Is het een beetje feestdag voor jou, zo'n dag voor de componist?
1: Ja, toch wel. Ja, ja. Ja. Is erg leuk. Zeker vandaag in de studio met Black Pencil. En mijn studenten spelen ieder jaar een concert op de dag van de componist. Student in Tilburg.
0: Ja, daar moet je straks ook als een speer naartoe.
1: Ja.
0: Ja, als de treinen meewerken. Ja,
1: precies.
0: Ik ga je even introduceren. Componist, orchestrator, muzikaal alleskunner. In zijn veelzijdige carrière werkte hij al als componist, journalist, radiomaker, festivalorganisator, docent, terwijl zijn muziek internationaal wordt uitgevoerd. Centraal in zijn werk staat de directe fysieke kracht van geluid. Herken je je daarin, in deze omschrijving, die fysieke kracht van geluid?
1: Ja, fysieke, ja zeker. Ja. Mm-hmm. Dat is wel een belangrijk ding, een belangrijk aspect. Ja.
0: Ja, energiek, gelaagd, contrastrijk. Dat zijn allemaal labels die we eraan kunnen plakken.
1: Ja, vaak wel. Ja, vaak wel. Ja. Ja.
0: Ook wel eens niet.
1: Ook wel eens niet. Ook wel eens minder energiek. En traag en zacht. Uh-huh. Maar het gaat mij wel altijd om die huid van de klank.
0: Ja, dat vind ik zo'n mooie omschrijving. De huid van de klank. Dan moet je me even uitleggen. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, als we als muzikus over muziek praten, zeker in de klassieke muziek, dan gaat het vaak over vorm en over toonhoogte en toonduur. Maar het gaat eigenlijk nooit om de klank zelf. En in andere genres, bijvoorbeeld popmuziek, is de klank heel belangrijk. En de klank van een band maakt een band.
0: Er zit een producer achter en die maakt daar echt een eigen geluid van. Ja.
1: Dus, er wordt altijd een beetje voorbij gelopen. En het is alsof het een soort van oppervlakkig ding is. Wat bijna een bijkomstigheid van als je over muziek praat.
0: Ja, ja.
1: We praten eigenlijk alleen maar over de subtekst en nooit over de tekst zelf.
0: Ja.
1: Terwijl ik denk dat daar de diepte in zit.
0: En hoe komt dan die huid van het geluid, hoe komt dat terug in jouw werk?
1: Ja, ik...
0: Het is moeilijk hè, om over muziek te praten als je
1: best
0: niks hoort.
1: Ja, maar het is een goede vraag hoor. Ik merk dat als ik muziek maak, als ik muziek schrijf, componeer, is het eerste waar ik aan denk is de klank. En wat voor klank wil ik? Wil ik een stekelige klank? Wil ik een zachte, aaibare klank hebben? En niet zozeer, en het gaat niet zozeer over vormprincipes zoals interessante akkoorden of daar ben ik minder, ben ik in tweede instantie pas in geïnteresseerd.
0: Ja, ja. Ja. Misschien om het toe te lichten kunnen we onze toevlucht nemen tot een Amerikaanse componist, Morton Feldman. Zijn werk voor Samuel Beckett, dat heb je als voorbeeld meegenomen.
1: Ja.
0: Van waar, misschien dat we even kunnen luisteren.
1: Goed.
0: Ja, zeg het maar.
1: Ja, ik hoor nu niks, maar ik weet hoe het... Ik weet...
0: Oh, je hebt geen koptelefoon. Sorry.
1: Geen koptelefoon. Dat, maar ik weet hoe het stuk gaat. Het is een stuk van 50 minuten. En bij Feldman is het altijd zo alsof iemand de deur open doet van een kamer. Maar daar is al tijdenlang iets bezig. En op een gegeven moment gaat de deur ook weer dicht. Dus het gaat helemaal niet meer over vorm. Het gaat, wat hij zelf zegt, over schaal. En dus ook over de huid van die klank. En die is bij hem altijd een beetje wazig, zacht, ademend. En er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel, ogenschijnlijk. Maar toch komen er dingen terug. En die komen dan net weer anders terug dan je gewend bent. Dus je bent continu... Je wordt continu omhuld door die klank en je zit er echt in. Het heeft ook iets lijfelijks, hoewel het zo zacht is.
0: Ja. Nou geef je, zei je net ook al, je geeft les dus aan studenten in Tilburg. Wat probeer jij nou die studenten mee te geven? Probeer je ze ook die huid van het geluid bijna te onderwijzen? Of zijn het andere dingen?
1: Ja, het zijn onder andere, ja. Het zijn ook andere dingen. Er komt ontegenzeggelijk een hoop ambacht bij kijken voor je muziek kunt schrijven. Ik doe dat samen met Celia Zwart. En we proberen de eigen stem van zo'n componist, van zo'n student, zoveel mogelijk uit te laten komen. En kijken waar we daarmee kunnen helpen. Ja. Want als ze op het conservatorium komen, dan zijn vaak hun helden Hans Zimmer en Einaudi bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk voor allemaal zo. En er zijn best wel veel studenten die heel tonaal componeren. Dat, mm-hmm. Daar is verder niks mis mee. Mm-hmm. Maar als je dat wil doen, hoe kun je jouw stem nou vinden in dat gebied? En dat is eigenlijk waar ik ze voor opleid.
0: Dat moet een mooi moment zijn als je ze dat leert. Dat het kwartje valt, dat ze snappen wat je bedoelt.
1: Ja, dat is het ook echt. Ja, dat is het ook echt. Ja. Ik ben altijd heel blij als dat gebeurt. Ja.
0: Hey, straks horen we muziek van jou. Maar je noemt al Celia Zwart, met wie jij dus samenwerkt in Tilburg. Van haar wil je ook graag iets laten horen, namelijk Reflections, gespeeld door Remy van Kesteren met het Koninklijke Concertgebouworkest.
1: Ja.
0: Waarom wil je dit laten horen?
1: Ja, ik vind Celia een ontzettend goede componist. Behalve een geweldige collega is het een ontzettend goede componist. Mm-hmm. En ik vind dat ze met dit werk voor het Concertgebouworkest echt iets heel moois heeft neergezet. Het is best een gedurfd werk, omdat ik kan me voorstellen dat als je voor het eerst, volgens mij is het een van haar eerste orkestwerken, als je voor het eerst voor orkest schrijft, dat je alles wil laten klinken en zoveel mogelijk. Maar ze is heel spaarzaam en vertelt een heel mooi verhaal in klanken. Dat vind ik echt erg goed.

0: Reflections was dat van Celia Zwart, de collega van Anthony Fujimara in Tilburg. Componiste, je hoorde Remy van Kester op de harp. En het Koninklijke Concertgebouw Orkest onder leiding van Anthony Hermers. Het was af en toe helemaal niet herkenbaar als een orkest meer.
1: Nou ja, dat vind ik ook echt heel... Het gaat echt voorbij aan die orkestklank.
0: Ja.
1: Je zit naar iets totaal anders te luisteren. Dat vind ik erg goed.
0: Ja. Schrijf jij zelf het liefste voor een kleine ensemble of voor een groot orkest? Dat is een moeilijke vraag.
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Nou ja, voor orkestschrijvers is geweldig, omdat je zo'n enorm apparaat tot je beschikking hebt met zoveel kleuren.
0: Ja.
1: Maar een nadeel van voor orkestschrijven is dat het stuk meestal niet zo vaak wordt uitgevoerd. Terwijl als je voor een ensemble zoals Black Pencil schrijft, dan gaat zo'n stuk ook nog vaker. En dan wordt zo'n stuk vaker uitgevoerd. En dat gun je toch ieder stuk.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, we hoorden net KCR onder leiding van Anthony Hermers. Een andere dirigent, Jurjen Hempel, die zei ooit over jou dat je niet een componist bent die een stuk vanuit de studiekamer die wereld inslingert, maar echt heel graag samenwerkt ook met muzici. Dat klopt, hè?
1: Ja.
0: Hoe gaat het in zijn werk? Bijvoorbeeld, je hebt meerdere keren voor Black Pencil geschreven. Zie je dan ook meteen de mogelijkheden van wat zo'n ensemble heeft? Want ze hebben natuurlijk een vrij... atypische bezetting.
1: Ja, atypisch is een goed woord, ja.
0: Nee, ik beledig jullie niet.
1: Als je het op papier ziet, dan denk je, hoe kan dit ooit klinken? Maar ik heb ze vaker gehoord in concerten en ook op cd. En ja, het is zo'n hecht ensemble. En die klank klopt zo ontzettend goed. Toen ze me vroegen om een werk te schrijven, dan jeuken mijn handen wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat was het uitgangspunt van die compositie Hypernature die ze zo gaan spelen?
1: Ja, Hypernature is geschreven voor een lichtfestival in wat elk jaar in Almere plaatsvindt. Het vond plaats in een gedeelte van een bosje daar. Waar verschillende speakers stonden opgesteld door dat bos heen. En Jaap van den Elzen had er een lichtinstallatie bij gemaakt. En het geluid bewoog over die speakers en ook over die lichtinstallatie heen. En ik had een versie gemaakt waarin Black Pencil... was opgenomen op soundtrack. Dus dan klonk samen met de elektronica klonk het helemaal over die speakers. En het liep allemaal dwars door elkaar heen. Dus, dus iedere speler legde een andere route af. En ze hebben hem ook een avond een aantal keer live gespeeld. Waarbij die elektronica dus weer over de speakers ging. En zij in dat bosje op één plek stonden en... meespeelde.
0: En is het dan zo dat zij nog invloed hebben op de manier waarop het gaat klinken? Of zeg jij van ik wil het gewoon zo hebben, uitvoeren en verder geen gedoe?
1: Nee, ik sta altijd wel open voor suggesties. Ja.
0: Is het anders geworden door de bijdrage van Black Pencil?
1: Ik heb met Enrique van tevoren veel contact gehad en met Jorge. Wat fantastisch is dat ze een website hebben met een hele goede uitleg over al die instrumenten. Want het zijn niet de alledaagse, het zijn niet de instrumenten waar je iedere dag voor componeert. Mm-hmm. En dat helpt ook enorm. Toen ik bij de eerste repetitie kwam, waren er wat vragen over. We kunnen het zo doen en we kunnen het zo doen. En ja, dat is geweldig. Om dan te zien dat zo'n ensemble er zijn eigen kleur en karakter aan geeft.
0: Dan leer je ook weer van.
1: Ja, dat is te gek. Dat is echt te gek. Ja. Ja.
0: Zullen we... ze hebben er zin in. we gaan luisteren naar Hypernature van Anthony Fujimara. Live gespeeld hier door Black Pencil.

0: Hypernature van Anthony Fiumara, hier live gespeeld door Black Pencil. Ja, je zei het al, Anthony, dat het voordeel van iets schrijven voor een kleiner ensemble is dat ze het nog eens op, dat het op het repertoire blijft.
1: Ja.
0: Hier, het voorbeeld zie je hier, hè? Ze spelen het gewoon.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dat is fantastisch. Ze hebben Black Pencil heeft al 450 stukken opdracht gegeven voor 450 stukken.
0: Ja.
1: Maar ze herhalen ook. Ze herhalen ook stukken en ze zetten regelmatig je muziek op het programma. En dat is geweldig.
0: Ja, fantastisch. Goeie reis. Je gaat nu naar Tilburg.
1: Ja, naar Tilburg. Studenten.
0: Dankjewel dat je hier wilde zijn.
1: Dank je.
0: En straks nog meer live muziek van Nederlandse componisten gespeeld door Black Pencil. Dit is een speciale editie van Podium op Zaterdag. Die helemaal in het teken staat van de dag van de componist. Reageer op deze uitzending. Dat kan met een berichtje in de NPO Luister app.
2: Podium op Zaterdag met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Dat was een deeltje uit, of een deeltje canticle uit Envirez-vous van Jan-Peter de Graaf. Hij is straks hier ook de gast in, bij Podium. En als je goed luisterde, dan kon je een trein op de achtergrond horen. Dit was namelijk een opname gemaakt tijdens de Dag van de Componist in 2024. Cadafax speelde toen live in een rijdende festivaltrein. En ook dit jaar reden muzici en componisten heen en weer over het Nederlandse spoor. Een van hen was Camille Jansen, componist in Nederland. Camille, goedemiddag.
1: Hey Wouter, goedemiddag.
0: Nou, ik ben Hans, maar dat geef je er niet. Ik zal jou ook gewoon Camille noemen.
1: Sorry, het spijt me. Ik heb het podium op zaterdag in mijn hoofd en ik herkende je stem.
0: Nee, oké. Waar ben je allemaal geweest vandaag?
1: Nou, ik ben begonnen in Arnhem. Daar heb ik allerlei echt hele mooie dingen al gezien. Ik heb daar Orkest de Ereprijs gezien. En die hebben een stuk gespeeld van David Dram. Hmm. En daarna zijn we doorgegaan naar Zwolle. En in de trein was er dus muziek. In Zwolle stond een koor, een Zwolse koor, die daar ook hele mooie dingen heeft gezongen. Ik heb een stuk gehoord van een Zwolse componist, een stadscomponist van Zwolle, die ook daar... Ja, een soort experiment deed met microfoons en biologie. En er zat een cello en een saxofoon bij. Aha. Dat vond ik heel mooi.
0: Ja.
1: Nog wel leuk om te vertellen trouwens. In de trein speelde dus muziek. En daar zat de altviolist van het Concertgebouworkest. Die speelde een solo altvioolstuk dus in een treincoupé. Met allemaal nietsvermoedende reizigers. Ja, waanzinnig. En dat stuk was een tarantella van Kate Moore.
0: Ja.
1: En ik kan alleen maar zeggen, ik vond dat betoverend mooi.
0: Echt. Mooi zeg, ja. Hey, op verzoek van de organisatie van de Dag van de Componist schreef jij ook een stuk Schokgolf. Dat op verschillende stations is uitgevoerd. Dat moet ook een bijzondere belevenis zijn. Natuurlijk om je eigen muziek op stations te horen.
1: Ja, zeker. Ja, ik zeg er meteen bij, ik heb het geschreven ook wel met de gedachte van... Oh, dit gaat op een station met bijbehorende galm en bijbehorend gekrijs van kinderen en rolkoffers.
0: Ja.
1: Het is een heel, denk ik, heel leuk stukje muziek geworden waarbij het publiek ook mee mag zingen. De tekst is heel simpel. Op potten en pannen met pek en veren. Dat is de tekst. En daaroverheen zingt dan een koor een tekst over hoe de muzikanten eigenlijk de mieren onder je huid zijn.
0: Mooi, ja. Hey, is het belangrijk voor jou als componist in Nederland om zo'n dag te hebben? De dag van de componist, om die echt in het zonnetje te zetten. Anthony was hier net heel enthousiast. Anthony Fiumara, jij ook, denk ik.
1: Ja, ontzettend, uiteraard. Ja, dat feit dat we zoiets doen in Nederland en zoiets organiseren... is gewoon ongelooflijk, hè? Dat we componisten in Nederland in het zonnetje zetten. Maar ik vind het niet geheel... ik vind het wel, onterecht klinkt zo verongelijkt, dus zo bedoel ik het niet. Maar ik vind het heel mooi, maar ik vind het ook goed, want Nederland heeft echt een hele rijke scene aan componisten.
0: Ja.
1: Hè? En echt een hele rijke scene aan hedendaagse muziek. Mm-hmm. Er gebeurt zo verschrikkelijk veel in ons land. Er zijn heel veel goede orkesten en heel veel nieuwe muziek die geschreven wordt. Waar we hopelijk gewoon mensen echt mee kunnen raken. En om het dan even in een andere context te mogen doen, in een treincoupé of in een stationshal, ja, kunnen we hopelijk ook weer mensen... Daar eventjes van herinneren.
0: Ja, een hele saaie compositie op de achtergrond trouwens bij jou daar.
1: Ja, je hoort een hele saaie sirene. Ja. Ja.
0: Dankjewel en goede reis nog. Camille Jansen, de componist, de Nederlander onderweg. Van hem horen we hier een deeltje uit De Fundamenten. Uit Nutteloze Noodzaak met de stem van Letitia Gerards.

0: schiep kunst de mens. Uit nutteloze noodzaak schiep kunst de mens.
1: Uit de nutteloze noodzaak, uit De Fundamenten, de samenwerking van componist Camille Jansen met Ramzi Nasser. Je hoorde Letitia Gerards, de sopraan bij het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Stefan de Neve. Ik heb weer een gast, Bianca Bongers. Zij is componist en cellist. Ze studeerde compositie aan het Koninklijke Conservatorium Antwerpen bij Wim Hendricks en Luc van Hoven. En cello aan het Fontys Conservatorium in Tilburg, waarna ze uitgroeide tot een veelzijdig maker binnen de hedendaagse muziek. Haar werk wordt internationaal uitgevoerd door ensembles, orkesten en solisten en kenmerkt zich door een onderzoekende benadering van klank, ruimte en de relatie tussen muziek en omgeving. Bianca, fijn dat je er bent.
2: Dankjewel.
1: Ja, klopt het, ik vraag het toch wederom, klopt deze introductie een beetje? Heb je dingen gehoord dat je zegt, hey, ben ik dat?
2: Nou, het is altijd leuk om te horen hoe iemand je muziek hoort en wat daar dan in opvalt. En die relatie tot de omgeving en het ruimtelijke, dat is zeker wat in mijn muziek gebeurt.
1: Ja, daar wil ik het zo over hebben. Eerst eventjes over die combinatie van die cello en dat componeren. Hoe is dat ontstaan? Was er eerst de cello of was er eerst het componeren? Bij jou?
2: Nou, ik moet dan denk ik toch zeggen eerst het componeren. Mm-hmm. Het begon eigenlijk ermee dat ik begon op mijn vierde met zo'n algemene muziekcursus. Dat was natuurlijk vooral gewoon leuk. En daar leerde ik noten lezen op piano. Maar thuis, als ik thuis kwam, dan begon ik ermee om eigenlijk elke noot uit te tellen. En dan uit mijn hoofd te leren, zodat ik daarna niet meer naar die noten hoefde te kijken. Dat vond ik eigenlijk veel makkelijker. En om dat te omzeilen, ging ik ook veel gewoon zelf uitproberen. Hmm. Dus het begon, denk ik, toch
1: En daarna kwam
2: daarmee.
1: De cello.
2: Ja. En de cello was gewoon mijn instrument.
1: Ja, precies.
2: Dat ik mocht kiezen.
1: Ja. Ja. Ja, ik zei het al, les gehad van onder andere Wim Hendricks en Daan Manneke. Kun je aangeven wat zij jou hebben geleerd? Hoe hebben ze jou verder gebracht?
2: Nou, Wim Hendricks die leerde ik kennen zo rond mijn 17e. Toen wist ik dat ik sowieso cello wilde studeren en compositie.
1: Ja.
2: Maar alleen nog niet in welke volgorde of tegelijkertijd. En toen ontmoette ik Wim op de Open Dag in Amsterdam. En eigenlijk zijn energie maakte meteen dat ik dacht, oh, hier moet ik zijn. En toen ik dan zoveel jaar later echt compositie wilde gaan studeren, toen ben ik meteen weer naar hem toe gegaan. Hmm. En is dat het gelukkig geworden.
1: Ja, ja. In het geval van Daan?
2: Bij Daan, nou, hem heb ik leren kennen als cellist aanvankelijk. Hoewel Wim ook al destijds zei van, je moet echt een keer naar Daan. Want ik kom ook uit Breda. Daan woont in Breda. Mm-hmm. Maar toen heb ik dat nog niet, die stap nog niet gezet.
1: Die kwam later.
2: Die kwam later. Ja. En Daan leerde ik toen kennen doordat ik zijn muziek ook uitvoerde. En toen dacht ik, als ik nou compositieles bij hem ga nemen, dan komt het allemaal toch nog goed.
1: Denk jij, doordat jij zelf uitvoerend muzikus bent, ook een andere benadering van het componeren?
2: Ja, nou, ik denk wel dat daar een soort van mijn voorkeur voor complexiteit vandaan komt. Omdat ik weet hoe fijn het is dat je een stuk eerst helemaal moet ontdekken. En dat dan ontdekt hebt en dat met het publiek kan delen. Dat je daar echt eerst iets voor hebt gedaan en dan daar ook die waardering voor voelt.
1: Hmm. Maar betekent het dan dat je juist extra gecompliceerd componeert? Of dat je het juist heel simpel houdt?
2: Nou, ik denk wel dat daardoor in mijn muziek en er vaak gezegd wordt, het is geen makkelijk stuk door uitvoerders. Maar dat is niet om de muzici te plagen of zo. Maar dat is meer omdat ik uit mijn eigen ervaring ook weet dat ik daar zo van hou, van dat soort stukken.
1: Het is ook om ze uit te dagen misschien wel, of niet?
2: Nou, nee, eigenlijk is dat dus

0: niet eens per se. Ja, het is, dat gebeurt wel. Ja, dat gebeurt wel.
1: Ja.
0: Dus wel om die soort van sensatie te voelen. Ja.
1: Ja, ja. Je krijgt natuurlijk veel terug van de mensen met wie je samenwerkt. Wat leer jij als componist van zulke samenwerkingen met solisten en met ensembles?
0: Nou, daarmee leer je te ontdekken of dat wat je bedacht hebt, of dat ook echt werkt.
1: Ja, en als het niet werkt, dan pas je het aan. Ja, je moet wel, toch?
0: Ja, nou, meestal neem ik dat dan mee in een volgend stuk.
1: Mm-hmm.
0: En soms als er echt iets aangepast moet worden, dan doe ik dat natuurlijk. Maar het is meer dat je voor jezelf steeds reflecteert van, oké, is dit wat ik zocht? Of moet ik daar misschien toch een volgende keer andere middelen of meer dynamiek of duidelijkere aanwijzingen voor
1: precies,
0: geven.
1: Op die manier leer je natuurlijk ook. Je groeit ook als componist door wat je terugkrijgt van anderen.
0: Ja, dat heb ik. Elk stuk hoop ik weer iets mee te nemen naar een volgend stuk.
1: Zo is het. Ja, ja. Nou vind ik zo opmerkelijk dat jij momenteel helemaal geen muziek luistert.
0: Dat klopt, ja.
1: Dat heeft er niet mee te maken dat je een kind verwacht, maar dat heeft met een opdracht te maken.
0: Ja, nee, ik zit op het moment echt helemaal midden in mijn nieuwe compositie voor het residentieorkest.
1: Voor Amare, voor het jubileum, dat 5 jaar bestaat.
0: Dus dat gaat in première november dit jaar. Ja, dat is voor Amare, het 5-jarig jubileum, inderdaad.
1: Ja, ja. En dan wil je helemaal van invloeden wegblijven van anderen. Dan wil je, zoals een schrijver waarschijnlijk, als hij bezig is met een boek, niet een boek van een andere schrijver wil lezen. Jij wil gewoon helemaal puur je eigen...
0: Oh ja, nou, ik wist niet dat dat bij schrijvers ook zo was. Ja, maar bij mij is dat echt... bij mij is het echt dat ik mijn hoofd dan vol heb en ook dat daarmee heel blij ben als mijn hoofd vol is met dat stuk wat ik aan het schrijven ben. Omdat er vaak zoveel ideeën een soort van een plek moeten gaan vinden.

0: En soms als er echt iets aangepast moet worden, dan doe ik dat natuurlijk. Maar het is meer dat je voor jezelf steeds reflecteert van oké, is dit wat ik zocht? Of moet ik daar misschien toch een volgende keer andere middelen of meer dynamiek of duidelijkere aanwijzingen voor
1: precies,
0: geven.
1: Op die manier leer je natuurlijk ook, je groeit ook als componist door wat je terugkrijgt van anderen.
0: Ja, dat heb ik elk stuk hoop ik weer iets mee te nemen naar een volgend stuk.
1: Zo is het, ja. Nou vind ik zo opmerkelijk dat jij momenteel helemaal geen muziek luistert.
0: Dat klopt, ja.
1: Dat heeft er niet mee te maken dat je een kind verwacht, maar dat heeft met een opdracht te maken.
0: Ja, nee, ik zit op het moment echt helemaal midden in mijn nieuwe compositie voor het residentieorkest.
1: Voor Amare, voor het jubileum, dat 5 jaar bestaat.
0: Dus dat gaat in première november dit jaar. Ja, dat is voor Amare, het 5-jarig jubileum, inderdaad.
1: Ja, ja. En dan wil je helemaal van invloeden wegblijven van anderen. Dan wil je, zoals een schrijver waarschijnlijk, als hij bezig is met een boek, niet een boek van een andere schrijver wil lezen. Jij wil gewoon helemaal puur je eigen...
0: Oh ja, nou ik wist niet dat bij schrijvers ook zo was. Ja, maar bij mij is dat echt... bij mij is het echt dat ik mijn hoofd dan vol heb en ook dat daarmee heel blij ben als mijn hoofd vol is met dat stuk wat ik aan het schrijven ben. Omdat er vaak zoveel ideeën een soort van een plek moeten gaan vinden. Mm-hmm. Dat niet alleen terwijl ik achter mijn bureau zit dat stuk ontstaat, maar ook terwijl ik aan het koken ben of terwijl ik bijna in slaap val. Dan blijft dat stuk soort van doorwerken. Mm. En daarom dat ik dan niet de neiging heb om... inderdaad, met de verdieping in een stuk van anderen.
1: Ja, zo. Ja. Ja. Op jouw verzoek gaan wij nu luisteren naar een stuk van Wim Hendricks. Tejas. What does the sound of the universe look like? Waarom? Hoe? Ja.
0: Tejas.
1: Tejas. Waarom wil je dat laten horen?
0: Nou, dat is een stuk wat ik luisterde toen ik weer contact zocht met Wim. Toen ik besloot, en nu ga ik compositie studeren. Mm-hmm. En dat heeft meteen zo'n indruk op mij gemaakt. Omdat ik hoorde daarin de ruimtelijkheid. En ik hoorde daarin dat hij eigenlijk auditief van één locatie naar een andere ging. Maar op het moment dat hij aankwam op die nieuwe locatie, dat die vorige locatie nog op de achtergrond hoorbaar bleef. Waardoor je dus een afstand... een relatie tot elkaar in ruimte
1: in de muziek
0: kon horen. Ja.

0: Royal Flemish Philharmonic onder leiding van Martin Brabants met Terrias of What Does the Sound of the Universe Look Like van Wim Hendricks op verzoek van de Bianca Ambongers, die dus van hem ook les heeft gehad. En de ruimtelijkheid in deze muziek, die trekt jou aan.
1: Ja, dat herken ik er in ieder geval ook in. Ja. En dat suggereert ook zijn subtitel.
0: Ja, als jij aan een nieuw stuk begint, nu bijvoorbeeld dat stuk wat je voor Amara aan het schrijven bent, hoe ga je dan van start? Ik zag ergens dat jij heel erg veel met beeldende kunst bijna werkte, toch?
1: Ja, dat is inderdaad een voorstudie die ik zelf vaak maak. Mm-hmm. Wat zich dan uit beeldend. Dat komt doordat ik visueel denk over muziek. Dus voor mij het visuele, dat werkt samen met het auditieve. En is vaak ook een meest makkelijke manier om mijn ideeën weer te geven. Voor ik nog heb bedacht hoe dat precies gaat klinken.
0: Is dat dus synesthetisch? Als jij geel ziet, dan heb je een bepaalde klank in je hoofd.
1: Nee, ik heb het niet zo specifiek per kleur of per toonhoogte. Mm-hmm. Ik zie inderdaad wel klankvormen als textuur. Kernachtig of juist rafelachtig of vaag of ver weg, dichtbij. Dus ik plaats een soort van het wel in de ruimte. Dus het wordt wel zo genoemd volgens mij. Maar ik heb het nooit per se het label zelf opgeplakt. Mm. Zo begin ik voor het stuk van Amara. Was sowieso de indruk die ik had van het gebouw. Dat was al een eerste input voor mij. Maar ik ben ook echt daarna een dag door het gebouw heen gaan lopen. Helemaal vrij. Er was nog niemand. Het was nog vakantie. En zo begin ik door de ruimte te ontdekken.
0: Mm. Ja, en dan krijgt het vorm.
1: Ja, dan kom ik erachter wat voor mij aanspreekt, muzikaal. En wat het voor mij betekent. Want eigenlijk leer ik van dat je in de architectuur kan je verschillende locaties binnen één geheel neerzetten. Mm-hmm. Verschillende zalen, hè?
0: Ja,
1: letterlijk.
0: Maar heb je natuurlijk de combinatie ook nog eens van studenten die daar rondlopen en publiek wat
1: heeft
0: naar een concert
1: meerdere
0: gaat.
1: Functies,
0: dat probeer je dan ook in de muziek te vatten.
1: Nou, ik zie daar dus in, want het is dus fysiek mogelijk om een geheel te vormen van meerdere dingen die naast elkaar bestaan. En dat voelt toch als één. Dus dan denk ik, dat moet in de muziek ook kunnen. Dat je dus een bepaalde vrijheid hebt van hoe je een ruimte indeelt, maar dat het daarna toch een geheel is.
0: Ik begrijp, denk ik, wat je bedoelt. Dat je dus, je kunt bijna in de muziek verschillende, niet dat je terug hoort, maar je kunt wel verschillende elementen naast elkaar in de muziek kwijt.
1: En hoe wordt dat dan
0: als, bijna als een gebouw.
1: Daarom.
0: Die ruimtelijkheid. Ja.
1: Daar ben ik naar op zoek.
0: Ja. En hoe weet je tijdens het schrijven dat je op de goede weg bent? Of ga je daar maar vanuit?
1: Dat is dan misschien wel weer een soort van tegenstrijdig. Maar op het moment dat ik merk, dit is waar ik eigenlijk altijd al naar op zoek ben. Ik denk van, hier ga ik echt in op iets wat ik al jaren wil. Wijze van spreken.
0: Dat klinkt heel intuïtief.
1: Zeker,
0: ja. Niet analytisch. Want die kleuren waar we net over hadden, die voorstudies die je maakt. Als je een compositie af hebt, zie je dan die voorstudie erin terug? Of gaat het soms ook wel eens een totaal andere richting uit?
1: Het idee achter die voorstudie hoor je er, als het goed is, in terug. Aha. Ja, maar op het moment dat het stuk af is, dan wordt dat wel echt het stuk. Het blijft altijd gelinkt voor mij aan mijn voorstudie. Maar het is dan niet per se meer nodig om nog die voorstudie ook erbij te hebben. Om wel het stuk te kunnen ervaren.
0: Ja. Hou je die voorstudie overigens helemaal voor jezelf? Of is dat ook iets wat je deelt met de mensen voor wie je een stuk schrijft?
1: Ik deel het wel, ja. Ja, omdat het vaak toch ook wel iets toevoegt.

0: dat muzici dan toch het stuk beter begrijpen.
1: Ja.
0: Dat is zo leuk om te merken.
1: Ja?
0: Ja.
1: Geef eens een voorbeeld.
0: Dat was vorig jaar met Intercontinental Ensemble en Yukiko Hasekawa. Zij speelde mijn eigenlijk eerste pianoconcert, maar dan weliswaar voor Nonet en piano solo. En Yukiko heb ik toen echt heel nauw mee samengewerkt. En heb ik meteen ook mijn voorstudies laten zien. Wat dan bestond uit een tekening waarop ik aan de ene kant heel gedetailleerde zwarte puntjes, lijntjes schreef. En aan de andere kant een soort van kleurrijke vegen, een soort veerbeweging. Uitwaaiering van kleur. En doordat zij dat gezien had en kende, heeft ze dat stuk ook gewoon op een veel subtielere manier kunnen spelen eigenlijk.
1: Ah, ja, dat is prachtig zeg.
0: Ja.
1: Mooi dat dat kan. Ja.
0: Ja.
1: Wij gaan dan luisteren nu naar Surrounded by Air, appearance nummer 4 uit 2021 van jou. Door het Intercontinental Ensemble onder leiding van Lucas Vis en Daniel Bolba op het slagwerk. Wil je er nog iets over zeggen? Of gaan we gewoon luisteren?
0: Jullie mogen luisteren. Het is een stuk dat als een soort van fietstocht door Haarlem beweegt.
1: Oké.
0: Okay. Dus ook de ruimtelijkheid en van het stadse.
1: Ja, mooi.
0: En weer, maar ook precies. De verstilling. Want het speelt zich af op een avond. Op een stille avond.
1: Oké. Okay. Dankjewel, Bianca.

0: het Intercontinental Ensemble onder leiding van Lucas Vis. Daniel Bolba op het slagwerk met Surrounded by Air, appearance nummer 4 van Bianca Bongers. Compositie uit 2021. Ik denk dat ik een keer op de fiets door Haarlem met dit op mijn hoofd ga rijden.
1: Ja.
0: Dat voegt denk ik echt wel toe.
1: Ja, nou, als je door Haarlem fietst rond zo 9:15, dan hoor je ook de klokken luiden. Dan zul je dit ook beleven.
0: Dankjewel dat je hier te gast wilde zijn. We gaan naar Black Pencil zo dadelijk weer. Black Pencil is een uniek ensemble dat muziek uit meer dan 1000 jaar geschiedenis verbindt met de hedendaagse klanken en nieuwe invalshoeken. Met hun bijzondere bezetting van blokfluiten, panfluiten, altviool, accordeon en percussie geven de 5 muzici zowel oude als nieuwe muziek een verrassend en eigentijds karakter. En daarnaast stimuleren zij actief de ontwikkeling van nieuw repertoire. Inmiddels zijn er al, je hebt het eerder gehoord, meer dan 450 composities speciaal voor Black Pencil geschreven door componisten uit binnen- en buitenland. Blokfluitist Jorge Isaac is even aangeschoven hier. Waarom vinden jullie dat zo belangrijk, Jorge, om die componisten opdrachten te geven?
2: De bezetting van Black Pencil is, zoals je zegt, uniek. Dus blokfluit, panfluit, altviool, accordeon, slagwerk. Dus het is voor ons essentieel.
0: Het is een noodzaak.
2: Het is een noodzaak. En dat vinden we juist zo leuk. Dat jij juist verplicht bent om nieuwe repertoire, nieuwe muziek te genereren. Mm. Dat geeft dus identiteit aan de klank van het ensemble.
0: Ja, en was het destijds toen jullie je als groep gingen presenteren en deze samenstelling koos, daar was je natuurlijk wel van bewust van die beperking wellicht? Of uitdaging?
2: De vrijheid.
0: Aha.
2: Ik voelde Black Pencil nooit als een iets met bepaalde beperkingen of in een framework die alleen voor links of rechts zou werken. Eigenlijk de oorsprong van Black Pencil bestond uit hoe kun je niet-westerse muziek met westerse muziek combineren.
0: Mm.
2: En dan de opdracht was van nou bedenk een klankwereld die nog niet bestaat. Het kon ook met piano en met wat van de meer bekende instrumenten. Dat was voor mij was niet genoeg. Er moest iets unieks zijn met een soort verschillende instrumentarium die alle verschillende soorten muziek kon vertolken. Dat was de droom toen.
0: Precies. Nou heb je ruim 450 composities inmiddels laten schrijven. Zijn er componisten die jou nog steeds kunnen verrassen?
2: Altijd. En het is zo verslavend, zo'n proces. Ja. Het is er steeds, en zelf met dezelfde componist, diezelfde persoon kan er steeds met totale nieuwe klanken komen. Dingen die jou steeds verrazen. Mm-hmm. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe denk je voor zo'n klankwereld? En dan krijg je dat op papier en dan zeg je van bingo.
0: Ja, ja. Die samenwerking met de componist, ziet die er dan meestal zo uit dat iemand met een, Anthony Fourier, die gaf ook een voorbeeld in hoe dat werkt, hè? Dat je dus dat het in gesprek is met jullie. Is dat altijd zo?
2: Het is echt een 1-op-1 soort van wisselwerking. Elke componist is een andere ziel, een andere belevenis. Als opdrachtgever doe je echt je huiswerk. Je moet gewoon goed induiken in de wereld van die componisten. En dan denk je van, nou, waar ben ik op dit moment? Wat voor soort project is dat? En wat heb ik dan nu nodig? En dan ga je op zoek naar bepaalde namen, bekende of onbekende namen. En op basis daarvan ga je gewoon lekker babbelen, praten, elkaar inspireren. Zodat jij gewoon een hele mooie kunstwerk kan krijgen.
0: Precies. Nou, we gaan naar zo'n kunstwerk luisteren. De Wraith nummer 2 van Ruud Roelofsen. Gespeeld door Black Pencil hier live in de studio. Jorge Isaac op de blokfluiten. Matthijs Koenen, panfluiten. Hendrik Monfort op de percussie. Esra Pelli-Vanli op het altviool. En Marco Kassel op de accordeon.

0: Wraith nummer 2 van Ruud Roelofsen werd hier live gespeeld door Black Pencil. Je kunt het terugzien als je wilt via de site van NPO Klassiek. Want onze camera's die staan aan. Dank. Straks nog een keer muziek van Black Pencil. Je luistert naar een speciale editie van Podium op zaterdag, die helemaal in het teken staat van de dag van de componist. Want die is vandaag. En reageer op deze uitzending kan met een berichtje in de NPO Luister app.
1: Podium op zaterdag met Hans Smit. Op NPO Klassiek.
0: Jan-Peter de Graaf is componist, dirigent en een van de opvallende Nederlandse muziekmakers van zijn generatie. Hij won internationale prijzen voor zijn werk, schrijft muziek voor toonaangevende orkesten, ensembles en operagezelschappen. In zijn muziek komen uiteenlopende invloeden samen van jazzharmonieën en Franse orkestkleuren tot Zuid-Europese melodieën en Balkanritme. Fijn dat je er bent, Jan-Peter.
2: Fijn om er te zijn.
0: Beetje feest vandaag, dag van de componist?
2: Ja, absoluut, absoluut. Het is echt overal in Nederland wordt er muziek gemaakt. Het is echt fantastisch.
0: Ben jij wel eens mee geweest met die trein die dan door Nederland rijdt?
2: Zeker, ja? Zeker. Ik heb ook een stuk wat toen gespeeld werd in de trein met, 38 graden zo'n beetje binnen. Dat was een avontuur. Dat was echt een avontuur.
0: Ja, ja. Ja, jouw manier van componeren. We hebben al twee voorbeelden gehoord van mensen die hun werk hier in de studio probeerden toe te lichten. Is op zich best moeilijk, lijkt mij, om aan te geven hoe je componeert. Hoe is dat in jouw geval?
2: Nou ja, het is niet zozeer hoe je componeert. Dat is volgens mij vrij eenvoudig uit te leggen. Want je gaat zitten en je probeert wat te bedenken. En hopelijk komen er ideeën tot je en je schrijft dat op. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, en dat is volgens mij voor de meeste componisten ongeveer hetzelfde. Dus hoe je componeert, ik denk niet dat het is. Maar het is wel natuurlijk welke keuzes maak je. En dat is natuurlijk als voor iedere componist heel eigen. En hoe dat proces tot stand komt is ook heel bijzonder.
0: Ja, naast de inspiratie die je ongetwijfeld uit het dagelijks leven haalt daarvoor. Klinkt in jouw muziek ook vaak een link met het verleden? Hoe werkt dat?
2: Nou ja, ik bedoel, we leven natuurlijk in een tijd van Spotify, waarbij je in principe de gehele muziekgeschiedenis onder je vingertoppen hebt. Nou ja, en ik bedoel, Ensemble Black Pencil is daar natuurlijk ook het grote levende bewijs van. Dat juist ook enorm kan inspireren om daarin te gaan schatgraven. En dat doe ik natuurlijk ook met alle liefde.
0: Hmm, ja. En waar komt die belangstelling voor jou voor die... Al die enorme bibliotheek die beschikbaar is, waar komt die vandaan?
2: Ja, ik bedoel, ik ben als kind eigenlijk altijd opgegroeid met muziek in huis. Mijn ouders zijn allebei muzikus, ze hebben een muziekschool. En dus er kwamen altijd leerlingen over de vloer die muziek gingen maken. Dus ja, er was altijd muziek in huis te horen. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik als kind de eerste muziek die ik als kind me goed kan herinneren en die nog steeds af en toe in mijn hoofd opduikt, zijn de suites uit Dardanu en Le Boreade van Rameau.
0: Rameau, ja.
2: Met het orkest van de 18e eeuw.

0: Dat is bij mij, voor mij de eerste muziek geweest die echt bij mij aan is gebleven. Als een soort van soundtrack door mijn hele leven. Langzamerhand in mijn achterhoofd zeg maar door is gegaan.
1: Ja, bijna alsof je het dan zelf hebt geschreven. Hè?
0: Ik heb ooit een keer, toen ik klein was, heb ik dus wel een keer ooit muziek bedacht. Die eigenlijk al bedacht was door iemand anders. Dat komt voor, het komt voor.
1: Hoe zou je jouw klankwereld opschrijven?
0: Ik denk het. Mijn klankwereld is heel erg rijk. Ik probeer, en dan bedoel ik ook vooral in kleur. Ik probeer altijd het uiterste van het klankspectrum te benutten. Een beetje zoals in het stuk van Ruud Roelofsen. Mm-hmm. Echt tot in extreme gebeurd. Dat vind ik zelf ook fantastisch. Ik bedoel, dit stuk klonk net een beetje als een soort van oude schoener. Met klotsende golven en zo'n mast die zo heen en weer kraakt. Dat is echt geweldig. Nou ja, ik vind dus, zeg maar, het combineren van klanken, hoog, laag, hard, zacht, dat soort dingen, dat is voor mij de basis van het componeren. En in al de stukken die ik componeer, probeer ik dus ook op een bepaalde manier altijd de extreme daarin op te zoeken.
1: Mm-hmm. Ja. Wat vooralsnog ontbreekt bij jou is elektronica, hè?
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, ik doe alles akoestisch. En dat is wel echt een bewuste keuze die ik heb gemaakt op het conservatorium. Ik heb één keer een elektronisch stuk gecomponeerd. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dit is niks voor mij. Want wat moet ik zeggen? Ik vind naast het bedenken van muziek en het terughoren ervan, vind ik ook de sociale interactie heel erg belangrijk. Ik vind het heel erg belangrijk om face-to-face met muzici te werken. Mm-hmm. En ik vind het ook de connectie tussen muzici en het publiek vind ik heel belangrijk. En dat zo'n direct mogelijke connectie is en dat niet gaat via een kabeltje.
1: Ja, misschien zijn er bepaalde dingen die je niet kwijt kan in die akoestische muziek.
0: Ja, nee, dat klopt. En dus dat is een beperking.
1: Ja.
0: Maar de beperking zorgt er ook voor eigenlijk dat je creatieve geest wordt aangewakkerd. Mm. Om oplossingen te verzinnen voor bepaalde problemen die je zou kunnen oplossen. Met versterking bijvoorbeeld of met elektronica, maar die je op dat moment niet hebt. Dat vind ik ook bijvoorbeeld het leuke van de opera. De opera is onversterkte zang. En dan vind ik het een uitdaging voor mij als componist om dat dan niet te gaan lopen versterken. Want dan kan ik tenminste lekker hard met mijn orkest en kun je die zangers alsnog blijven horen. Maar om dan gewoon te gaan kijken van oké, hoe kan ik ervoor zorgen dat het allemaal in balans blijft?
1: Ik begrijp het. Jij wilde nu iets, want we laten ook muziek van andere componisten horen, straks iets van jou. Jij wilde iets van Max van Platen laten horen.
0: Ja.
1: Vertel.
0: Max van Platen is een vriend en collega van mij. Hij is momenteel hard aan het werk met een nieuw stuk voor het residentieorkest. En hij is net als ik heel erg ook bezig met klank en met de verschillen en extremen en contrasten daarin. Maar ik ben dan zelf een componist die ook het houdt van het componeren van lange lijnen. Grote verfstreken, om maar even zo te zeggen. En zo'n opera is natuurlijk ook bijvoorbeeld een enorm canvas wat je dan als componist kan gebruiken. Ja. Max componeert echt op de vierkante millimeter. Elk nootje, elk akkoord is, daar is 1000 keer over nagedacht. Het is tergend traag bedacht, maar het zit zo goed in elkaar en het klinkt kraakhelder.
1: Kermis in de hel.

0: Kermis in de Hel, uitgevoerd door Cluster 5, compositie van Max van Platen. Uitgekozen door componist Jan-Peter de Graaf vanwege de klankwereld die in de buurt komt van die van hemzelf. Je zit met je ogen dicht te luisteren ook, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja. Wat doet dat met je?
1: Ja, nou ja, kijk, ik luister heel graag met mijn ogen dicht, omdat ik me dan beter kan concentreren op wat er gebeurt en zeg maar de laagjes die erin zitten. Het leuke is van dit werk is, het heet Kermis in de Hel, omdat dat een Brabantse uitdrukking is voor het regent en de zon schijnt. Maar er zit een heel kleine kermisverwijzing in. Er zit namelijk één maat in wat een walsje is. Zo'n kermiswalsje. Hoempa-pa-pa, hoempa. En is daarna ook weer weg. En ja, dat soort dingen. Het is totaal absurd, maar het is, ja, dat vind ik wel echt geniaal bedacht.
0: Ja, ja. Ja, jouw werk, Le Café de la Nuit, Café de Nuit, dat wordt komend seizoen uitgevoerd door het Radio Philharmonisch Orkest. Hoe belangrijk is het voor jou als componist dat je werk wordt opnieuw wordt hernomen ten opzichte van een première? Is het?
1: Dat is extreem belangrijk. Ja, ja, het is elke keer op het moment dat een stuk opnieuw wordt uitgevoerd, worden uitvoerders steeds bekwamer eigenlijk in het spelen van je muziek. En kan je muziek groeien en kan het echt repertoire worden. En ja, wij hebben als componisten hebben we vaak te maken met een enorme concurrentie, namelijk de muziekgeschiedenis, waar we het net over hebben gehad. Mm-hmm. Maar niet alleen dat, niet alleen de muziekgeschiedenis aan zich, maar ook repertoire. Orkesten zijn zeg maar zo goed in het spelen van bepaald repertoire. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Dvorak 9e symfonie. Hoe vaak dat wel niet in een jaar voorkomt op een concertprogramma. Dat is ongekend. En het is een crowdpleaser. Maar dat betekent dus dat om zeg maar een stuk te krijgen wat op hetzelfde niveau wordt uitgevoerd. Mm-hmm. Als van Dvorak 9, moet je dus ook stukken hernemen.
0: Ja, ja, ja.
1: Want als wij een première krijgen. Als we een stuk schrijven en er komt een première van, dan hebben we nou 3, misschien 4 repetities. Mm. En dan moet het staan.
0: Ja.
1: Maar dat is eigenlijk niet voldoende. Een stuk moet kunnen slijten. Een stuk moet in het lichaam van de spelers kunnen zitten.
0: Zijn Nederlandse ensembles en orkesten zich genoeg bewust van hun verantwoordelijkheid wat dat betreft?
1: Nee, wat mij betreft helemaal niet. Ik vind echt dat orkesten veel beter hun best moeten doen. En ensembles veel beter hun best moeten doen om te kijken naar welke werken ze in première hebben gebracht. En het waard zijn om opnieuw op het programma te zetten.
0: Ja, en wat kunnen componisten zelf doen om dat voor elkaar te krijgen?
1: De componisten zelf kunnen allereerst natuurlijk gewoon heel goed kijken naar hun stukken in hoeverre dat herneembaar is. Er zit natuurlijk voor de orkestkant zit en voor een ensemblekant zit er natuurlijk een prijskaartje aan. Maar aan de andere kant vind ik ook dat het echt de bal nu ligt bij de programmeurs om te kijken van hoe kun je creatief omgaan met die schatkamer aan werken die er al liggen.
0: Oké. Okay. Duidelijk. Dankjewel dat je hier wilde zijn, Jan-Peter de Graaf. We gaan luisteren naar Oranges and Lemons van jouw hand.

Oranges en Lemons van Jan-Peter de Graaf. Je hoorde Pieter van Loenen op de viool. Constantin Napolov op het slagwerk. En Laura Sandé op de piano. Het is een live opname was dit. Gemaakt in het Orgelpark in Amsterdam. Er was publiek bij en dat was heel enthousiast na afloop.

0: die het applaus hebben we er, Jan-Peter, even afgehaald in verband met de lengte. Dat je, maar jij was erbij, neem ik aan zelf.
1: Ja. Nee, dat was een fantastisch concert.
0: Oké. Okay. Gorg is even terug. Gorg Isaac van Black Pencil is nog even aangeschoven. De hele uitzending met hedendaagse muziek. Dat wordt soms wel ontoegankelijk genoemd door sommige luisteraars. Heb jij dat wel eens te maken? Krijg je daar ook mee te maken als ensemble?
2: Ik zou liggen als ik zou zeggen nee. Het is zo, eigen tijdse muziek kan soms ontoegankelijk zijn, maar niet altijd.
0: Fascinerend.
2: Ja, het is fascinerend. Dit is de muziek van nu, de muziek van vandaag. En dat moeten wij met z'n allen omarmen.
0: Ja. Waar komt die drempel vandaan, denk je? Waarom hebben mensen toch in eerste instantie een soort hakken in het zand van...
2: Nou, ik denk dat dat met opvoeding te maken is. Hè? Als jij nooit bijvoorbeeld in aanraking bent gekomen met schilderkunst, en dan krijg je een Picasso voor het eerst te zien, dan denk je, nou, dit kan ik zelf maken, jong. Als jij een Rembrandt kijkt en weet niks van het gebruik van licht, dan is het, oh ja, dit is net zoals veel anderen. Precies hetzelfde. Ja. Dus mijn muziek is identiek. Je moet gewoon eigenlijk vanaf het begin... Ja. Met eigentijdse muziek in aanraking komen.
0: Nou, dat doen jullie heel goed, want jullie spelen heel veel voor kinderen. Heb je nou ook de indruk dat kinderen anders op de muziek reageren dan volwassenen? En kunnen de volwassenen daar iets van leren wellicht?
2: Absoluut. De kinderen zijn zo open voor alles. Het is eigenlijk voornamelijk soms de leerkracht. Die zegt, nee, dat is ontoegankelijk, moet je niet doen. Juist wel. Ontzettend belangrijk dat kinderen vanaf groep 1 of zelf eerder echt muziek te horen krijgen die is van hun generatie, van hun eigen tijd.
0: Precies. Tot slot gaan jullie iets spelen van uit een voorstelling voor kinderen. Muziek van Florian Magnus Meyer. Stormproofing. Ik zou zeggen, ga alvast naar je fluiten toe. Dan kunnen we zo dadelijk daar naar gaan luisteren. Hier dus in de studio nog een keer. Black Pencil Live met Stormproofing van Florian Magnus Meyer.

Stormproofing was dat van Florian Magnusmeijer uit de familievoorstelling Schokgolven. Je hoorde dat Black Pencil ook vocaal zeer bij de tijd is. Dank. Dank voor jullie fantastische bijdrage vandaag in deze uitzending. Volgende week zondag speelt Black Pencil op het Almere Strand. In juli spelen ze op diverse plekken hun programma Barok à la Folk. En in augustus spelen ze gloednieuwe stukken bij verschillende landschapskunstwerken in Flevoland. Meer informatie blackpencil.org. Dank aan de drie componisten die vandaag te gast waren. Anthony Fiumara, Bianca Bongers en Jan-Peter de Graaf. Fijn dat jullie erbij waren. De dag van de componist die zit er voor vandaag zo'n beetje op. Maar morgen is er een groot slotconcert in Tivoli-Vredenburg. Het Radio Philharmonisch Orkest speelt onder leiding van Marcus Stens muziek van componisten van nu. En Simone Lansma soleert dan in het vioolconcert van Joey Raukens. Je hoort al zijn muziek, concert voor twee piano's en orkest in unison. Met Lucas en Arthur Jussen en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding.

Stormproofing was dat van Florian Magnus Meijer uit de familievoorstelling Schokgolven. Je hoorde dat Black Pencil ook vocaal zeer bij de tijd is. Dank. Dank voor jullie fantastische bijdrage vandaag in deze uitzending. Volgende week zondag speelt Black Pencil op het Almere Strand. In juli spelen ze op diverse plekken hun programma Barok à la Folk. En in augustus spelen ze gloednieuwe stukken bij verschillende landschapskunstwerken in Flevoland. Meer informatie blackpencil.org. Dank aan de drie componisten die vandaag te gast waren. Anthony Fiumara, Bianca Bongers en Jan-Peter de Graaf. Fijn dat jullie erbij waren. De dag van de componist die zit er voor vandaag zo'n beetje op. Maar morgen is er een groot slotconcert in Tivoli-Vredenburg. Het Radio Philharmonisch Orkest speelt onder leiding van Marcus Stens muziek van componisten van nu. En Simone Lansma soleert dan in het vioolconcert van Joey Raukens. Je hoort al zijn muziek, concert voor twee piano's en orkest in unison. Met Lucas en Arthur Jussen en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Karina Kananakis op de achtergrond. Zo dadelijk op NPO Klassiek het avondconcert. Het slotconcert morgen live wordt uitgezonden trouwens hier op deze zender. Maar zometeen het avondconcert na het nieuws Opera Live is dan te horen. Op het programma staat Carmen van Georges Bizet. Een opname gemaakt in het Teatro alla Scala in Milaan. Jules van Hersen presenteert. Ik wens je een mooie avond.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Het is zo betoverend.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Ja, ik krijg tranen in mijn ogen als ik dat weer voor me zie.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Oh, daar kan ik nu nog van vol schieten. Dat vond ik zoiets. Echt, dan komt het uit je teen.
1: Deze week is mijn gast oud-concertmeester en presentator van Discotabo, Cecile Huijnen.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oef, ja.
5: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja, lekker. Ja, lekker.
5: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man?
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
5: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Ster.
8: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
9: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin. Zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd. Live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Woensdag 24 juni. Yevgeny Kisin. Kaarten via amare.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. Iran zegt dat de Straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen zeer binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met de verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. En het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt morgen 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
5: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar, de kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag, leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
0: NPO Klassiek. NTR.

0: Opera Live. Met Jules van Hessen.
1: Goedenavond en fijn dat u luistert. Eerst wil ze hem hebben. Ze werpt hem een bloem toe. Een magisch moment voor hem, waardoor hij helemaal de kluts kwijt is. Ze haalt hem zelfs over om uit het leger te stappen en zich bij een bende smokkelaars aan te sluiten. Hij is als was in haar handen en doet alles wat ze van hem wil. Maar na een paar weken blijkt dat ze er met een ander vandoor gaat. Een populaire stierenvechter. Dat allemaal vanavond in de opera Carmen van Georges Bizet.

et Musici de Montréal, het ensemble Répercussions, onder leiding van Julie Turovski, speelde muziek van Rolihan Chedrin, eigenlijk van Bizet, dat is een bewerking van Bizet, zijn Carmen Suite, een deeltje daaruit, Carmen's opkomst en de Habanera. Maar vanavond een echte Carmen, gewoon zo Carmen zoals je hoort van Bizet. Een opname 8 juni, Teatro alla Scala in Milaan. En die is onder leiding van de toekomstige opvolger van Ricardo Chailly al daar. En dat is Myung Woon Chung. Carmen, het is een opera die vooral bekend is om die grote hits, de Habanera, Toreador's lied. Maar Bizet heeft het stuk muzikaal heel slim in elkaar gezet. Hij vermengt constant de stijl van de komische opera en die van de serieuze opera. Bijvoorbeeld die twee smokkelaars met wie Carmen en haar vriendin in zee gaan, zijn in feite muzikaal weggelopen uit de komische opera. Micaela, het pleegzusje van Don José, dat met hem wil trouwen, wordt vaak weggezet als een typisch burgermeisje. Een karakter dat herkenbaar was voor de opera komiek. Maar Bizet geeft haar veel meer relief. Ze komt eerst op als een verlegen meisje, maar zet daarna de soldaten die haar willen versieren wel heel vrolijk op hun nummer. Haar duet met Don José zit vol mooie melodieën en haar aria in de derde acte, waarin ze de smokkelaar zoekt om José op te halen, is een sterke verklanking van het overwinnen van angst. En Carmen heeft eigenlijk niet eens een echte solo-aria. Er zingt altijd wel iemand met haar mee. Dat is het koor in Habanera, Don José in de Seguidilla en haar vriendinnen in het chanson Bohemien. Deze vrijgevochten vrouw doet eigenlijk niet aan conventionele aria's.

Dat was een fragment uit een studiewerk van Georges Bizet, de kantate Vasco da Gama, over de beroemde ontdekkingsreiziger Vasco da Gama. Een bolero. En je zou het bijna als een soort voorstudie voor Carmen kunnen zien, dit jeugdwerk, al zou hij de opera Carmen pas decennia later schrijven. Maar nu, we gaan zo meteen beginnen, meteen maar met de eerste acte. Don José is als korporaal ingekwartierd in Sevilla. Micaela komt hem daar opzoeken, maar voordat ze hem ziet moet ze eerst een aantal andere soldaten van zich afhouden. Een trompetsignaal geeft de wisseling van de wacht aan. Straatkinderen zingen over het soldatenleven, terwijl Don José en andere soldaten arriveren. Don José vertelt wie Micaela is. Ze werd door zijn moeder opgevoed. En dan gaat ze aandacht naar de meisjes van de sigarettenfabriek die terugkomen van de lunch. Vooral Carmen trekt de aandacht. Ze zingt over de liefde. Carmen werpt José een bloem toe. Die verbergt hij snel als hij Micaela ziet. Ze heeft een brief van zijn moeder bij zich, want zijn moeder wil namelijk dat José met Micaela trouwt. Dan klinkt er gegil uit de fabriek. Carmen en de andere meisjes zijn elkaar in de haren gevlogen. Don José doet hier melding van bij luitenant Zuniga en die draagt Don José op om haar maar naar de gevangenis te brengen. Maar Carmen verleidt hem om haar te helpen ontsnappen. Hij laat zich wel veel te makkelijk door Carmen opzij duwen en ze gaat er vandoor. U gaat luisteren naar als Carmen Clémentine Morgane, mezzo-sopraan, sopraan Natalia Tanasi als Micaela, tenor Vittorio Grigolo als Don José en koor en orkest van La Scala, allemaal onder leiding van Myung Woon Chung. En dirigent Myung Woon Chung die had er aardig de wind onder. Hij begint terwijl het begroetingsapplaus nog klinkt.

Applaus in de Scala van Milaan op 8 juni van Jung Jung Chun. Eerste acte van Carmen van Georges Bizet. En Carmen is met de hulp van Don José aan de gevangenis ontsnapt. De tweede acte begint met het soldatenlied, gespeeld door het orkest. Dat is een lied dat Don José later zal zingen. Carmen en haar vriendinnen Frasquita en Mercedes zingen voor de stamgasten van de kroeg van Lilas Pastia het zwoele chanson bohemien. Van Zuniga hoort Carmen dat Don José gedegradeerd is omdat hij haar heeft laten ontsnappen. Dat was inderdaad niet zo heel slim. Stierenvechter Escamillo komt langs. Hij vertelt Carmen dat hij hopeloos verliefd op haar is, maar Carmen wijst hem af en zegt dat hij maar moet blijven hopen. Lilas Pastia stuurt alle gasten weg, behalve de drie vrouwen. De smokkelaars willen Carmen en haar vriendinnen namelijk vragen of ze willen helpen met de volgende lading smokkelwaar. Maar Carmen weigert dit. Ze zegt verliefd te zijn. Tot slot arriveert Don José bij de kroeg. En Carmen danst voor hem. Don José laat zien dat hij haar bloem nog steeds bij zich draagt. Ja, dat is die bloem die ze hem in de eerste acte heeft toegeworpen. Als José merkt dat Zuniga met Carmen de nacht wil doorbrengen, valt José hem aan. En de smokkelaars komen te hulp en binden Zuniga vast. Voor Don José zit er nu niet veel anders op dan maar met Carmen en de anderen op de vlucht te slaan. U gaat luisteren naar Clementine Morgane, de mezzo-sopraan als Carmen, sopraan Natalia Tanassi als Micaela, tenor Vittorio Grigolo als Don José, bas-bariton Giorgi Manoschvili als Escamillo, bariton Pierre Doyen als Le Danquer, tenor Loïc Félix als Le Remendado, mezzo-sopraan Marine Chagnon als Mercedes en sopraan Sarah Dufresne als Frasquita. En dat is allemaal de opname die we maakten op 8 juni in La Scala in Milaan onder leiding van Myung Woon Chung.

0: Pas mauvaise, les nouvelles.
1: Mais nous avons besoin de vous.

Applaus in Milaan voor de opera Carmen van Georges Bizet. En dit was de tweede acte. En dan nu de derde acte. In de derde acte zit de smokkelaarsbende in een schuilplaats in de bergen. De relatie tussen Don José en Carmen is er niet echt beter op geworden. Hij noemt haar zelfs de duivel. En Carmen gaat kaart lezen met haar vriendinnen, Frasquita en Mercedes. En ze ziet in de kaarten dat de dood haar wacht. Eerst ik, dan hij. Micaela is naar deze plek in de bergen gekomen. Ze is bang, maar ze wil heel graag Don José terugzien en hem vragen mee naar huis te gaan. Maar eerst komt Escamillo bij de groep aan. Hij komt natuurlijk voor Carmen. José is woest, maar Carmen houdt hem tegen. Micaela wordt ontdekt. Ze smeekt Don José om mee naar huis te gaan. Zijn moeder ligt op sterven. José gaat met haar mee. Achter zich horen ze het triomfantelijke lied van Escamillo, het beroemde Toreadorenlied.

Don José moet Carmen verlaten omdat hij terug moet naar zijn stervende moeder. Hij gaat mee met Micaela. In de verte horen ze Escamillo zingen. En dat was de derde acte van Carmen van Georges Bizet. De opname gemaakt op 8 juni in het Teatro alla Scala in Milaan. In de laatste acte is Carmen inderdaad met haar stierenvechter Escamillo. De inwoners van Sevilla kijken uit naar zijn volgende kunstje, zijn volgende gevecht. Frasquita en Mercedes waarschuwen Carmen: Don José, die zal er ook zijn. Maar Carmen is niet bang voor hem en wacht hem zelfs op. Don José probeert Carmen over te halen bij hem terug te komen. Als ze weigert, probeert hij haar te dwingen. Carmen beseft dat hij haar wel eens in zijn woede zou kunnen vermoorden. En inderdaad, de razende Don José steekt haar neer. En terwijl zijn rivaal Escamillo in de arena de stier overwint, laat Don José zich arresteren. Hij heeft Carmen gedood en zal de consequenties moeten dragen. De laatste acte van Carmen van Georges Bizet.

0: Applaus in Milaan voor de Carmen van Georges Bizet. Opname gemaakt op 8 juni in het Teatro alla Scala. U hoorde als Carmen de mezzo-sopraan Clementine Morgane, als Micaela de sopraan Natalia Tanassi, als Don José de tenor Vittorio Grigolo, Escamillo was bas-bariton Giorgi Manoschi, Le Dalker bariton Pierre Doyen, Le Remendado, dat was tenor Loïc Félix, als Mercedes mezzo-sopraan Marine Chagnon, en Frasquita was de sopraan Sarah Dufresne. En dat was verder het koor en orkest van de Scala, allemaal onder leiding van Jung Woong Chung.
1: Opera Live met Jules van Hessen op NPO Klassiek.

Georges Bizet schreef niet alleen die hele beroemde opera, maar ook één enkele symfonie, een symfonie in C. En u hoorde daar het langzame deel, het adagio uit. Uitgevoerd door het orkest van Monte Carlo onder leiding van Kazuki Yamada. En er is nogal wat onbekend werk van Georges Bizet. En gelukkig is daar het label Bruzaan, die een heel groot aantal opnames heeft uitgebracht. Dat zijn dan veel composities uit zijn studietijd, of zoals hier, net erna. Georges Bizet bleef na zijn studie 4 jaar in Rome en schreef daar onder meer deze koormuziek.

Sopraan Melissa Petit en tenor Cyril Dubois samen met het Vlaams Radiokoor en Orchestre National de Metz Grand Est onder leiding van David Rijland in twee minder bekende werken van Georges Bizet, La Mort s'avance en daarna Le Golfe de Bahia. En wat ook niet zo bekend is, is de muziek van zijn tijdgenoot, componist Théodore Gouffy. Gouffy kwam uit de Lorraine, een streek die afwisselend Duits en Frans grondgebied was in de 19e eeuw. Toen Gouffy aan het eind van die eeuw overleed, hadden beide landen geen zin om zich voor zijn muziek in te zetten. Voor de Duitsers was hij Frans en de Fransen vonden hem een Duitser. Een beetje tussen het wal en het schip eigenlijk. En Gouffy had tijdens zijn leven al moeite om zijn muziek uitgevoerd te krijgen. Maar ja, na zijn dood belandde hij dus totaal in de vergetelheid. En dat is echt zonde, want het is mooie muziek.

Muziek van Théodore Gouffy, zijn concertouverture Jeanne d'Arc, werd uitgevoerd door het Orchestre National de Lorraine onder leiding van Jacques Mercier. En we gaan even terug naar de Carmen van vanavond in La Scala Milaan. Dat was Clémentine Morgane. En die heeft ook muziek van Gouffy opgenomen. Hier de korte cantate La Religieuse.

La Religieuse van Théodore Gouvy. Uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Christian Arming. Met als soliste Clementine Margaine. En dat was ook de Carmen van vanavond. En daar zong ze die beroemde Habanera. En daar is iets mee aan de hand. Want Georges Bizet die dacht bij het componeren dat dat geïnspireerd was door traditionele volksmuziek. Maar het bleek eigenlijk een bestaande compositie te zijn van de Baskisch-Spaanse componist Sebastián Iradier. Dus ja, Bizet heeft het gewoon onbewust gejat. Dat stuk heet El Arreglito. Dat betekent zoiets als dat je iets moet rechtzetten. Nou, dat heeft Bizet ook gedaan, want die heeft de naam van deze Iradier toegevoegd aan de partituur. Dus gewoon even rechtgezet. Dat is wel heel erg tof van Bizet.

sopraan Isabel Bayrak-Darian in El Arreglito van Sebastian Iradier, dus niet van Georges Bizet. En ja, Georges Bizet werd hier heel erg beroemd mee en Iradier niet. Maar hij had wel een andere hele grote hit, deze Iradier, een beetje vergelijkt met George Baker, La Paloma. En we gaan luisteren naar een uitvoering die heel oud is, maar wel heel erg mooi is, met Victoria de Los Angeles.

La Paloma, de grote hit van Sebastian Iradier, uitgevoerd door Victoria de Los Angeles, begeleid door de Symphonie of London onder leiding van Rafael Frubeck de Burgos. En helaas, het zit er weer op. We zijn aan het eind gekomen. Volgende week is er natuurlijk weer een opera live. Dan Simon Boccanegra van Giuseppe Verdi, de productie van de Nationale Opera. Dat wordt dan gepresenteerd door Mark Pontus. Na 11 uur hebben we Vrije Geluiden met Anne Maartje Lemmerijs. Ik wens u nog een hele mooie avond.

0: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
8: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Het is zo betoverend.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Ja, ik krijg tranen in mijn ogen als ik dat weer voor me zie.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Oh, daar kan ik nu nog van volschieten. Dat vond ik zoiets. Echt, dan komt het uit je teen.
1: Deze week is mijn gast oud-concertmeester en presentator van Discotabo, Cecile Huijnen.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Summerfield. Nederland heeft nu 4 punten in groep F en Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen die zouden komende nacht kunnen plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd. Begoña Gómez moet terechtstaan voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand bij de rechtbank melden en ze moet haar paspoort inleveren. Sanchez en zijn vrouw spreken de beschuldigingen tegen en de socialistische partij van Sanchez spreekt van een politiek proces. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En morgen wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
8: Appetito.
7: Appetito.
9: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
0: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
11: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Ja, en er is maar één ding waar ik mee kan openen vanavond. Ze mogen dan misschien wel zeggen, never meet your heroes. Ik negeerde dat advies en ontmoette gisteren mijn grootste levende held als het op muziek aankomt en ik gloei er nog van na. Ik heb het over Meredith Monk. Zij is te gast op Holland Festival en gisteren beleefde de documentaire over haar werk en leven Monk in Pieces haar Nederlandse première in AI Film Museum. En na die film vond er een nagesprek plaats tussen Meredith Monk en de associate artist van Holland Festival. Dat is Hildur Gudnadottir. En welke stralende glimworm mocht dat modereren? Juist, ik zei de gek. En ik ben er nog steeds helemaal vol van, dus ik kan niet anders dan deze bijzondere nacht openen met Meredith Monk. Dit is haar evening.

Evening van Meredith Monk. En Meredith is in Nederland deze week. Ze is morgen te horen in het Bimhuis, maar dat is strak uitverkocht. En ik had gisteren de enorme eer haar niet alleen te zien, maar ook te ontmoeten en te spreken. En ik had van tevoren mijn best gedaan mijn eigen verwachtingen een beetje te temperen, maar dat bleek helemaal niet nodig. Ze is vreselijk aardig, onwaarschijnlijk scherp en energiek met haar 84 jaar en eindeloos inspirerend. En het werd behoorlijk laat gisteravond. Rond 11:30 verliet ik AI. En toen stormde het boven Amsterdam. Ik zigzagde tussen de bliksemflitsen en dikke regendruppels door naar de pont. Maar ik vond echt alles mooi en ben naar huis gezweefd. En nou moet ik bekennen dat ik sowieso wel van onweer hou. Wat een prachtige flitsen trokken er door de lucht gisteravond. Maar zweven, dat doe ik normaal niet op de automatische piloot. Zonder gekheid. Heel bijzonder mens, Meredith Monk. En nu hou ik erover op. En we gaan het over vandaag hebben. Want vandaag was ook een uitermate inspirerende dag. Het is niet alleen de laatste dag van de lente. Het is ook nog eens de dag van de componist. En het is de 5e keer dat deze dag georganiseerd wordt in Nederland. En dat hebben we gevierd. Ik heb de hele dag vanuit Tivoli Vredenburg via een livestream verslag gedaan van de ruim 100 concerten rondom nieuwe muziek en Nederlandse componisten die in ons land plaatsvonden vandaag. En ik presenteer vanavond een kleine bloemlezing van de dag. En ik begin met goed nieuws. De dag van de componist zet zich morgen nog een beetje voort. Bijvoorbeeld met een groots slotconcert in Tivoli Vredenburg. Het Radio Philharmonisch Orkest speelt werk van Joey Raukens, Maxime Chelygin en Kate Moore.

Daniel Herskovic speelde Zomer van Kate Moore. En morgen begint officieel de zomer en dat ga ik hier zeker ook vieren met muziek. Maar vandaag vieren we de Nederlandse componist, want het is de dag van de componist. En de eerste componist die ik daar vanochtend over sprak was componist Martin Fonsen, die in zijn vertrouwde groene pak klaar stond op station Rotterdam Centraal om daar de dag te openen met een concert. En speciaal voor deze dag waren er ook weer stadscomponisten aangesteld. En in Rotterdam was dat Aart Strootman, die we later vanavond ook te horen zullen krijgen. En die voor Rotterdam een prachtig nieuw stadslied schreef. En Martin Fonsen presenteerde dat concert en reisde daarna per trein naar Utrecht en later naar Amsterdam. Dus die belde een paar keer per dag in op mijn livestream vandaag om verslag te doen ter plaatse van wat er gaande was. En Martin is al jaren een vertrouwd gezicht en geluid bij de dag van de componist. En die rol van razende reporter stond hem ook prachtig. Maar ik geloof niet dat er vandaag muziek van hem gespeeld is. Dus daar moeten we maar eens verandering in aan gaan brengen.

Ancora van Martin Fonsen door Remy van Kesteren. En Martin Fonsen was vandaag de hele dag op pad door het land om een aantal stationsconcerten te presenteren. Want wij vierden vandaag de vijfde dag van de componist. En dat gebeurt al jaren onder andere op de stations. Maar tot deze dag reden we met een speciale New Music Now Express rond. Een trein die er echt op ingericht was om concerten te hosten en een publiek te huisvesten. En dit jaar voor het eerst zaten de muzici en componisten in, ik noem het maar eventjes, de gewone NS-trein, in de gewone dienstregeling. Dus kon je als niets vermoedende reiziger in de trein van Arnhem naar Zwolle vanochtend verrast worden door bijvoorbeeld het Artemis saxofoonkwartet, of door altviolist van het Concertgebouworkest Michael Giller, of door de kersverse winnares van het Nederlands Vioolconcours Renske Veldhuis. Maar die hebben de sterren van de hemel gespeeld in de trein. En de reacties van de reizigers, van het onverwachte publiek, waren ontzettend mooi en hartverwarmend. En er waren dus ook overal stationsconcerten. En die werden deels gepresenteerd door Martin Fonsen en deels door onze eigen componist der Nederlanden, Camille Jansen. Hij reed vanochtend ook mee met die NS-trein vol muziek. En ze openden de dag in Arnhem. Daar was Andries van Rossum stadscomponist van dienst en had dus een mooi nieuw stadslied geschreven. En Camille had zelf natuurlijk ook muziek geschreven voor vandaag. Zijn stuk Schokgolf is op elk station uitgevoerd. Daar is nog geen opname van beschikbaar, maar ik draai graag zijn Storm Grey, gespeeld door het Adam Quartet.

0: Storm Grey van componist der Nederlanden Camille Jansen, uitgevoerd door het Adam Quartet. En Camille reisde vandaag de hele dag mee met trein. Hij begon in Arnhem en ging naar Zwolle en is toen naar Amsterdam doorgereisd. En op elk station waar ze stopte werd zijn speciaal voor vandaag gecomponeerde schokgolf uitgevoerd. En het aanwezige publiek zong lekker mee. En ik ben natuurlijk heel benieuwd of jij, lieve luisteraar, vandaag misschien wel een evenement van de dag van de componist hebt bezocht of meegemaakt. Of misschien ging je inderdaad wel nietsvermoedend naar je vaste station en werd je daar verrast. Stuur mij graag even een berichtje in de NPO Luister-app als je inderdaad bij een van deze bijzondere concerten bent geweest vandaag. Ik kom daar zo op terug, maar we maken even een klein uitstapje naar een ander belangrijk concert dat vanavond plaatsvond. Dat is namelijk het slotconcert van de allereerste Andriessen Academy. Een week lang mochten 10 jonge makers zich laven aan de kennis, ervaring en inspiratie van een aantal fantastische coaches op het gebied van nieuwe muziek. En ze mochten zelf werken aan nieuwe performances die ze vanavond in première hebben gebracht. Deze Andriessen Academy is georganiseerd door Ensemble Het Muziek. En ik ga er gewoon niet over liegen. Mijn man werkt voor Het Muziek en die heeft op mijn verzoek een inimini reportagetje met een deelnemer van deze Andriessen Academy gemaakt.
1: Mijn naam is Remy, ik ben van Het Muziek en deze week hebben we de Andriessen Academy gehad. Een week waarin 10 jonge makers hier een beetje aan de slag gingen. En ik sta hier met
2: Heske Maurits
1: en
2: Sarah Jeffrey.
1: En Heske, jij bent een van de makers deze week. Hoe vond je het?
2: Deze week was voor mij heel bijzonder. Ik heb nog nooit zo'n soort week meegemaakt. Omdat een week dus heel erg gericht is op echt het maken van een performance. En je wordt dus ook gekoppeld aan een specifieke plek op een locatie voor het Planning Sphere. En dan krijg je een plek, die kies je uit. En dan ben je daar ook heel veel, zodat je echt een soort band creëert met je plek. En dan maak je dus echt een performance daar met die plek. En dat proces was heel interessant, omdat we ook heel veel coachings kregen van componisten, maar ook muzikanten en ook hele andere mensen. Dus we kregen bijvoorbeeld ook een coaching over scenografie. En daardoor ging ik heel veel nadenken ook over hoe ik de echte omgeving kon gebruiken en meer over dat soort aspecten. En daar heb ik daarvoor nog nooit bij stilgestaan. Dus dat was voor mij super inspirerend. En ja, dat was gewoon heel leuk.
1: En toen ging je dus ook nog aan de slag met Sarah. Hoe was dat dan?
2: Ja, dus we kregen best wel laat in het proces pas te horen welk instrument er bij jou zou komen. En dat vond ik heel spannend, want daardoor moest ik heel veel openlaten en ik kan niet alles aan uitcomponeren. Dat vond ik heel spannend, maar het heeft ook wel heel veel teweeg gebracht, want daardoor gaan we nu heel veel improviseren samen, wat voor mij heel nieuw is, maar heel vet. En Sarah speelt dus blokfluit en toen ik dat kreeg wist ik, nou ik weet gewoon niet zo van blokfluit, dus ik dacht oké, dat is gewoon één ding. En ik dacht, hoe gaan we het implementeren? Maar toen moet ik Sarah en toen bleek dat je echt alles met een blokfluit kan. Dus ze heeft ook niet één blokfluit, maar echt 4 meegebracht en een soort van contrabas blokfluit waar ze echt de coolste extent nog niks mee kan. Dus nu, door haar heb ik ook heel veel geleerd over wat een blokfluit allemaal kan.
1: Gek. Dank jullie wel.

Fluitiste Sarah Jeffrey speelde Doen Daphne in haar eigen bewerking. Maar het is origineel muziek van componist Jacob van Eyck. En Sarah was deze week een van de coaches op de Andriessen Academy van Het Muziek. Daar hoorde je net een klein mini-verslagje van. En deze muziek, een deeltje uit Der Fluitenlusthof van Jacob van Eyck, die hoor je volgende week zondag ook tijdens de viering van het 150-jarig bestaan van het Utrechts Conservatorium. Want Jacob van Eyck woonde in Utrecht in de 17e eeuw. En de grote finale van dat feest, het 150-jarig Utrechts Conservatoriumfeest, dat is een 9 meter lange grafische partituur van Louis Andriessen. Ja, alle cirkels zijn weer rond. Goed, we keren terug naar de dag van de componist in dit laatste half uurtje van die dag. Ik heb vandaag de hele dag doorgebracht in Tivoli-Vredenburg. En daar vandaan deed ik verslag van wat er door het hele land te zien, horen en beleven was. Erg leuk om op die manier een overzichtje te krijgen. En ik sprak onder andere ook met festivaldirecteuren Marieke Hopman van November Music en Tamar Brugeman van Wonderfeel. En zij hebben een gedeeld project op hun beider festivals. En dat project wordt gemaakt door Sanne.

Sanne Sanne zong haar Free Enough. En nieuw werk van haar zal over 2 weken te horen zijn op Festival Wonderview. Samen met het Festivalkoor. En daar zal ook weer heel veel nieuwe muziek klinken. Ik had Tamar Brugman te gast vanochtend. En volgens mij vertelde ze dat er 17 werken in wereldpremière gaan tijdens Wonderview. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen, want vandaag is het nog net de dag van de componist. En er klonk door het hele land muziek van Nederlandse en levende componisten. Dus ik draai er vanavond zoveel mogelijk. En in Den Haag was aan het eind van de middag pianist en componist Rembrandt Frerichs te horen. Hij speelde daar een duo set samen met percussionist Vincent Planier. Maar voor nu gaan wij luisteren naar zijn ode aan Bach met zijn trio waar Vincent ook inspeelt.

Rembrandt Frerichs trio met deze fijne ode aan Bach. Bleib bei uns, Johann Sebastian. Ja, en je hoort alleen al aan wat ik hier vanavond draai hoe enorm veelzijdig de Nederlandse hedendaagse muziek is. En ik weet het, het is spreken voor eigen parochie. Maar ik geloof toch echt tot in het diepst van mijn tenen dat er voor iedereen iets te vinden is in componistenland. Zo heeft deze vijfde dag van de componist ook maar weer bewezen. Wij sloten vanmiddag onze verslaglegging af met het concert dat plaatsvond op station Amsterdam-Amstel. En daar stond zangeres Naas echt ongelooflijk prachtig te zingen. Zo mooi dat de hele hal was volgestroomd. En ik vrij zeker weet dat mensen hun trein gemist hebben omdat ze door haar bezworen waren.

Jamal is echt, ik meen het naar ze. Je probeert, je bent echt goed te worden. En zijn trots elkaar, dus dan teruggeren op de God dat je het. We moeten dat konden. En dat is echt, maakt mij en papa echt blij. En ook toen, God het, Bishan gaat, ik ben een koor en ik kan dingen doen. En ik kan koken, ik kan muziek, ik mag alles doen. En ik ben blij en ik ben trots, waar kom ik vandaan? En dat vind ik hierin, echt. En daarom moet je nogmaals heel trots op jezelf zijn. Oké, mama? Ja.

Naas met haar liedje Azadi. En vanmiddag trad zij op het station Amsterdam-Amstel in het kader van de Dag van de Componist. En dat bezorgde iedereen kippenvel. Ik hoop dat die beelden snel online klaargezet worden, want dan kun je nog meekijken. En Naas zong eigen werk, maar het meest geraakt was ik door het werk dat Huba de Graaf voor haar schreef. Ze speelde namelijk een deel uit de opera Kaknas. Die opera heeft Huba geschreven voor Holland Festival. Is vorige week in première gegaan. En een deel uit die opera is ook Huba's stadslied voor Amsterdam geworden. Want zij was de stadscomponist van Amsterdam vandaag. En Huba speelde dan zelf live electronics. En Naas zong en het VU Kamerkoor zong onder leiding van Christa Oudere. En station Amstel heeft volgens Martin Fonsen een betere akoestiek dan ons concertgebouw. En of dat nou zo is of niet, het concert was absoluut permanent kippenvel. Oh, en Huba de Graaf ontvangt morgen de BUMA Lifetime Award voor haar enorme bijdrage aan de nieuwe muziek. En dat feestje vindt plaats direct na het slotconcert van de Dag van de Componist. Want we zijn nu toch echt aan het eind van deze prachtige dag gekomen. Morgen zetten we dat feestje dus nog even door met dat slotconcert. Om 8 uur in Tivoli-Vredenburg speelt het Radio Philharmonisch Orkest. En los van de componisten die ik eerder vanavond al noemde, Joey Raukens, Kate Moore, Maxime Chaligin, hoor je daar ook tijdens dat concert kort nieuw werk van 3 compositiestudenten van de conservatoria van Amsterdam, Den Haag en Utrecht. En één van deze studenten, hoort morgenavond dat hij het Radio Philharmonisch stipendium wint. En dat betekent dat je als jonge componist een jaar lang intensief met dit orkest mag samenwerken. Maar voor hun alle 3 sowieso al een geweldige ervaring om morgen hun eigen muziek te horen door zo'n goed orkest in zo'n mooie zaal. Ik ben daarbij. Ik hoop je daar tegen te komen. En daarmee zijn we echt aan het einde beland van de Dag van de Componist. We gaan de nacht indobberen met de stadscomponist van Rotterdam, Aart Strootman. Dit is zijn Life and Death and Giants door Scordatura Ensemble. Morgen vier ik hier de zomer, die morgenochtend om 8.25 uur precies begint. De zomerwende vindt dan plaats. Dus fijne laatste lentenacht. Heel graag. Tot morgen.

0: Kijk op bloesem.nl.
1: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een optreden van meesterpianist Alfred Brendel uit 1983. Hij toerde de wereld rond met alle pianosonates van Beethoven en deed daarbij ook het Concertgebouw in Amsterdam aan. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ster. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zondag 21 juni. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar nu ook naartoe onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond er onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het daar ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich er niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. En op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de extra tijd scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn tweede groepswedstrijd ook ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en eentje van Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. En het weer vannacht, kans op wat onweersbui. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met opnieuw wat regen en onweersbuien. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.